dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

realize.

fashion. Manhattan was years ago.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dinsdag 13 oktober. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: In deze week waar we het hebben over noodsituaties worden we op onze wenken bediend. Bij de Albert Heijn liggen systemen plat en dat heeft gevolgen voor de voedselvoorziening.
3: Heb jij daar nog last van gisteren?
2: Ik heb geen boodschap gedaan.
3: Niet?
2: Ik had nog genoeg in huis.
3: Nou, ik ben wel geweest, maar ik had er niet zo heel veel last van gelukkig. Ja. Maar we gaan,
2: en er zijn ook nog andere supermarkten.
3: Zeker, we gaan merken hoe lang dat allemaal nog blijft aanhouden. Je hoort ook hoe het zit met de watervoorziening in onze provincie.
2: Ja, want is dat dan wel goed geregeld? En we hebben het over ook andere zaken, namelijk over het meldpunt van Veilig Thuis. Er blijven namelijk veel te veel ernstige zaken liggen.
3: Ja, ook leuke dingen gelukkig, want de Sallandse Wandelvierdaagse die begint deze ochtend.
2: Ze gaan lopen, dan is het ook wel belangrijk om te weten hoe het weer is. Je hoort over het verkeer, de burgemeester van de dag. En heel veel lekkere muziek, ook nog tot 9:00 bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen we je dinsdag met Nick Kershaw. Hier is The Riddle.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: Veilig thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. En ook in onze provincie loopt de werkdruk flink op. Meer hierover na 7 uur. Een man van 40 uit Diepenveen hoeft niet opnieuw de cel in voor de illegale handel in honderden kilo zwaar vuurwerk. En de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026 is gisteren weer geopend voor aanmeldingen. Zowel individuen als organisatoren kunnen worden voorgedragen.
0: Ja, wat valt er dan op in de ochtendkranten? Dat we gisteren ook allemaal hebben gehoord. Daar opent Trouw mee. De hoogste NAVO-militair, de opperbevelhebber, heeft gezegd: wee degene die ons aanvalt. Die kan met represailles terugslag te maken krijgen van de NAVO. Het is geen aanvalsorganisatie, maar verdediging. Maar denk niet dat we dan zwak zijn. Amerikaanse commandant die Europa veilig moet houden gaf een uitzonderlijke spierballentoespraak.
1: Ja, hij noemt dan geen vijand in het specifiek natuurlijk, maar
0: dat laat hij aan Jezielkes over.
1: Ja, het is duidelijk waar het allemaal over gaat natuurlijk. Telegraaf en AD openen allebei met het nieuws over de blauwe supermarkt, natuurlijk. Grootste digitale klap voor AH ooit. En de Telegraaf zegt: Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen. Je hebt het vast wel meegekregen allemaal. Een IT-incident zorgt sinds zondag voor chaos bij de supermarkt. Website en app gingen op zwart. Bezorgservice en distributiecentra vielen stil. Veel klanten weken uit naar andere supermarkten. Het was gisteren een regelrechte rampdag voor de supermarktketen. Ja. En daarachter bellen we natuurlijk met Paul Moers uit Borne, retaildeskundige, die er vast mee over kan vertellen.
0: We zijn bij een van de zeven distributiecentra van Albert Heijn. Zwolle, dus je hoort er bij ons ook meer over. Voor op NRC is wel opvallend een hele grote foto van een oud boekje, een notitieboekje, waarvan opvalt dat de bladzijden getypt zijn. Dus die zijn er later ingeplakt, want anders kun je niet typen natuurlijk op een oude typemachine. Dat is duidelijk te zien. Het is ook een cruciaal boekje met aankopen. Dat is de kop erboven bij NRC. Het is namelijk van de kleindochter van Jacques Goudstikker, de kunstverzamelaar. Ze vertelt over haar grootvader, de schilderijen en de strijd om de teruggave. In de oorlog zijn ze allemaal geroofd en langzaam komen ze nu ook weer terug. Ze staan allemaal beschreven dus in dat boekje.
1: Ja, er staat ook meer over hoeveel gemeenten niet aan vuurwerk gaan doen komende jaarwisseling. In 202 gemeenten geen vuurwerk. Dan mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling dus geen vuurwerk afsteken. In het landelijke vuurwerkverbod staat dat gemeenten ontheffingen kunnen verstrekken aan verenigingen. Maar de meeste gemeenten hebben besloten dat ze daar geen gebruik van willen maken. Tot gisteren hebben 202 gemeenten aangekondigd dat ze geen ontheffingen verlenen. En natuurlijk in Twente, zoals we weten, worden heel veel van die vergunningen niet verleend.
0: Voor op de Volkskrant dan nog een fotootje van een man en een wat jongere vrouw. Ze zijn allebei bezig met een pruik die op een kunstkop zit. Daaronder staat: papa's en ponies moeten vaders nauwer betrekken bij het leven van hun dochters. Oh. En tegenwicht bieden aan de manosfeer.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nou, daar zit wel wat in, toch?
0: Ja, dat moet je zeggen, dat is zeker. Ja. Nou, goed, ik probeer heel betrokken te zijn bij het leven van mijn dochter, maar dat is niet altijd makkelijk.
1: Houdt ook van paarden, moet je daar dan ook
0: in verdiepen? Ja, maar dat is ook een paardenmeisje.
1: Ja?
0: Ja, daar moest ik me ook in verdiepen.
1: Typisch paardenmeisje.
0: Ja.
1: Dat is toch leuk, hè?
0: Zeker.
1: Hier snel iets over Tom Cruise? Of zullen we zullen we dat bewaren voor wanneer we de uitgebreidere kranten
0: Als het zo'n uitgebreid artikel is?
1: Nou, dat niet, maar het is een leuke afsluiter natuurlijk.
0: Heel goed. Dan gaan we maar vertellen wat er vandaag gebeurt. Nou, vertegenwoordigers uit onze regio zijn vandaag in Den Haag om een brief aan de Kamercommissie aan te bieden. Die gaat over infrastructuur en waterstaat. Volgens ondernemers en bestuurders uit Oost-Nederland is de bodem namelijk in zicht. De droogte, want daar gaat het over, heeft de problemen met de waterstanden nog eens blootgelegd. De binnenvaart en bedrijven aan het water hebben ernstige schade erdoor geleden. De commissie, de vertegenwoordigers uit onze regio, vragen om maatregelen.
1: Ja, vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft het ook druk vandaag, want het krijgt een petitie van de Ouderenbond ANBO en de Seniorencoalitie om de 65-plus-korting voor bus, tram en metro te behouden.
0: Ja, en dan krijgen ze van de Jonge Klimaatbeweging ook nog eens een petitie om het goedkopere Nederland dalvrij treinabonnement voor alle jongeren standaard te maken. Zo. En dan ook nog het hele jaar.
1: Ik dacht dat wij druk hadden in de ochtend. Maar
0: de commissie Infrastructuur heeft veel te doen vandaag.
1: Andere dingen dan. De Landbouwalliantie komt vandaag met een alternatief voor het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet. Landbouwalliantie is een gezamenlijk initiatief van een aantal agrarische belangenorganisaties. Die willen dat er opnieuw gekeken moet worden naar de toestand van de natuur en de rol van stikstof daarin. Volgens de Alliantie moeten maatregelen aantoonbaar nodig en ook effectief zijn.
0: Ja, laten we nog eens een onderzoek doen. Dan gebeurt er weer niks natuurlijk. Dan de termijn die de Consumentenbond aan Meta heeft gesteld om het ontwerp van de camerabril aan te passen. Dat verstrijkt vandaag. De Consumentenbond wil dat het lampje op de bril aangeeft dat er wordt opgenomen. En dat het ook beter zichtbaar wordt en niet afgedekt kan worden. Volgens de Consumentenbond schendt de bril de privacywetgeving, omdat omstanders ongemerkt en zonder toestemming gefilmd kunnen worden. Is veel over te doen natuurlijk. Ik weet niet of Meta heel erg zenuwachtig wordt als de Nederlandse Consumentenbond dreigt.
1: Nee, ik denk dat ze wel voor hetere vuur hebben gestaan, inderdaad.
0: Maar het is wel een goed initiatief.
1: Nee, absoluut. En we hoorden gisteren natuurlijk ook dat de ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek, die willen ook niet beginnen aan zo'n bril. Hè? Omdat, wat je net al zegt, privacyrisico's ook in zulke ziekenhuizen, willen ze niet aan beginnen. Andere zaken. Een man uit Amsterdam staat vandaag voor de rechter voor handel in lachgas. Hij wordt verdacht van het verhandelen van bijna 1000 kilo lachgas in Deventer.
0: Nou, een vrolijke boel. Ja. Landelijke Week van het Praatje is vandaag op het station Deventer. Dan is daar een speciaal praatvak ingericht. We hadden het er gisteren ook al even over. Wie erin gaat staan, staat open voor een praatje. Blijkt dat mensen zich gelukkig gevoelen. Hè? Minder eenzaam en sociaal moediger op het dag dat ze praatje maken met de onbekende.
1: Ja, vrouwen van het Nederlands elftal dan. Die spelen vanavond de return van de playoffs voor het WK tegen Hongarije. Uit de wedstrijd van Oranje werd gewonnen met 8-0. Dus het moet niet al te lastig.
0: Ik zag met anderhalf been in de volgende ronde, lijkt mij.
1: 8-0, joh.
0: En de Champions League gaat ook weer verder. PSV vanavond tegen Leipzig.

0: Say Something, dan doen we dat maar. Bob Marley and His Wailers, Could You Be Loved?
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we nu wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, en gaan we toch maar weer even hebben over de Albert Heijn. Want de grootste digitale klap voor de supermarktketen ooit, wordt er gezegd. AD en Telegraaf onder andere, die openen daarmee. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen, staat er. Appie waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen als gevolg van een cybersecurity incident bij het bedrijf. Gisteren werd, zoals je vast wel weet, bekend dat in meerdere distributiecentra het werk daardoor stil ligt. Naar verwachting blijven diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groenten en fruit, staat in een verklaring van het bedrijf. Het bedrijf zegt geen online bestelde boodschappen te kunnen bezorgen. Wat de oorzaak van de storing is en of het bedrijf is gehackt, dat was gisteravond nog steeds niet bekend. Ook andere websites waren uit de lucht, onder andere Ethos en Gal en Gal.
0: Ja.
2: Het was niet alleen in Nederland, hè? Je hoorde dat ook in Frankrijk.
0: Ja, maar ze weten niet of beide zaken met elkaar te maken
2: hebben. Nee. Maar daar waren natuurlijk ook wel problemen.
0: En ja, ging de koeling naar plus 50.
2: Naar plus 50 inderdaad.
0: Nou, dan kon je gelijk gekookte tuineetjes.
2: Ja, en dan gebeurde het al in de nacht. En ze kwamen volgens mij in de ochtend kwamen ze pas achter dat het allemaal was gebeurd. En dan ben je wel te laat natuurlijk. Ja.
0: En dan zeggen ze trouwens vanuit dat het een hack is. Want ze schrijven het gewoon in de kop. Hack bij Albert Heijn leidt tot problemen in winkels en online. Naar het cybersecurity incident, tussen aanhalingstekens, schakelde het supermarktconcern meerdere IT-systemen preventief uit. Ook is het werk in verschillende distributiecentra stilgelegd. Ik weet niet of Zwolle ook getroffen is. Onze verslaggever is daar vanochtend. Distributiecentrum in Zwolle, een van de zeven. Ik moet wel zeggen, een paar uur nadat het bekend werd, begint iedereen al over lege schappen te praten. Het is wel een beetje paniekzaai, hoor.
2: Ja,
0: alsof we al honger gaan lijden en geen water meer kunnen kopen.
2: En alsof we niet de andere supermarkten kunnen, natuurlijk.
0: Ja.
2: En daar werd het ook heel druk, hè? Dat hebben ze natuurlijk al gezien. Maar het is inderdaad, we zijn snel in paniek.
0: Goed, we gaan laten horen of dat ook nodig is. We hebben het deze week over noodsituaties. Nou, dit krijgen we er zomaar op ons bordje bij.
2: Zeg dat wel. Tabantia heb ik voor me, want er is natuurlijk ook ander nieuws. Twentse zorgcentra wilde volledig stoppen met de inhuur van zelfstandige ondernemers. Dat is niet gelukt, maar het aantal ZZP'ers is wel teruggebracht naar 16-1%. Het doel is nog steeds om op nul uit te komen, zegt een expert daarover. Er was een tijd dat de parkeerplaats bij locatie De Losserhof in Losser een opvallend contrast liet zien. De tweedehands wagens en andere goedkope auto's van medewerkers in vaste dienst stonden naast hele dure auto's van goed betaalde ZZP'ers. Maar het contrast is nog steeds herkenbaar voor medewerkers en bezoekers van De Losserhof, het Bouwhuis in Enschede en de Kolkhof in Almelo. Maar het is lang niet meer zo opvallend. De reden, er zijn veel minder ZZP'ers.
0: Zeg niks, hè, dure auto's. Kan allemaal geleased zijn.
2: Is ook weer zo.
0: Een beetje hoog in de kosten.
2: Ja.
0: Een pagina groot artikel in Trouw, maar het is helemaal omkaderd met een boodschappenwagentje. Daar kijk je bovenin. Het heeft niks met die hek bij de supermarkt te maken. Volgens mij, dit hadden ze al gepland. De kop erboven is namelijk nooit boodschappen doen als je honger hebt, vraagteken. Het blijkt een mythe.
2: Oh.
0: Honger speelt helemaal niet zo'n grote rol bij impulsaankopen in de supermarkt, stelt een studie. 70% bedroeg het aantal impulsaankopen van mensen zonder lijstje. Ja, dan zou ik dus zeggen wel. Maar goed, het lijstje is, maar dat geeft aan dat het lijstje waarschijnlijk een belangrijke rol. Dat maak ik altijd, maar ik merk ook wel dat als ik honger heb, ik toch ook andere dingen ga pakken.
2: Ja. Ik begrijp het inderdaad wel als mensen het doen. Ik heb er zelf niet heel veel last van. Ik doe inderdaad ook. Ik maak gewoon een lijstje.
0: Lijstje maak ik altijd wel, anders gaat het mis.
2: Ik maak een lijstje.
0: Geef je dingen gewoon aan.
2: Ja, dat. Nou, ik had dat gisteren nog. Moest ik weer terug, maar dat is weer een ander verhaal. Maar inderdaad, ik maak een lijstje en ik ben er zo snel mogelijk ook weer weg.
0: En ik denk dat mijn andere klanten denken, wat doet die man nou? Ik moet wel eens stil blijven staan, denk ik. Ik ga dit maken, dus heb ik nou dat en dat en dat en dat. Ja, ik heb het allemaal. Nou.
2: Ja, soms moet je even goed nadenken, maar dat is ook niet erg.
0: Nee, dus helemaal nadenken is sowieso nooit erg. Wat hadden we nou net nog bedacht? De vaders. Ja, de vaders en de dochters. Hoorde je net al even over. Ponies en papa's. Het is een initiatief om mannen nauwer te betrekken bij het leven van hun dochters. Vaders leren over menstruatie en vlechten in strijd tegen de manosfeer. Het is een groot artikel, 2 pagina's in de Volkskrant. Ik wil ervoor zorgen, zegt de initiatiefnemer, dat mijn dochters opgroeien tot krachtige vrouwen. Nou, en we zien allemaal foto's van vaders die betrokken zijn bij dochters met iets met haren en vlechten. En vaders zitten aan een tafel daarover te praten. Ik heb een keer menstruatiesimulatie gedaan, zegt een van de deelnemers. Ik schreeuwde van de pijn. Zover is mijn betrokkenheid nog niet bij mijn dochter.
2: Nee, je ziet wel vaker van die video's, hè, dat mannen dat dan inderdaad proberen en dan... Deze te pijnen grens lijkt dan toch iets lager te zijn dan de vrouw. Maar
0: Jij had nog een uitsmijter? Of heb ik?
2: Ik had nog een uitsmijter, maar ik heb misschien nog een andere leukere uitsmijter.
0: Ik heb ook iets leuks nog. Maar kom maar, jij eerst.
2: Een monsterwandeling als remedie tegen alle pesterij staat in het AD. De Brit Carl Busby van 57 heeft na 28 jaar zijn voetreis rond de wereld bijna voltooid. Dus na 28 jaar nog steeds niet helemaal voltooid. Bijna voltooid.
0: 40.000 kilometer.
2: Ja, na het kanaal te zijn overgezwommen rest hem de slotetappe naar het huis van zijn moeder in Hull in Oost-Engeland. Niet makkelijk, maar daar gaat het mij juist om, zegt hij, als hij in een wetsuit aan wal komt bij Dover, nadat hij het kanaal is overgezwommen. Hij zegt, ik wil mezelf bewijzen dat ik meer kan dan ik zelf denk. Om af te rekenen met zijn onzekerheid begon de 57-jarige Engelsman in 1998 aan een wandeltocht over de wereld. Bijna 28 jaar later is zijn missie, die eindigt op de stoep van zijn moeder in Hull, dus bijna voltooid.
0: Dat is wel mooi. Heel mooi. De stoep van zijn moeder.
2: Ja.
0: Maar hij zwemt dus ook.
2: Hij zwemt ook, hij loopt ontzettend veel kilometer, dus alleen maar respect daarvoor natuurlijk.
0: Goed, dan mijn uitsmijter. De eend komt terug.
2: Oh,
0: de deux-chevaux. Jazeker, Citroën komt met een elektrische reïncarnatie van de iconische deux-chevaux. 15.000 euro gaat die kosten. We zien er ook een fotootje bij. Is natuurlijk helemaal nieuw gestyled. Maar dat ribbeltjes metaal is nog duidelijk terug te zien in de motorkap voor. Hij is dus elektrisch. En ik moet zeggen, het is volgens mij, ik vind het wel redelijk geslaagd. Want je ziet natuurlijk veel oude iconische autootjes terugkomen. Mm-hmm. Te beginnen bij de Mini is dat gebeurd. Ja. De Kever is het gebeurd. De Renault 5 heb ik laatst gezien, kwam terug. Die hebben allemaal wel een beetje hun identiteit gehouden. Ik zag van Ford de Capri. Nou, dat komt helemaal nergens op. Die had niets van het oude oorspronkelijke model. Dat slaat echt nergens. Helemaal
2: zonde.
0: Nergens op.
2: Ja. Zonde.
0: Ja. Nu jij.
2: Oh, moet ik nog even...
0: Dus de eend.
2: Moet ik mijn Tom Cruise nog
0: even... Ja, jij hebt nog een Tom Cruise.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik dacht, ik sluit af met die monsterwandeling. Maar Tom Cruise dan nog eventjes. Want de nieuwe film Digger van Tom Cruise dreigt uit te groeien tot de grootste flop alle tijden.
0: Oh, ik zeg de tweede, dat zag er wel veelbelovend uit. Maar ik zeg, ik vond het wel grappig.
2: Nou, andere mensen denken daar dan weer compleet anders over. Want de kaartverkoop van de satire valt enorm tegen. Ingewijden stellen dat filmproducent Warner Bros. Ongeveer 218 miljoen euro gaat verliezen op het project.
0: Oké, okay. Ja, hij is helemaal geswingd als een oude man ook. Ja. Hè? Hij wordt natuurlijk ook op leeftijd, maar is nog een beetje aangezet. Ik dacht, het is wel aardig. Het gaat over de verduurzaming toch en klimaatstrijd.
2: Ik weet niet waar de film over gaat, maar ik denk dat jij misschien als enige in de bioscoop gaat zitten.
0: Dan heb ik lekker alle ruimte. En dan van Tom Cruise. Dan ga ik altijd wel een beetje on fire.
2: Oh.
0: Ja, zeker. Hier zijn de Pointer Sisters.

0: Pointer Sisters dus, met Fire. Daarmee is net na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Veilig thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie roept het kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen. En ook in onze provincie loopt de werkdruk flink op. Veilig thuis vertelt wat er nodig is.
2: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Bij Veilig Thuis IJsseland steeg het aantal meldingen vorig jaar met 15%. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwam daar nog eens 18% bij. Daardoor worden wettelijke termijnen niet altijd gehaald en lopen wachtlijsten op. Volgens de regionale organisatie zijn extra medewerkers en vaste geldsteun nodig om de veiligheid van de inwoners beter te kunnen bewaken. Je hoort hier meer over na 7:00. Bij een inval in een woning in Deventer zijn gisteren duizenden illegale sigaretten gevonden. De douane voerde de actie uit samen met het landelijke fraudeteam. De twee bewoners zijn aangehouden. Bij de inval werden zeker 6 auto's en speurhonden ingezet. De exacte hoeveelheid sigaretten is nog onbekend, omdat het onderzoek nog loopt. Illegale sigarettenhandel neemt toe, mede door de hoge accijnzen op tabak. En de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026 is gisteren weer geopend voor aanmeldingen. Zowel individuen als organisatoren kunnen worden voorgedragen. De provincie zet sinds 2000 jaarlijks vrijwilligers in het zonnetje door deze verkiezing. En dat is belangrijk, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Thijs de Bree. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de provincie. Eerder dit jaar ging de prijs naar Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden. De stichting bestaat al tientallen jaren en zorgt dat mensen met een beperking kunnen paardrijden. Het winnen van de prijs was een enorme opsteker voor de stichting.
3: We hebben bijvoorbeeld de eerste week nadat we de prijs hebben gewonnen, hebben we elke dag taart gegeten. Dus er was wel echt een gezamenlijk gevoel van euforie. Dat was echt heel mooi voor de samenhorigheid ook.
1: Aanmelden voor de prijs kan tot en met 22 november. Op 7 november, de dag van de vrijwilliger, worden de finalisten al geïnformeerd. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Toen we naar buiten stapten, was het een bewolkte nacht. Het was ook niet zo heel koud, hè?
4: Nee, zo niet zo koud op veel plaatsen. Nou, actueel, laten we actueel pakken. Bijvoorbeeld Ginnemuiden was de hoogste met 12,2 in onze provincie. En de laagste was Geesteren met 10,6. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die bewolking, want gisterochtend was het een stuk frisser. Heel verschil met gisteren overdag, want gisteren in de Lutten nog 11 uur zon. Nou, dat gaan we vandaag niet beleven, want vandaag passeren een aantal zwakke fronten. Dat betekent vrij veel bewolking. Soms valt er wat lichte regen of een bui, maar veel stelt het allemaal niet voor. En de temperatuur wel zacht hoor, op veel plaatsen zo'n 18 graden. Met de wetenschap dat 15 graden normaal is. Betekent dus dat die fronten eigenlijk te maken hebben met het opdringen van zachtere lucht. Kijk je gisteren vanochtend vroeg, een uurtje geleden, boven het Engelse kanaal was het op veel plaatsen 19 graden. En die zachte lucht komt onze kant op met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Ja, die zon was trouwens ook wel prettig gisteren. Het was lekker in de zon.
4: Ja, ja. Ik heb gisteren nog even rondgelopen. Ja, strak blauwe lucht, een paar onschuldige stapelwolken, diep blauw. Ja, dat was echt fantastisch met temperaturen van een graad of 16. Ja, vandaag is het wat anders, maar het komt weer goed. Want vanavond, eind van de middag, laat ik het zo zeggen. En vanavond pas zit er een koufront, er zit wel meer regen op. Zo'n bandje met lichte, misschien lokaal even matige regen van west naar oost over de provincie. Dat duurt denk ik een uur, 2 uur denk ik. En dan is die gepasseerd. En in de loop van de avond in het westen droog. Eind van de avond ook in de regio Twente. Vannacht opklaringen, koelt iets verder af, 8 graden. En die opklaringen heeft te maken weer met een hoog drukgebied die morgen boven Duitsland ligt. En dat betekent morgen weer flink wat zon. Ook wel wat stapelwolken, misschien net iets minder dan, of net iets meer dan gisteren, maar gewoon een fantastische dag. Ook weinig wind en zwakke tot hooguit matige wind uit zuid-zuidwestelijke richting. Ook morgen weer temperaturen van 16 tot 17 graden. En dan met zon erbij. Ja, dat is gewoon mooi weer voor de herfstvakantie.
0: Zeker. Nou, dit is met recht een nazomer. Of noemen we dit al een herfstzonnetje?
4: Ja, als je de buurt van de 19 tot 20 komt, dan noem je hem nazomer. Maar we hebben het over, als de zon schijnt zoals gistermiddag met 16, 17 graden, zullen veel mensen het mooi vinden. Geldt ook voor de donderdag. En dan zou het 18 tot 19 graden kunnen worden. Nou, als we 19 graden hebben, Dan spreken we hierbij af dat we dan na zomer.
0: Dat noemen we het na zomer, Gert. Zo is dat, ja. Wel een beetje jammer dat we nog niet zoveel herfstblaadjes. Want anders die zon door die herfstbladeren is altijd prachtig. Maar het is nog niet zo verkleurd,
4: nee,
0: vind ik.
4: Nee, het verschilt een beetje van plek tot plek. Het heeft waarschijnlijk toch te maken met die hele zachte start van oktober. Met 7 dagen op rij op veel plaatsen, 20 graden. Nou, dat heb ik zelf nog nooit eerder meegemaakt. En dat zal wel een effect hebben dat de bladeren toch, dat de bomen toch wat minder snel reageren. Hè. Ze reageren op het donker worden en ze reageren op de temperatuur. En als die temperatuur zo hoog is, ja, dan wordt het toch wat afgeremd, die verkleuringen.
0: Ja, toch het parkje bij mij om de hoek moest ik mij gisteren een weg banen door de afgevallen kastanjeschillen. Ja. Kastanjes waren allemaal weg.
4: Het gaat toch gebeuren.
0: Ja, die waren er wel. Gert, dankjewel, tot over een uur.
4: Gaan we doen.

Goedemorgen met Oost. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.

0: laatste nummer van Douwe Bob, Note to Self, bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost.
1: Schepen op de IJssel mogen sinds gisteren weer in beide richtingen varen. Daarmee komt er een einde aan het eenrichtingsverkeer en hoeven schippers niet langer honderden kilometers om te varen. Maar ja, dat betekent niet dat de problemen voorbij zijn. Het water staat nog steeds erg laag en dat betekent dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Onderling contact met schippers is daarom erg belangrijk. En dat merkt ook schipper Jenning Smink uit Almelo.
2: Goedendag, mag en weer dan bakboord aan bakboord.
3: Oké, bakboord, alles klaar, dank je. De laatste tijd horen we wel vaker dat schepen zich lek varen. Maar ja, dat komt gewoon puur om, ja, het is laag water en in de bodem daar liggen ook stenen en keien. En ja, als je een beetje pech hebt en je hebt zo'n kei onder je vlak, ja, de IJssel, het wordt allemaal krapper. Op sommige punten die zijn ook gewoon echt ondiep. Dat maakt het wel weer een uitdaging van. Nou, dat je gewoon goed op moet letten dat je op bepaalde stukken elkaar niet kan kruisen. En dat moet je onderling met de collega's afspreken van, nou, ik wacht even hier en dan kan de een passeren. Hoe is het verder met je, Jurre?
2: Ik heb even geen tijd voor een gesprek. Elkaar weer tegenkomen, dan heb ik wat de tijd voor. Nou is koffie erbij houden met die droogte.
3: Vanwege het lage water, normaal gesproken stroomafwaarts ga ik leeg. Een kilometertje of 18 en nu is het een beetje een kilometer of 13, 14 geweest. Dus ja, je gaat 4 kilometer zachter. Ik denk dat we in de toekomst nog wel vaker te maken krijgen met laag water. Ik denk dat we ons er wel op moeten voorbereiden dat dit wel een keer vaker gaat gebeuren. Ik doe het nog steeds met alle plezier, het varen. Het maakt ook weer uitdaging. Dat maakt ook het leuke van het vak. Er is geen dag hetzelfde. En ze zeggen wel, je kan het vaarwater wel eens een keer dromen als je te vaak komt. Maar elke keer is het anders. En vooral op de IJssel. Van de winter hebben we waarschijnlijk weer een keer hoogwater. Dat is weer heel anders dan met laagwater.
1: Schepen op de IJssel dus mogen sinds gisteren weer in beide richtingen varen. Een bijdrage van onze verslaggever Jens Hoogstra. Meer hierover natuurlijk op oost.nl of in de Oost-app.

0: Duncan Lawrence hoorde je in Arcade. Hij won het Songfestival mee, daar waar we dit jaar weer aan meedoen.
1: Ja, blijkbaar.
0: Er zijn nog wel wat vraagtekens bij. Maar goed, dit geheel terzijde. Vertellen wat er gaat gebeuren vandaag, de dinsdag, de 13e van oktober.
1: Ja, in Den Haag gaat er veel gebeuren, want vertegenwoordigers uit onze regio zijn vandaag in Den Haag om een brief te geven aan de Kamercommissie. Die gaat over infrastructuur en waterstaat. Volgens ondernemers en bestuurders uit Oost-Nederland is de bodem in zicht. De droogte heeft de problemen met de waterstanden nog eens blootgelegd. De binnenvaart en bedrijven aan het water hebben er ernstige schade door geleden.
0: Die vaste Kamercommissie voor Infrastructuur heeft het druk vandaag, want krijgt ook een petitie van de Ouderenbond, ANBO en de Seniorencoalitie om de 65-plus-korting voor bus, tram en metro te behouden.
1: En de jonge klimaatbeweging vraagt de commissie in een petitie om het goedkopere Nederland dalvrij treinabonnement voor alle jongeren standaard te maken en voor het hele jaar.
0: Dan de landbouw. Alliantie komt vandaag met een alternatief voor het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet. Landbouwalliantie is een gezamenlijk initiatief van een aantal agrarische belangenorganisaties. Die willen dat er opnieuw gekeken moet worden naar de toestand van de natuur en de rol van de stikstof. Wel ja, volgens de alliantie moeten maatregelen aantoonbaar nodig en ook effectief zijn. Ja, dat lijkt mij wel heel goed.
1: Ja, veel te doen om stikstof. Veel te doen ook om de camerabril van Meta. Want de termijn die de Consumentenbond aan Meta heeft gesteld om het ontwerp van de camerabril aan te passen, verstrijkt vandaag. Consumentenbond wil dat het lampje op de bril aangeeft dat er wordt opgenomen, beter zichtbaar wordt en niet afgedekt kan worden. Volgens de Consumentenbond schendt de bril de privacywetgeving omdat omstanders ongemerkt en zonder toestemming gefilmd kunnen worden. Als Meta weigert om aan de eisen te voldoen, stapt de Consumentenbond naar de rechter. Via een kort geding wil de organisatie dan afdwingen dat de bril alsnog wordt aangepast of dat de verkoop definitief wordt stopgezet.
0: Man uit Amsterdam staat vandaag voor de rechter voor de handel in lachgas. Dat verhandelen van bijna 1000 kilo aan lachgas, dat deed hij in Deventer.
1: In Frankrijk gaan vandaag scholieren, studenten en docenten weer de straat op om te demonstreren voor beter onderwijs en betere scholen. Er is opgeroepen tot een landelijke staking- en actiedag. Ze eisen dat er meer geld voor beschikbaar komt. Afgelopen weken werd er ook al massaal gedemonstreerd en dat leidde tot veel geweld tussen de politie en demonstranten. Honderden scholen in het land worden dichtgehouden uit angst voor ongeregeldheden. De minister van Onderwijs heeft een noodplan aangekondigd, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg.
0: Het is de internationale dag voor het beheersen van natuurrampen. Verenigde Naties vragen aandacht voor de risico's van die rampen. Vooral in risicogebieden is het natuurlijk van belang dat die risico's meer aandacht krijgen en rampen zoveel mogelijk voorkomen worden. Het lijkt een open deur, maar blijkbaar moeten we er nog eens worden op gewezen. Mensen moeten ook worden voorbereid op noodsituaties. En dat doen wij de hele week.
1: Dat doen wij zeker. We geven ook noodradio's weg. Gaan we laten deze uitzending nog doen. Er is ook veel sport. Vrouwen van het Nederlands elftal spelen vanavond de return van de play-offs voor het WK tegen Hongarije. Uitwedstrijd van Oranje werd gewonnen met 8-0. Dus het moet niet al te lastig worden, zou je denken. Als Nederland verder gaat, dan is de volgende play-off tegen Turkije of Slovenië. Die wedstrijden zijn op 24 november en 5 december. Het WK is volgend jaar in juni. En juli in Brazilië.
0: De Champions League gaat verder. PSV speelt vanavond in en tegen Leipzig. Aftrap is om 9 uur. En straks bij ons hoor je over noodsituaties. En of we dan nog wel voldoende drinkwater hebben. En hoe lang. Want ja, als je flessen uit de kelder ook leeg zijn, dan moet je toch wat.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Veilig thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. En ook in onze provincie loopt de werkdruk flink op. De organisatie roept het kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen. Bij een inval in een woning in Deventer zijn gisteren duizenden illegale sigaretten gevonden. En de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026 is gisteren weer geopend voor aanmeldingen. Dat en meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En straks op Radio Oost hoor je of de drinkwatervoorziening wel in stand blijft in noodsituaties. Hele week hebben we het over noodsituaties en weerbaarheid van onze provincie. Wat moeten we nog doen? Zijn we een beetje voorbereid? Je hoort ook meer over de voedselpakketten en of we dat zinvol vinden.
0: Inderdaad, voedselpakketten. En dan gaan we natuurlijk ook direct hebben over de blauwe supermarktketen, waar het toch gisteren allemaal grote paniek was door de grote storingen. Maar ook Veilig Thuis gaan we zo meteen mee bellen, want het meldpunt Veilig Thuis luidt de noodklok.
5: En de burgemeester van de dag hoor je ook na 7:30 en muziek. Onder meer van Cameron Withcombe en Roger Glover en guests.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
8: Voor de grootste keuze in slaapkamerinrichting.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heropening Salzbergen krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
2: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Ronnie James Dio zong het. Dit nummer van Roger Glover en Guests. Love is all.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:07 op deze dinsdagochtend, de 13e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: In deze week van de weerbaarheid hoor je of onze drinkwatervoorziening wel op peil blijft bij noodsituaties. Ja, en of we dan ook te eten hebben, dat ligt ook aan de supermarkten.
3: Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. Grote kans dat je daar gisteren zelf veel van hebt gemerkt. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar ja, doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
4: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
3: Door de storing zijn er in sommige winkels van de blauwe supermarktketen lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist weer drukker.
0: En nou zijn er natuurlijk genoeg andere supermarkten. Maar dan zou het ook wel handig zijn een noodpakket te hebben. Het overgrote deel van de Overijsselse inwoners heeft het niet. Althans geen volledig noodpakket, blijkt uit onderzoek in opdracht van RTV Oost. De roep om een noodpakket in huis te hebben klinkt al lang natuurlijk vanuit de overheid. De bedoeling is dat mensen zich 72 uur lang kunnen redden. Als bijvoorbeeld de stroom uitvalt of mensen te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Maar er wordt ook wel gesproken van een paar dagen extra. Deze mensen vinden dat nog niet zo belangrijk.
5: Noordpakket? Nee, heb ik niet. Nee, heb ik niet. Ja, misschien een paar flesjes water en zo, maar verder niet. Nee.
6: Ik heb nog geen noodpakket. Niet over nagedacht? Nee, sta ik ook niet meer stil. Ik heb alles thuis.
7: Is het zo waarschijnlijk dat het nog komt, de oorlog?
8: Nee, echt niet. Daar moet ik aan mee. Ik vind het allemaal flauwekul.
0: Oké. Maar er zijn ook mensen die wel goed zijn voorbereid.
9: Ik maak me nu echt wel zorgen. Dus de hele wereld is een beetje in brand.
10: Je hebt 2 kleine kinderen. Ja, daar wil je toch alles voor doen voor wat kan en wat eventueel nodig is.
11: Ik heb genoeg eten thuis, dus dat komt wel goed.
0: Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland heeft afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Blijkt weer uit een peiling in opdracht van de veiligheidscoördinator. De NCTV, aanleggen van een noodpakket met onder meer drinkwater, contant, geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Heb je dan nog geen noodradio? Die kun je bij ons krijgen. Gisteren is campagne gestart om mensen bewust te maken van noodsituatie. Daar doen wij aan mee, onder meer door het weggeven van die noodradio's.
3: Lekker blijven luisteren dus. Ander nieuws, de illegale sigarettenhandel neemt toe. Mede door de hoge accijnzen op tabak. Ook in Deventer was er gisteren raak. Bij een inval in een woning daar zijn duizenden illegale sigaretten gevonden. De douane voerde de actie uit, samen met het landelijke fraudeteam. De 2 bewoners die zijn aangehouden. Bij de inval werden zeker 6 auto's en speurhonden ingezet. De exacte hoeveelheid sigaretten is nog onbekend, omdat het onderzoek nog loopt.
0: Ja, daar hoorde je het net al even in het nieuws. Het meldpunt Veilig Thuis luidt de noodklok. Ze kunnen daar de hoeveelheid werk niet meer aan. Van meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling. En die blijven daardoor liggen. Duizenden mensen hebben daar dan een probleem mee, want het speelt ook al langer. Nu trekt Veilig Thuis zelf aan de bel en het probleem speelt ook wel degelijk in onze provincie. Lisbeth Krijsen is directeur-bestuurder van Veilig Thuis IJsseland. Mevrouw Krijsen, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Hoe hoog is de nood?
12: Ja, wij herkennen het beeld wat ook landelijk nu geschetst wordt in IJsseland, maar ook in Twente, andere Veilig Thuis in de regio. Zien we al langere tijd dat er een stijging is van het aantal meldingen en adviesvragen. Dus wij herkennen wat er landelijk nu aan de bel getrokken wordt.
0: Ja, hoe verklaart u die stijging van die meldingen? Wordt er, vindt het vaker plaats? Je zou het wel denken, maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen eerder melden.
12: Ja, nou laten we vooropstellen dat het goed is dat onveilige thuissituaties gemeld worden. Hè? Dat willen we natuurlijk allemaal graag. En waar de stijging precies vandaan komt, weten we niet. We weten wel dat er de laatste tijd meer aandacht ook in de media is geweest voor dit thema. En dat is op zich ook positief. Alleen, je wilt meldingen natuurlijk ook dan vervolgens direct op kunnen pakken. Want achter die meldingen zijn natuurlijk gezinnen, huishoudens waar zorgen over zijn. En dat dat lukt momenteel onvoldoende. En dat is vooral voor betrokken personen, maar ook voor onze collega's erg frustrerend.
0: Ja, en wat moet ik er dan onder verstaan als u zegt blijven liggen? Ja, blijven die dan inderdaad op een bureau liggen? En gaan ze niet door naar de politie of naar justitie?
12: Nee, meldingen komen bij ons op verschillende manieren binnen. Telefonisch, maar ook bijvoorbeeld via het politiesysteem. Juist politie is een van onze grootste melders. En dagelijks beoordelen mijn collega's, waaronder ook een aantal bijvoorbeeld gedragswetenschappers, die beoordelen die meldingen. En spoed- en crisismeldingen, dus waarbij de veiligheid direct in gevaar is, die worden ook direct opgepakt. In IJsland, maar ook bijvoorbeeld in Twente is dat ook het geval, hebben we een crisisteam wat 24/7 beschikbaar is. En die gaan direct op dit soort meldingen af. Maar overige meldingen, ja, die belanden op een wachtlijst. En dat betekent dat wij, dat het langer duurt voordat wij die meldingen op kunnen pakken. Wij monitoren dat overigens wel, hoor. Dus op het moment dat er wat verandert in de situatie, dan pakken wij die melding alsnog sneller op. Maar dat is eigenlijk wat wij dagelijks aan het doen zijn, aan het kijken welke melding heeft voorrang en welke kan nog wat langer wachten.
3: Ja, nu is er misschien niet één oplossing die dit allemaal gaat oplossen. Maar ja, wat hopen jullie dat er gedaan wordt?
12: Nou ja, wij hopen dat het kabinet en dat het noodoproep die we het landelijk ook gedaan hebben. Zij zijn, zoals we dat noemen, stelselverantwoordelijk. Hè? Dus zij moeten ervoor zorgen dat gemeenten en organisaties zoals wij als Veilig Thuis, dat wij onze taken goed kunnen uitvoeren. En omdat dat op dit moment onvoldoende lukt, vragen wij het Rijk echt om op korte termijn extra financiële middelen. Maar we vragen daarnaast het Rijk eigenlijk ook wel om samen met gemeenten, maar ook andere partners, ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ook te gaan vernieuwen. Zodat wij ook in de toekomst eigenlijk beter die ondersteuning en bescherming kunnen bieden voor de inwoners.
0: Ja, want dat is ook een lastige zaak, hè? Want politie kan niet zomaar ingrijpen voor wat er achter een voordeur gebeurt. Dus daar moet je wel degelijk goed beleid voor hebben.
12: Zeker, ja, zeker. En dat is natuurlijk ook wettelijk vastgelegd. Daar ligt ook de taak van Veilig Thuis ligt daar ook in vast. Wij werken ook nauw samen met die politie op het moment dat zij bijvoorbeeld zo'n onveilige situatie signaleren. Maar wij werken ook natuurlijk samen met een heleboel andere partners, met de gemeenten, met de lokale teams, met de Raad voor de Kinderbescherming. Dus en dat hele stelsel, zeg maar, die hele aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ja, die willen we ook vernieuwen. Alleen op dit moment is er ook te weinig tijd en ruimte door die enorme stijging in meldingen, ja, om dat goed te kunnen oppakken.
0: Toch, mevrouw Keijzer, als dan die meldingen blijven liggen, komen daardoor mensen die melden, of misschien waarover wordt gemeld, die dus slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan ook in het gevaar?
12: Nou, dat proberen wij dus ten alle tijde te voorkomen.
0: Ja, maar als u vol zit,
12: die meldingen te... Ja, nou ja, dat is dus waarom wij ook die wachtlijst ook steeds wel monitoren. Hè. Dus wij blijven wel zicht houden op die wachtlijst. En situaties die verergeren of die dreigen te escaleren, die pakken wij dan wel met spoed op. Maar er zijn ook situaties waarbij het niet direct mensen in acuut gevaar zijn, maar waarbij bijvoorbeeld wel hulpverlening nodig is. En die hulpverlening laat op die manier ook langer op zich wachten. Ja. En dat willen we natuurlijk niet, maar dat is wel wat er op dit moment aan de orde is.
0: Nee, toch, ja, hoor ik u zeggen, wel melden. Ook al
12: zeker,
0: is er een wachtlijst,
12: ja, ja, dat
0: wel doen.
12: Misschien een beetje, ja, dat klinkt misschien een beetje dubbel. Maar zeker blijven melden. Want onveilige situaties achter de voordeur, blijf ze melden. Want wij zullen ons uiterste best doen om de mensen zo goed mogelijk te helpen. Zeker als er sprake is van acuut gevaar.
3: Ja, nu las ik dat het ging om een bedrag van 210 miljoen euro, wat door de organisatie wordt opgeroepen aan het kabinet. Maar het lijkt me een begin, hè? Want 210 miljoen euro, ik denk niet dat het daarmee allemaal kan worden opgelost.
12: Nee, dat is niet, maar dat zal wel helpen om de ergste wachtlijst, de hoogste nood, zeg maar, te ledigen. Dus dat hopen we daarmee wel te kunnen doen. Maar inderdaad, er is ook meer nodig. En dat is met name gericht op het vernieuwen van die aanpak. En daarvoor zijn nog wel meer middelen nodig. Deze oproep is echt gericht op de acute situatie waarin wij ons nu bevinden.
3: Ja, en in ieder geval blijven melden dus. Lisbeth Krijsen, directeur-bestuurder van Veilig Thuis IJsseland. Bedankt.

0: Alweer een lekker nummer van Bruno Mars. On My Soul. 7:50. Je luistert naar Radio Oost.
1: Om mensen voor te bereiden op noodsituaties is deze week de landelijke campagne Denk Vooruit gestart. Georganiseerd door de Rijksoverheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
2: Hey, hebben we wel genoeg eten en drinken in huis? Voor het geval dat?
3: Dat regel ik.
4: Als we niet meer kunnen pinnen, hebben we dan genoeg contant geld in huis?
5: Dat doe ik. En bij noodweer? Wie checkt er even bij de buurvrouw als ze niet naar buiten kan?
6: Dat doen wij.
7: En wie vangt eigenlijk de kinderen op als de treinen stilstaan?
8: Wie doet wat in een noodsituatie? Bespreek het met elkaar. Denk vooruit.
1: Ook RTV Oost haakt aan bij de campagne. We geven noodradio's weg. We kijken ook hoe goed we zijn voorbereid op noodsituaties.
0: Ja, want hoe kwetsbaar we zijn als belangrijke systemen uitvallen, dat bleek gisteren wel bij de Albert Heijn door een digitaal veiligheidsincident. Nou ja, ze zijn gewoon gehackt, dat blijkt uit alles. Liggen werkzaamheden in meerdere distributiecentra stil. We zijn later vanochtend bij het distributiecentrum in Zwolle. Kan zorgen voor lege schappen in de supermarkt. Maar wat nou als zoiets gebeurt bij een drinkwaterbedrijf? Verslaggever Jeroen Kuiper ging langs bij Vietens om te kijken hoe het bedrijf zich voorbereidt op dit soort situaties.
9: We staan nu op Vechterweert in Dalfsen, een van onze productielocaties. En hier produceren we drinkwater voor deze omgeving, voor dit gebied. Ik sta voor de Rijnwaterkelder. Die heeft ongeveer een capaciteit van 1 miljoen liter water.
10: Vitens verzorgt het drinkwater voor 6 miljoen Nederlanders, waaronder ook Overijssel. En om dat drinkwater goed veilig te houden, doen ze regelmatig onderzoek naar alle mogelijke risico's. En dat zijn er nogal wat.
11: Ik ben Erik Adamsen, werk bij Vitens als business continuïteitsmanager. En we moeten ervoor zorgen van dat wij voorbereid zijn op allerlei onraad. We hebben te maken met potentiële stroomuitval. We staan hier in een gebied wat zou kunnen overstromen bij heel hoog water van de Overijsselse Vecht. Maar we hebben van de zomer natuurlijk een hele droge zomer gehad. En we hebben ook locaties die gevoelig zijn voor natuurbrand. En dan natuurlijk alles wat met criminaliteit en beveiliging te maken heeft. Wij bereiden ons voor door heel goed onze beveiliging op orde te hebben. En vooral onze cybersecurity. Van dat het derde eigenlijk niet lukt om in onze domeinen te komen. En ook door, dat is heel belangrijk, al onze mensen constant te instrueren van dat ze niet op foute e-mailtjes klikken en dat soort zaken. En daar blijven we constant mee bezig. Hè. De mens is een hele belangrijke factor daarin.
9: We hebben binnen Vitens 24 uur per dag, 365 dagen in de week, hebben we een calamiteitenorganisatie paraat. En dat is een groep collega's, specialisten, die met elkaar conciliatiedienst draaien. En die dan een week lang oproepbaar zijn op ieder moment van de dag. Dus dat is hoe het dan werkt. En wij hebben sinds 2019, dat noemen wij de All Hazard Approach. En dat betekent dat dit team gesteld staat voor eigenlijk ieder type calamiteit wat zich voordoet. Of het nu gaat over een drinkwaterverstoring, of een waterkwaliteitsverstoring, of dat het gaat over een natuurbrand of een cyberaanval. Dit team is in charge, om de calamiteit opgelost te krijgen.
11: Onze hele productieinfrastructuur is erop voorzien dat als de stroom uitvalt, dat wij 10 dagen volledig met eigen voorzieningen in ieder geval water op de kraan houden. Ja, dus dat de drinkwatervoorziening gewoon onverstoord door kan.
9: We kunnen nooddrinkwater uitrollen. Dat is een besluit wat we met de gemeente, de veiligheidsregio en het INLT nemen, onze toezichthouder. Dan rijdt Vitens vrachtwagens met water naar het getroffen gebied. De gemeente is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de uitgiftepunten er komen. En dat ze aan hun inwoners, onze klanten, communiceren waar die uitgiftepunten zijn. En de klant is dan verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij iets meeneemt of iets in huis heeft waarin hij dat water kan meenemen. Of een emmer of een fles, jerrycan. Dus dat is weer de verantwoordelijkheid van de inwoner.
11: Ik denk dat de mensen in Overijssel gewoon rustig kunnen slapen. Ik denk dat iedereen in Nederland vanuit de drinkwatervoorziening rustig kan slapen. Maar dat betekent niet van dat je niet kunt voorstellen van dat er geen drinkwater is. Dat kan altijd een keer gebeuren. En dan is het wel verstandig om in ieder geval drinkwater op voorraad te hebben.
9: Het is ook belangrijk om dat met je naasten, je omgeving te bespreken. Zodat ook mensen die misschien niet bij een distributiepunt kunnen komen, geholpen kunnen worden. Het is belangrijk dat je in tijden van een crisis ook echt samen optrekt en om elkaar denkt.
11: Ja, we zijn in Nederland natuurlijk een superverwend land met superverwende mensen. Van er is altijd stroom, altijd water, altijd gas, altijd telecommunicatie enzovoort. We zijn niet meer gewend van dat het er niet is. En er komt een moment van dat een van die dingen toch uitvalt. En dan moet je wel voorbereid zijn dat je jezelf kunt redden.
0: Ja, in zo'n moment kan heel plotseling komen. Dan is het opeens dichtbij, dat hebben we gezien dus gisteren bij de hek. Dan is gelijk de voedselvoorziening nou nog niet in gevaar. Alhoewel, dan gaan we straks over een uurtje vragen aan een retail-deskundige. En dan is het toch maar mooi als je bijvoorbeeld een noodradio in huis hebt.
1: Dat zou heel mooi zijn. En laten wij nou noodradio's weggeven hier op Radio.
0: Zeker. Er hebben zich al verschillende mensen gemeld.
1: Nu al.
0: Voor de noodradio. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Even wachten tot je het geluidje hoort. Dat ga ik niet laten horen. Want dan gaan we gelijk weer allerlei mensen bellen. Of moeten we het wel even laten horen?
1: Misschien als voorbeeld. Als we nou zeggen... Dit
0: nou,
1: is een...
0: of we zeggen gewoon als je het hoort... Dan kun je melden via de app.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Als je de knopje hierdoor.
0: Als je het hoort, kun je melden via de app. Nou. Oh nee, dat is verkeerd. Wacht even, het is deze. Ja.
1: Appen
0: zou ik denken. Nu mag je appen. Laat het allemaal weten. En uit de vele inmeldingen, want ze zijn nog steeds geliefd. De Noodradio kiezen we straks dan iemand uit. En die krijgt hem thuis gestuurd. Het is een mooi ding. En mocht de stroom uitvallen, dan heb je ook altijd nog een radiobatterij. En als het helemaal niet meer wil, als die ook leeg zijn, dan kun je er ook nog aan gaan slingeren.
1: Nu tijd voor Maan.
0: Hoe weet jij dat ik Maan ga draaien? Samen met Goldband. Ja, ik had hem nog zo stiekem neergezet. Hier zijn ze. Tot 7:30.

0: nou wel dat je een noodradio kunt krijgen. De aantal aanmeldingen is weer overweldigend. We gaan er straks iemand geblinddoekt uitpikken. Ja. Zonder voorkeur. Gaan we straks na 8:30 bekendmaken. Misschien bellen we ook wel even. Dus hou je telefoon in de gaten. Hoor je ook de burgemeester van de dag. Zo dadelijk daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
11: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Half acht, tijd voor het belangrijkste nieuws, krijg je van Benjamin.
2: Door de lage waterstand in de IJssel is het steeds lastiger voor binnenvaartschippers. Zij moeten goed opletten waar ze varen. Deze schipper uit Almelo ziet daar de gevolgen van.
3: De laatste tijd horen we wel vaker dat schepen zich lek varen. Maar ja, dat komt gewoon puur om, ja, het is laag water en de bodem, daar liggen ook stenen en keien. En ja, als je een beetje pech hebt en je hebt zo'n kei onder je vlak. Ja, de IJssel, het wordt allemaal krapper. Op sommige punten die zijn ook gewoon echt ondiep. Dat maakt het wel weer een uitdaging van.
2: Eind vorige maand werd op een gedeelte van de IJssel eenrichtingsverkeer ingesteld. De waterstand is inmiddels weer licht gestegen, waardoor het eenrichtingsverkeer gisteren werd opgeheven. Een fietser is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto gisteravond in Enschede. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Met welke verwondingen is nog niet bekend. Politie, brandweer en meerdere ambulances werden opgeroepen. Net als een traumahelikopter, maar die werd later geannuleerd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een man van 40 uit Diepenveen hoeft niet opnieuw de cel in voor de illegale handel in honderden kilo zwaar vuurwerk. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 141 dagen cel, precies de tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten. De man werd 3 jaar geleden betrapt op een voormalig defensieterrein bij Voorst. In zijn bus lagen ruim 1200 mortierbommen. Hij importeerde ruim 250 kilo vuurwerk en verkocht nog eens bijna 400 kilo door. Naast de celstraf krijgt hij 9 maanden voorwaardelijk. Ook moest hij zijn auto, het aangetroffen geld en zijn vuurwerk afstaan. En het overgrote deel van de Overijsselse inwoners heeft nog geen volledig noodpakket, blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van RTV Oost. De roep om een noodpakket in huis te hebben klinkt al langer vanuit de overheid. De bedoeling is dat mensen zich 72 uur lang kunnen redden als bijvoorbeeld de stroom uitvalt of als mensen te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Er zijn veel mensen die het noodpakket niet belangrijk vinden, maar er zijn er ook genoeg die daar anders over denken.
4: Ik maak me nu echt wel zorgen. Dus de hele wereld is een beetje in brand.
5: Je hebt 2 kleine kinderen. Ja, daar wil je toch alles voor doen voor wat kan en wat eventueel nodig is.
6: Ik heb genoeg eten thuis, dus dat komt wel goed.
2: Gisteren is een nieuwe campagne gestart om mensen bewust te maken van noodsituaties. Ook bij RTV Oost besteden wij hier aandacht aan. Zometeen geven we een noodradio weg. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Gert Voerman, goedemorgen.
7: Goedemorgen Marcel.
1: Ook een noodpakket?
7: Een gedeeltelijk noodpakket. Gedeeltelijk. Een noodradio.
1: Dat zijn de meesten hoor, ik ook. Wij ook.
7: Ja. Moet het nog wat aan doen.
1: Heel goed. Stel nou dat de stroom uitvalt. Zijn we dan ook verstoken van een weersverwachting?
7: Ja, ik denk het wel. Want dan hebben we geen satellietinformatie, geen radar, geen weermodellen. En als je een serieuze verwachting wil maken, moet je toch weten wat er in Engeland gebeurt en in de oceaan gebeurt. En hoe die atmosfeer zich ontwikkelt. Dus als er een grote storing ontstaat, dan zijn er geen weerberichten meer, vrees ik.
1: Nee, de tijd van je vinger nat maken en in de lucht steken en je regenmeter checken, dat is voorbij, hè?
7: Ja, het kan altijd.
1: Ja, natuurlijk.
7: Je moet altijd verbinding houden met de actualiteit. Dus dat kan altijd, maar daar kun je geen weersverwachting van maken.
1: Nee, oké. Vroeger dan hield je zo'n draadje omhoog. En als het nat werd, dan regende het. En als het wapperde, dan waaide het.
7: En als je weg was, dan stormde het.
1: En dan stormde het, ja, was je draadje weg. Ja. Goed, dan waren de weersverwachtingen voor vandaag. Ja. We kunnen nog steeds niet veel zien. Het is behoorlijk bewolkt in Hengelo.
7: Ja, het is bewolkt. En als er rond de klok van 8 uur de zon opkomt, dan is er veel plaatsen bewolkt in tegenstelling tot gistermorgen. In de omgeving van Hengelo kwam met een melding binnen van motregen. Hier in de omgeving van IJsselmuiden en Kampen, dan is er ook motregen. Die kun je nauwelijks op de radar zien, maar het is er wel. Het heeft allemaal te maken met een warmtefront. Die gaat de komende uren passeren. En als je dan bijvoorbeeld kijkt vanmorgen om 5 uur in het zuidoosten van Engeland, waar onze lucht vandaan komt, was het 18 graden. Dus vandaag ook een zachte dag, maar wel een bewolkte dag. Dus veel bewolking, regionaal wat lichte regen of motregen. Stelt allemaal niet zoveel voor, maar ja, het kan af en toe een beetje druiderig overkomen. En die temperatuur gaat oplopen op veel plaatsen uiteindelijk 18 graden vanmiddag met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Eind van de middag, begin van de avond, de band met lichte tot lokaal wat matige regen, dus iets intensiever, die van west naar oost over de provincie trekt, als een koufront. In de loop van de avond wordt het dan droog en vannacht zijn er opklaringen. Koelt dan weer wat verder af, een graad of 8. En mogen profiteren van een hoog drukgebied. Die ligt morgenmiddag zeg maar ergens in het midden van Duitsland, schat ik in. Die zorgt voor een zuidwestelijke stroming. Betekent morgen flink wat zon, droge condities, temperatuur nou, zo'n 16 tot 17 graden... met een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind.
1: Mooi, en de zon komt dus ook weer terug, Gert.
7: Ja.
1: Vandaag nog niet, vandaag kan dus druilerig overkomen. Vond ik wel een mooie.
7: Ja, vandaag kan druilerig overkomen. En voorlopig weer de laatste dag, want op donderdag ziet er goed uit... met 18 tot misschien wel regionaal 19 graden.
1: Nou, dat is prachtig herfst weer, in ieder geval. Gert, dankjewel, ja. Tot over een uur. Dan spreek je nog een keer... Verkeersinformatie, zowaar in de herfstvakantie. 1 file op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe. 8 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Robbie Williams en Millennium. Daar gaan we dan.
1: Ja.
0: De Noodradio. Iedere uitzending geeft tenminste eentje weg. Ik denk in tijd, door tijdnood blijft het ook bij eentje vandaag. Maar we gaan kijken. Aantal aanmeldingen nadat je het geluidje hebt gehoord was weer overweldigend. Heel veel mensen hebben geappt dat ze het geluid hebben gehoord. En dan hebben wij er willekeurig iemand uitgepikt.
1: Ik zit op jouw scherm mee te kijken. Volgens mij komen de appjes nu nog steeds
0: binnen.
1: Ze
0: komen nog steeds binnen. Ja, nu,
1: die zijn te laat.
0: Die denken weer dat dit ook het geluid was. Het is

0: Ja, leuk.
1: Komt hij naar je toe? Het is een mooi ding. Noodsituaties, we besteden de hele week aandacht aan in onze uitzendingen en al onze uitzendingen overal. Vind je het een belangrijk thema?
0: Jazeker, ja.
1: Ja? Heb jij je noodpakket al wel op orde?
0: Ja, ik heb in orde, inderdaad. Het water en eten is altijd voldoende. Dus okay. Dat heb ik sowieso in orde, ja.
1: Ja, ja, altijd voldoende. Ik dacht ik ook tot al mijn blikjes bleken over de datum te zijn.
0: Dat heb ik dus niet.
1: Oh,
0: niet
1: goed.
0: Helemaal goed.
1: Oh, heel goed. Maar ja, noodradio ontbrak dus nog.
0: Die ontbreekt nog, ja. Ja. En, nou, dat vind ik wel een belangrijke.
1: Heel goed. En als je zoiets hoort gisteren, de hek bij die supermarkt, denk je dan wel even van, oh ja, ik moet me toch wel goed voorbereiden?
0: Nee, dat heeft me niet gelijk de slag gegeven. Maar ik dacht, dat moet ik wel doen. Nee, dat maakte mij niet daarop bang. Nee.
1: Oké. Okay. Nee, maak je wel zorgen over dat soort dingen dan?
0: Jazeker. Ja, wel. Ik vind het wel, het komt steeds dichterbij. Het maakt wel... de wereld slaat wat dat betreft wel in onrust. Ja.
2: Ja, wat zijn dan dingen waar u zich wel zorgen door gaat maken? Want een hek zoals gisteren dan niet echt. Maar wel de nieuwsberichten misschien of andere dingen?
0: Ja, het nieuws ligt neer. En die hek ook uiteraard. Dat komt er wel dichterbij. Ik denk van ja, overal slaan ze dan in. En als je dat dan hoort, dan waar gaat het nog meer gebeuren? Hoe ver, hoeveel meer pakken ze nog steeds meer aan? En waar komt het vandaan?
1: Ja.
0: Wie doet dat?
1: Ja. En zo'n toespraak van zo'n NAVO-bevelhebber. Ik hoorde achteraf, het was ter geruststelling. Maar ik weet niet of dat zo over is gekomen. Nee. Baart je dat ook nog zorgen, Marion?
0: Ja, nee. Dat heb ik niet meer gekregen gisteravond.
1: Okay. Nou ja. Nee. Dat de NAVO paraat staat, mochten ze worden aangevallen. Nou, dat zei hij allemaal. Dus,
0: ja, dat, oh ja. Ja. Nee. Ik heb gisteravond geen nieuws gehad.
2: Je moet niet alles willen horen, hè?
0: Nee, het is alleen maar veel ellende. Dus ik denk, nou ja.
1: Nou, dat kan natuurlijk wel op die noodradio. En die komt naar je toe, Marion. Blijf even hangen. Dan noteer weer je gegevens en dan komt hij zo snel mogelijk bij je.
0: Oké, dankjewel.
1: Bedankt hè.
0: Oké, gaan we doen. Bedankt.

0: Cameron Wethkamp en Kingdom of Fear.
1: Goedemorgen, burgemeester.

0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij een Overijssels burgemeester. Op de dinsdag is dat John Joosten, de burgemeester van Dinkeland. Maar hij is niet in de eigen gemeente, meneer Joosten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent weer in een buitenland. U reist wat af.
1: Ja. Ja. Ja, het is wat veel de laatste tijd, maar dat is toeval. Nee hoor, ik zit in Brussel op dit moment.
0: Heel goed, ja, want er is, ja. Daar is een grote bijeenkomst, hè, ook van veel regio's. Onze collega's Arnoud en Bastiaan zijn daar ook trouwens. U heeft u al ontmoet, begrijp ik?
1: Ja, gisteravond hebben we elkaar al even ontmoet.
0: Nou.
1: We zijn met een delegatie inderdaad in Brussel, omdat de spreker van de regio staat, van de regionale gemeentes en steden. En dan is het goed om weer eens even te praten en kennis te maken met mensen in het Brusselse. Want de lijntjes lopen niet alleen maar via Den Haag, maar ook rechtstreeks naar Brussel. En als het om onze invloed gaat op nieuw beleid en de problemen en de zorgen die we hebben. En natuurlijk ook financieringsmogelijkheden die we altijd zoeken.
0: Ik wou net zeggen, want in Brussel staat altijd wel ergens nog een potje geld. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar voor veel mensen is dat denk ik ook wel ver van het bed. Hè? Wat heeft een burgemeester, wat heeft een gemeente daar te zoeken?
1: Nou, even een heel concreet voorbeeld. We praten natuurlijk over de landbouwproblematiek op dit moment heel erg in Nederland. Dat is in de basis gebaseerd op beleid vanuit Brussel, maar wel vertaald door Nederland naar eigen beleid. En vooral die vertaling, daar hebben we het meeste last van. Maar als in Brussel dan weer nagedacht wordt over nieuwe beleid, nieuwe maatregelen, dan is het wel heel goed dat je met zo'n beleidsambtenaren die daarmee bezig zijn rechtstreeks contact hebt. Niet alleen maar dat je ze hier spreekt, maar ook uitnodigt naar onze regio. Daar zijn ze ook al twee keer geweest. Ja, en dan merk je toch gewoon dat ze dan op dat moment meer tot andere inzichten kunnen komen. En ook nadenken over aanpassingen van de voornemens die ze hadden. Dus die lobbywerkzaamheden werken zelfs voor kleinere gemeenten zoals de onze.
0: Ja, precies. En je gezicht laten zien, dat helpt ook, hè? Echt persoonlijk spreken.
1: Altijd. Ja. Relaties doen ertoe. Dus dan moet je elkaar ook fysiek ontmoeten. En nou is dat niet iets wat we wekelijks kunnen doen in Brussel. Maar zo af en toe dan doe je dat wel. En we hebben natuurlijk ook vertegenwoordigers in Brussel die we dan weer spreken. Die namens ons dingen doen. Namens alle gemeenten of namens de regio Twente in dit geval.
0: Ja, nu hadden we net in de uitzending Veilig Thuis IJsseland. Ook in onze provincie trekt die organisatie aan de bel. Hoeveelheid werk kunnen ze niet meer aan. Hoeveelheid meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doen ook een beroep op gemeente, hè, om ze bij te staan. Ook op de Rijksoverheid natuurlijk voor extra geld. Dat is wel een thema dat ook inderdaad gemeente, gemeenteraad, burgemeester aangaat natuurlijk.
1: Zeker. Heel belangrijk onderwerp. Het feit dat men nu aan de bel trekt zegt iets over hoe meer meldingen er ook gedaan worden. En op zichzelf is dat een goede zaak. Hè, want we roepen natuurlijk ook mensen op om signalen af te geven als ze iets zien over onveilige situaties thuis. Of dat nou over vrouwen gaat of over kinderen. Maar helaas is dat wel iets wat in de maatschappij speelt. En dat bleef misschien te veel verborgen. En komt het nu meer naar buiten toe. Maar ja, dan moeten we ook op een adequate manier ermee om kunnen gaan.
0: Ja, ik wou net zeggen, als het dan naar buiten komt, dan moet er ook op gereageerd worden. Actie op ondernomen worden.
2: Ja. Kan de gemeente een soort van actie ondernemen hierop?
1: Nou ja, dat is iets wat we natuurlijk gewoon met elkaar moeten bespreken. In Twente hebben we het geregeld met 14 gemeenten samen. Deze hele zorgproblematiek. Dus dat zullen we daar in het overleg met elkaar moeten bespreken. Hoe kunnen we hiermee omgaan? En betekent ook of daar wel of geen geld voor vrijgemaakt kan worden.
2: Ja, actie moeten we ook ondernemen wat betreft noodsituaties. Hebben we het deze week en vandaag ook veel over. Is wel een volledig noodpakket.
1: De oproep om een noodpakket samen te stellen doen we al langer. Ik heb er ook een thuis.
0: Oh.
1: Ik ben wat dat betreft voorbeeldig geweest tot nu toe. Want als iedereen nou eens even nadenkt van stel nou eens die stroom valt en dan een paar dagen uit. Hoe ziet mijn leven er dan uit? Heel veel mensen denken dan heel gauw alleen maar van oh, ik moet voldoende eten hebben. En heel veel mensen zeggen ik heb wel voldoende eten, want ik heb blikjes en ik heb een diepvries en weet ik wat allemaal. Maar als je echt je gaat voorstellen wat het is om zonder stroom te zitten, want je kunt ook niet koken als je elektrisch kookt. Je hebt geen verlichting meer, je hebt geen verwarming meer. Dan is het wel goed om daarop voorbereid te zijn. Dus de aandacht voor een noodpakket, denk ik, is heel goed om dat weer eens goed aan te zwengelen. Want je proeft een beetje de laatste tijd dat ondanks alle signalen wat er in de wereld gebeurt, dat de dreiging van uitval van stroom niet hoog top of mind zit bij iedereen.
0: Nee, en je ziet wat er gebeurt als er één supermarkt al een probleem heeft. Yeah. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de IT-problemen. Is het laatste nieuws wat erover binnenkomt. Ja, dan hebben we het al na een paar uur over lege schappen. Misschien wat overdreven natuurlijk, maar dat zet je toch wel weer even aan het denken. Denk je toch van, ik moet het toch maar in huis hebben.
1: Is het punt. dat is het punt, hè. Kijk, nu is het waarschijnlijk een cyberaanval geweest op één supermarkt. Maar als ergens een stroomvoorziening landelijk geraakt wordt of regionaal geraakt wordt, dan hebben alle supermarkten er last van op dat moment. En dan kun je ook niet meer uitwijken naar een andere supermarkt. Dus dan zit je helemaal zonder. En dan is het snel gebeurd. Dus daarop voorbereid te zijn, dat juich ik van harte toe.
0: Mooi zo. En bent u ook al aan het oefenen met noodsteunpunten bij u in de gemeente? Want die komen er natuurlijk steeds meer in.
1: Ja, daar zijn we druk mee bezig. Want naast eten en licht en warmte heb je natuurlijk ook altijd behoefte aan informatie. Zowel vanuit de overheid als ook misschien even onderling wat er in de sociale omgeving gebeurt. Daar zijn die noodsteunpunten voor bedoeld. Die zijn we in het richten. We gaan waarschijnlijk een pilot draaien voor het eind van dit jaar in een van onze dorpen. Om eens even te kijken hoe kunnen we dat nou op de optimale manier gaan inrichten voor de hele gemeente, maar eigenlijk ook voor de hele regio Twente.
0: Heel goed, dat horen we van veel burgemeesters. Er wordt langzaam maar zeker pilotproject een proef gedraaid met die noodsteunpunten.
1: Ja, klopt.
0: Daar waar je naartoe moet als er een noodsituatie is en je verstoken bent van communicatie, behalve als je
1: Je hebt geen appverkeer meer.
0: Nee.
1: Je hebt nog wel een noodsteunradio. Dat is RTVO's. Die verzorgen nog wel uitzendingen, maar daarmee kun je niet alles communiceren. Zeker niet als het gaat over heel veel gemeentelijke zaken. Nee. Dus je moet er alternatieven voor bedenken.
0: Ja, en je moet ook weten waar je dan naartoe moet voor het water. En dat soort basisprincipes. Meneer Joosten, laat u niet te veel de trip naar Brussel beïnvloeden door deze negatieve berichtgeving. In Brussel zijn ze ook voorbereid. Ja, vast. Prettig verblijf daar nog. En haal wat binnen voor de gemeente Dinkeland.
1: Komt vast goed.
0: Meneer Joosten, we bellen u volgende week gewoon weer. Ja, tot dan.
1: Prima. Tot dan.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Drinkwaterbedrijf Vitens moet achter de schermen rekening houden met 75 verschillende beveiligingsrisico's. Veilig Thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook in onze provincie loopt de werkdruk flink op. En een fietser is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een auto gisteravond in Enschede. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het ongeluk. Dat en meer op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
14: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
13: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
13: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is herfstvakantie en dus valt de ochtendspits reuze mee. 1 file slechts te melden op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe, 5 kilometer file. En daar heb je dan 10 minuten vertraging van.
16: Goedemorgen met Oost.
15: En straks op Radio Oost, dan hoor je meer over de Albert Heijn.
17: Ja, de grote storing die sinds zondagmiddag eigenlijk al bezig is bij de supermarktketen, de blauwe supermarktketen. Sinds gisteren merken wij eigenlijk de problemen daarvan. Gaan we zo meteen overbellen met de Paul Moers uit Borne, de retaildeskundige.
15: Ja, en we zijn ook bij een filiaal van de supermarkt om te kijken hoe het daar de situatie op het ogenblik is. We hebben het ook over de Sanlandse wandelvierdaagse. Ja. Want de mensen gaan wandelen vanaf over een half uurtje, denk ik, dat ze ongeveer gaan vertrekken. Onze verslaggever is daarbij en muziek hoor je straks van Guus Hulshoff en Phil Collins.
18: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon. Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Motown klassieker door Phil Collins tot hit verwerkt. You Can't Hurry Love.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 8 op deze dinsdag, de 13e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We zijn zo bij een filiaal van de Albert Heijn in Zwolle, want de problemen lijken nog niet opgelost. En huiselijk geweld en kindermishandeling worden onvoldoende aangepakt.
3: En dat komt doordat meldingen daarvan op de plank blijven liggen vanwege een tekort bij Meldpunt Veilig Thuis. De organisatie luidt de noodklok. Ze kunnen de vele meldingen niet meer aan.
4: Je wilt meldingen natuurlijk ook dan vervolgens direct op kunnen pakken. Want achter die meldingen zijn natuurlijk gezinnen, huishoudens waar zorgen over zijn. En dat lukt momenteel onvoldoende. En dat is vooral voor betrokken personen, maar ook voor onze collega's erg frustrerend.
3: Veilig Thuis vraagt aan de overheid een extra bijdrage van 70 miljoen euro.
0: Overgrote deel van de Overijsselse inwoners heeft nog geen volledig noodpakket, blijkt uit onderzoek in opdracht van RTV Oost. Overheid roept natuurlijk al lang op om zo'n noodpakket te hebben waar je tenminste 72 uur mee kunt overleven en liefst nog een paar dagen langer in geval van een noodsituatie. Deze mensen vinden dat nog niet zo belangrijk.
5: Noodpakket heb ik niet. Nee. Misschien een paar flesjes water en zo, maar verder niet. Nee.
6: Niet over nagedacht? Nee, sta ik ook niet meer stil. Ik heb alles thuis.
7: Nee, echt niet. Waar moet ik aan mee? Ik vind het allemaal flauwekul.
0: De hele week besteden we aandacht aan de nieuwe campagne die is gestart om mensen bewust te maken van noodsituaties. En ja, dat kan zomaar gebeuren.
3: Zeg dat wel, want wie vandaag boodschappen doet bij de Albert Heijn kan zomaar lege schappen tegenkomen. Een deel van de distributiecentra van de supermarkt ligt plat door een digitaal veiligheidsincident. Een van de 6 distributiecentra zit in Zwolle. Die is belangrijk voor de bevoorrading van de supermarkten in onze provincie. Verslaggever Jeroen Kuiper staat bij een Albert Heijn in Zwolle. Jeroen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Inderdaad, lege schappen of ligt er nog wel wat?
8: Nou, ik heb net even naar binnen kunnen gluren en inderdaad bij de brood, wat fruit, is het wat leger dan normaal. Het is natuurlijk herfstvakantie, dus hier druppelen al langzamerhand de eerste klanten binnen. Niet zo druk als normaal. Maar wat ik wel symbolisch of een beetje ja, cru vind in deze situatie, er staat hier een bord dat ze een kwaliteitsmedewerker zoeken met de tekst een vlekkeloze werkdag, maak er werk van. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat op dit moment bij de Albert Heijn iets anders is.
0: Ik denk dat ze ICT'er zoeken, Jeroen.
8: Ja, precies.
0: We gaan erover praten. We komen zo even bij je terug, Jeroen, daarbij de supermarkt. Met de retaildeskundige Paul Moers. Ja, die heeft drukke dagen natuurlijk. Meneer Moers, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Ja, die ICT, daar wordt druk aan gewerkt. Dat is het laatste nieuws, dus de problemen zijn nog niet opgelost. Gisteren hoorden we natuurlijk al van, ja, lege schappen. Zijn we daar niet wat erg vroeg mee?
9: Nou ja, je ziet, dit is natuurlijk een heel ernstig incident in Nederland. Het laat overigens ook zien dat zo'n noodpakket heel verstandig is om toch in huis te halen.
0: Ja.
9: Want Albert Heijn heeft natuurlijk 40% marktaandeel. En nou dit incident plaatsvindt, is het wel zo dat de distributiecentra werken niet meer. En de distributiecentra die kunnen dus ook de voorraden in de winkels niet aanvullen. Ja, en als dat niet kan, dan heb je binnen een paar dagen dat die winkels leeg zijn. Want je moet bedenken, Albert Heijn is een hoogst efficiënte organisatie. Hè? Voorraden bestaan niet. Die spullen die komen, die worden allemaal razendsnel automatisch aangevoerd. Ja, en als dat dan helemaal echt in de soep loopt, dan heb je dus echt een probleem in de winkels. En dan heb je eigenlijk ook een probleem in de voedselvoorziening in Nederland. Want dit kunnen de andere supermarkten natuurlijk never nooit opvangen.
0: Nou, dat wilde ik inderdaad vragen. Er zijn toch wel afspraken over, al zijn ze misschien niet op papier gezet, maar dat andere supermarkten dat overnemen. Aan de andere kant zegt u 40% van de markt. Dat is wel fors natuurlijk, hè, om dat over te nemen.
9: Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, een Lidl of een Jumbo zou dat natuurlijk heel graag willen, maar die capaciteiten die hebben ze helemaal niet. He, dus nee, dat gaat gewoon niet werken. En je ziet dus hoe kwetsbaar we als maatschappij geworden zijn van de IT. En je weet ook dat Rusland dreigt met ontregeling in Europa. Ja, dit zou zomaar een gevolg kunnen zijn van deze dreiging. Je weet het niet, dat moet uitgezocht worden. Maar het is wel iets om na te gaan denken dat wij onwaarschijnlijk afhankelijk zijn geworden van techniek.
3: Ja.
9: En als je dat op deze manier aanvalt, of dat nou een hacker is of een andere staat, dan zie je hoe kwetsbaar zo'n maatschappij geworden is. En daar moeten we met z'n allen echt over na gaan denken. En ik denk ook dat we dat met z'n allen heel erg serieus moeten gaan nemen.
3: Ja, want hoe groot acht u die kans dat het om een hacker gaat? Kijk, de supermarktketen wil dat natuurlijk niet, niet in de mond nemen. Maar ja, daar heeft er alle schijn van, toch?
9: Dat is heel wonderlijk dat ze dat niet heel expliciet naar buiten brengen. En ik snap ook dat het pijn doet. Maar hier zitten geheid hackers achter. En ja, ik vind het een heel groot toeval dat dat grote datacenter in Rusland werd afgelopen weekend aangevallen. Yandex.
3: Ja, door Oekraïne.
9: Door Oekraïne. Nou, wat heel veel heeft stilgelegd. Poetin is daar woedend over. Ja, en ik vind het dan wel een heel erg groot toeval dat je de allergrootste voedselleverancier in Nederland ineens wordt gehackt. En op hetzelfde moment in Frankrijk allerlei Franse supermarkten worden gehackt. En wat ze daar gedaan hebben is een koeling die normaal min 20 of min 10 moet zijn. Die zijn plotseling op plus 50 graden gezet. Dus al je vlees werd gekookt.
3: Ja,
9: dat is een hele griezelige ontwikkeling. En de vraag is, is dit nou toeval? Of is dit een woedende reactie vanuit bijvoorbeeld Rusland? Ja, ja, we weten het niet, maar we moeten hier wel echt over na gaan denken.
0: Ja, maar je zou toch zeggen, zo'n groot bedrijf als Ahold Delhaize heeft dat wel gedaan, toch? Heeft u daar indruk van hoe ze daarmee omgaan, hoe hun ICT-afdeling is?
9: Nee, dat is bij Albert Heijn werkelijk perfect op orde. Die doen daar werkelijk alles aan. Maar je moet even bedenken dat AI de laatste maanden heel veel besproken is. En dat die AI ervoor zorgt dat je nog veel feller en sneller kunt hacken. En ja, dit gaat exponentieel snel. En daar kun je ook als cybersecurity in bedrijven bijna niet meer in mee. En dat betekent ook dat wij in Nederland daarover na moeten gaan denken. En dat ook vanuit de overheid veel beter nagekeken moet worden. Wij hebben niet eens een cybersecurity minister. Dat is verdeeld over verschillende bewindslieden. Ja. Dus dat is eigenlijk te krankzinnig voor woorden. Nederland moet daar toch anders in gaan staan.
0: Ja, en dit treft dan inderdaad de basisbehoeften van de bevolking. En dan zijn we weer terug, maken we de cirkel rond. Dan is het toch wel handig dat je een paar dagen ook alleen kunt redden.
9: Nou ja, dat zie je maar. En je ziet, je hebt zo'n groot incident nodig om mensen te laten beseffen, ja, dat is helemaal zo gek nog niet. Dus je ziet, dat kan een overstroming zijn, maar dat kan ook een hekaanval zijn. Het kan van alles zijn. Maar eten in huis hebben voor een aantal dagen is gewoon heel verstandig. En dat laat deze gebeurtenis bij Albert Heijn echt weer zien. Want ja, zo'n supermarkt is een onwaarschijnlijk belangrijke schakel in onze voedselvoorziening. En je ziet maar welke risico's wij lopen.
0: Ja, toch een alarmerend verhaal, meneer Moers. Paul Moers, retaildeskundige uit Bornebroek. Hartelijk dank dat u ons nog even te woord wilde staan.
9: Graag gedaan.
0: Gaan wij nog even kijken bij de supermarkt in Zwolle. Waar is Jeroen Kuiper nog altijd voor de deur? Jeroen, zie jij ook mensen dan gehaast met pakken wc-papier onder de hand, onder de arm wegrennen? Of hoe zit het?
8: Nee, eigenlijk is het gewoon heel rustig hier. Want het is natuurlijk herfstvakantie. Dus mensen komen allemaal wat later, denk ik. Maar ik zie wel medewerkers van de Albert Heijn met kratten, met spullen, met eten wel door de winkel gaan. Dus er is wel nog enige bevoorrading. En ik zie net dat de woordvoerder van het moederbedrijf van Albert Heijn laat weten dat ze nog steeds hard bezig zijn met het oplossen van het euvel. En dat het nog niet te zeggen is wanneer er weer een update komt. Dus de problemen zijn nog altijd niet verholpen, maar het lijkt hierop dat er wel langzaamaan wel wat bevoorrading is. En ik sprak net ook een mevrouw die gauw naar buiten kwam en die moest naar haar werk toe. En zij zei van, het valt me eigenlijk nog mee hoeveel er is.
3: Ja, je hoorde net wel Paul Moers zeggen, er moet zoiets gebeuren voordat mensen een keer, toch beseffen, ik moet misschien goed voorbereiden op een noodsituatie. Heb je dat nog gehoord van klanten misschien?
8: Nee, dat soort verhalen heb ik niet gehoord. Ik sprak vlak voor de opening nog wel een mevrouw die ging op de kleinkinderen passen. En die dacht, ik kan mooi van tevoren nog even boodschappen doen, want ik heb niks in huis. Die mevrouw zou zich voortaan bedenken dat ze toch wel even iets in huis moet halen voor als de kleinkinderen komen.
0: Heel goed. Als je er toch bent, Jeroen, sla heb ik nog nodig.
3: Voordat het leeg is.
0: Voor als er nog wat is. Nee hoor.
8: Komt goed.
0: Ja, helemaal goed. Jeroen, jij blijft nog even bij het filiaal van de Albert Heijn. Kijken of er nog wat gebeurt. Of er nieuws is te melden. Dank ook aan retaildeskundige Paul Moers natuurlijk over de consequenties van zo'n hack. En je hebt gehoord, die kunnen groot zijn.

0: Voor ons allebei.
1: Guus Hulshof en een lekker liedje. 9:10. Je luistert naar Radio Oost. Nou, na alle perikelen over noodpakketten en supermarkten die niet goed werken, is het wel even tijd om erop uit te trekken. En dat kan natuurlijk lekker in de herfstvakantie even de natuur in. Dan wel opletten waar je loopt, want er zou zomaar een tak naar beneden kunnen vallen. Want landgoederen stoppen veel tijd en energie in het veilig houden van paarden en lanen. En dat is ook wel nodig, maar het kost ook veel geld. Want bepaalde boomsoorten leggen steeds sneller het loodje door klimaatverandering. Verslaggever Harro Brouwer is vanochtend op pad. Al Harro, tenminste als hij niet is getroffen door een vallende tak.
2: Nee, gelukkig nog niet.
1: Je bent er nog. Gelukkig, ja. Het is opmerkelijk stil.
2: Soms hoor je wel iets naar beneden vallen. Hè? Okay. Soms hoor je iets naar beneden vallen en denk je van, moet ik nou naar boven kijken of kan ik beter even snel doorlopen? Ja, ik weet nooit wat het goede moment is.
1: Ik maakte me even zorgen. Ik denk, ik hoor wel iemand door de gevallen bladeren struinen, maar die liggen er nog niet op landgoed Nijenhuis.
2: Jawel hoor, nee, er liggen zeker wel bladeren hier. Maar het valt nog mee, het valt nog mee. De meeste bomen hier die staan nog goed in het blad. Vooral deze mooie beuken. Het is een jonge beukenlaan waar ik nu loop. Met Albert Schimmelpenning. Hij is mede-eigenaar van Landgoed Nijenhuis en Westervlier. En Lisa is er ook bij, de hond. Die is eventjes aan het lijntje nu, want ja, we zijn bezig met een gesprek. En als Lisa iets mocht spotten, noem een ree bijvoorbeeld, dan kan hij er wel eens van doorgaan. Is het niet, meneer Schimmelpenning?
3: Ja, absoluut, ja. Dan is het even lastig om het onder controle te houden. En dat is moeilijk te verenigen met een gesprek.
2: Maar goed, Lisa is nu heel braaf aan het lijntje. En wij staan hier bij een prachtige bomenlaan met beuken. Maar dit zijn vrij jonge beuken. En ik dacht dat het eigenlijk slecht ging met beukenlanen.
3: Met oudere beukenlanen gaat het vaak slecht. Of al minder, die zijn minder vitaal dan we zouden willen. Terwijl jonge beuken, die doen het vaak nog heel goed. Je moet natuurlijk wel veel moeite doen om ze aan de gang te krijgen met die droge zomers. Dus veel water geven en zo de eerste paar jaar. Maar als ze dan eenmaal aanslaan, dan groeien ze als een gek.
2: En deze beukenlaan is hoe oud nu? Hoe oud zijn deze bomen?
3: Ik schat iets van 10 jaar.
2: 10 jaar. En als u nou 10 jaar geleden had geweten wat u nu weet, hoe het gaat met onder andere de beuk, had u dan hier ook beuken laten planten, denkt u?
3: Ik denk, deze laan die loopt deels door een meer open gebied met de weiland ernaast. En deels door een bestaand bos. Waar die loopt door een bestaand bos, daar zou ik nog steeds kiezen voor beuk. Maar waar die loopt door een meer open gebied, zouden we misschien toch wel kiezen voor linde of eik of een andere soort die iets beter bestand is tegen de huidige droge en erg warme zomers.
2: Want ook hier het landgoed heeft er gewoon last van.
3: Ja, zeker. Ja, we zien in de oudere beukenlanen zien we echt een behoorlijke teruggang van vitaliteit. En bomen die, of een laan waar we zo meteen even langs lopen, die is zo'n 80 jaar oud, een beukenlaan. Die zou eigenlijk nog wel 50 tot 80 jaar mee moeten kunnen. Maar ik verwacht dat deze beukenlaan dat die de 100 jaar niet haalt.
2: Nu sprak ik ook eerder de rentmeester hier van het landgoed. En die vertelde over een aantal takken die gevallen waren op de parkeerplaats, iets verderop. 3 takken, niet gelukkig op een auto terechtgekomen of op voetgangers, maar ja, het betekent nogal wat, hè? Mensen kunnen hier gewoon wandelen. Dat moet wel veilig kunnen natuurlijk.
3: Ja, je hebt als boseigenaar heb je toch een zekere zorgplicht. Dus echt zichtbare gebreken aan bomen, ja, daar moet je wat aan doen. Want als er een tak omlaag komt en treft iemand, dan wil je niet jezelf kunnen verwijten dat je maatregelen achterwege hebt gelaten.
2: En die kosten, ziet u die toenemen?
3: Dat is nu eigenlijk al langer. Ik denk al een jaar of 20 of zo. Dat we meer als boseigenaren ook weten dat we daar een bepaalde zorgplicht hebben. En zeker lanen die veel belopen worden, die veel gebruikt worden, ook door fietsers. Daar moet je echt wel eens in een paar jaar moet je een keer langs met de hoogwerker om doodhout eruit te halen wat gevaar oplevert. niet alle doodhout levert gevaar op. Maar nou ja, dan moet je gewoon even goed kijken van wat hangt er boven het gedeelte waar de mensen lopen en fietsen.
2: Ja, blijft gewoon een hot topic, hè? De problematiek in de bossen en de droogte. Ik geloof, u vertelde dat er ook iets van een conferentie zou zijn op dit gebied deze week?
3: Ja, er is voor het OPG, de overheidsparticulier grondbezit, is er een laanbomen bijeenkomst of een week over lanen. Die is trouwens even verdaagd vanwege persoonlijke omstandigheden van degene die de cursus doet.
2: Ja, maar dat zou ook gaan over hoe kijken we naar de toekomst? Wat moet er gebeuren?
3: Nee, lanen zijn voor landgoederen vaak toch heel beeldbepalend. Zonder die lanen is het landgoed niet meer, als het ware. Dus dat is heel belangrijk voor ons om daar goed voor te zorgen en te weten hoe we daarmee in deze tijd van klimaatverandering moeten omgaan.
2: Nou, Lisa kijkt in elk geval heel rustig nog voor zich uit. Heel braaf.
1: Nou zeg, we horen er helemaal niet.
2: Dus, en het is nog steeds droog. Ik dacht dat het wat zou gaan miezeren, maar het valt nog steeds mooi. Het is echt prachtig om nu het bos in te gaan.
1: Mooi zo.
2: Wel opletten af en toe.
1: Ja, op die takken.
2: Of niet.
1: Zeker, Harro. We weten ervan. Morgen komt de zon er ook weer bij. Dan wordt het nog mooier. Ja, een compliment aan Lisa, hoor. We hebben het niet gehoord.
2: Ja, compliment aan Lisa, zeker.
1: Ja. En ook geen revo bijgekomen. Dat is dan weer geluk geweest. Harro, dankjewel. Vanaf het landgoed Nijenhuis in Diepenheim. Hij liep daar door de bossen die ook te maken krijgen dus met klimaatverandering.

0: Soft Cell hoor je en Tainted Love. En dan zijn we straks na 8:30 ook nog bij de start van de Sallandse Wandel Vierdaagse. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Hey, Raymond!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanwaterontharders.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op reumanwaterontharders.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods.

0: grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
0: Heropening Salzbergen krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Half negen geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: Veilig thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie roept het kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen. Ook in Overijssel loopt de werkdruk flink op. Veilig thuis kan de vele meldingen niet meer aan.
5: Je wilt meldingen natuurlijk ook dan vervolgens direct op kunnen pakken. Want achter die meldingen zijn natuurlijk gezinnen, huishoudens waar zorgen over zijn. En dat lukt momenteel onvoldoende. En dat is vooral voor betrokken personen, maar ook voor onze collega's erg frustrerend.
4: Bij Veilig Thuis IJsseland steeg het aantal meldingen vorig jaar met 15%. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwam daar nog eens 18% bij. Daardoor worden wettelijke termijnen niet altijd gehaald en lopen wachtlijsten op. Volgens de regionale organisaties zijn extra medewerkers en vaste geldsteun nodig om de veiligheid van inwoners beter te kunnen bewaken. Een auto is gisteravond in een sloot beland bij Hasselt. Beide inzittenden kwamen zonder verwondingen uit het voertuig. De auto belandde in de sloot nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor en door een berm schoot. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld. En de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026 is gisteren weer geopend voor aanmeldingen. Zowel individuen als organisatoren kunnen worden voorgedragen. De provincie zet sinds 2000 jaarlijks vrijwilligers in het zonnetje door deze verkiezing. En dat is belangrijk, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Thijs de Bree. Eerder dit jaar ging de prijs naar Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden. De stichting bestaat al tientallen jaren en zorgt dat mensen met een beperking kunnen paardrijden. Het winnen van die prijs was een enorme opsteker voor de stichting.
6: We hebben bijvoorbeeld de eerste week nadat we de prijs hebben gewonnen, hebben we elke dag taart gegeten. Dus er was wel echt een gezamenlijk gevoel van euforie. En dat was echt heel mooi voor de samenhorigheid ook.
4: Aanmelden voor de prijs kan tot en met 22 november. 28 januari is de prijsuitreiking. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Voor het weer nog een keer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
7: Goedemorgen Marcel.
3: Zo zonnig als het gisteren was, zo grijs is het vanochtend, tenminste in Hengelo.
7: Ja, klopt. Het is overal bewolkt. En als je op de radar kijkt, dan zie je af en toe een beetje motregen. Maar kijk je naar de waarneming in de regenmeters, dan zit er niks in. Kortom, dus weinig van betekenis. Maar ja, het voelt toch eventjes wat somber aan buiten de deur. Temperatuur actueel 9 tot 12 graden. Maar als je kijkt in het zuidwesten van Nederland, Zuid-Holland, Zeeland, is het op veel plaatsen 16 graden. En dat heeft alles te maken met de warmtefront wat op dit moment passeert. Er komt een zachte lucht aan. Het zorgt wel voor bewolkte condities vandaag. Weinig of geen zon. Regionaal kan er een klein beetje regen of motregen vallen. En die temperaturen ja, die gaan oplopen. Toch in de loop van de middag op veel plaatsen 17 tot 18 graden. Met een zwak tot matige zuidwestenwind. Eind van de middag en vanavond een bandje met regen van west naar oost over de provincie een smalle band. Daarna klaart het op. Koelt het vannacht af tot een graad of 8. En morgen is het, nou zonnig is het misschien te veel gezegd, maar toch flink wat zon, wat stapelwolken. Misschien een veldje middelbare bewolking, maar toch flinke zonnige periode. En morgenmiddag met een zwakke tot matige zuidwestenwind hebben we dan 16 tot 17 graden op de thermometer. En dat lijkt toch wel heel veel weer op de dag van gisteren.
3: Ja, en dat is de rest van de week ook het geval, hè?
7: Ja hoor, donderdag bijvoorbeeld flink wat zon, ook al wat bewolking, wat stapelwolken. Dan gaat de temperatuur verder omhoog, 18, misschien plaatselijk wel 19 graden in onze provincie. Nou, normaal zitten we rond 14, 15 graden in deze fase van oktober. Vrijdag af en toe wat zon, maar in de loop van de ochtend zeker in de middag meer bewolking en later ook weer een beetje regen of een bui. Dan zo'n 16 tot 17 graden, misschien de oostenprintje nog wel 18 graden. En het weekend ja, is een beetje onzeker nog, maar normale temperaturen, dat is 14 tot 15 graden. Zon, wat stapelwolken, misschien een enkele bui, dat soort weertype waarschijnlijk. Maar de komende dagen dus zacht en zeker vanaf morgen ook regelmatig zon.
3: Geen slechte vooruitzichten, Gert.
7: Mooi voor de herfstvakantie.
3: Zo is dat. Fijne dag.
7: Oké. Okay.

0: De Spinners hoorde je en de Rubber Band Man.
1: Wandelen door Salland, zoveel te zien.
2: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: Jazeker. En daar gaan we. We zijn van start gegaan. Meer dan 5000 wandelaars hebben hun schoenen aangetrokken voor de Sallandse Wandelvierdaagse. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 8 tot en met liefst 40 kilometer.
3: Zo.
0: Ze hebben er goed weer bij. Hoorden we net van Gert. Hooguit wat mieze regen morgen. Misschien een buitje, maar het gaat ook nog zonnig worden in de loop van de week. De eerste etappe vandaag is de dag van Broekland. Verslaggever Bart Kieft is er natuurlijk weer bij. Bart, de dag begint goed met muziek.
4: Nou, het is vroeg ingehaald. De Vierdaagse gaat beginnen, de Sallandse Wandelvierdaagse. En er wordt hier in de tent al gezongen door de Rolte Jongs over mooi Volendam. Voorzitter, Jurgen Bruggeman staat bij mij. Die stond net al te dansen. Goedemorgen. Ja, ja. We hebben er zin in.
5: Ja, we hebben er zeker zin in. We zijn ons aan het opmaken voor de start van de 19e editie alweer. Dus heerlijk 4 dagen wandelen door het mooie Salland.
4: Ja, de tent loopt vol. De lopers gaan inmiddels het Sallandse land in. Veel veranderingen dit jaar?
5: Nee, voor dit jaar nog niet zo heel veel veranderingen. We zijn op de achtergrond enorm druk om de 20e editie, dat we dat echt op meerdere punten gaan veranderen. Maar dit is nog een traditionele editie.
4: Ja, vorig jaar wind en regen, de tent die bleef ternauwernood staan.
5: Ja,
4: ja. Dit jaar wordt het anders.
5: Dit jaar wordt het anders. Jeetje, ik denk dat veel in een t-shirtje en in een korte broek wel gaan wandelen. Ja. Ja, dat het de overhand gaat hebben.
4: Ja, want het gaat richting de 20 graden.
5: Ja, ja, heerlijk weer. Heel verschil met vorig jaar.
4: Vandaag de eerste dag, waar gaat de route heen?
5: Vandaag gaan we richting Broekland en de 30 en de 40 kilometer lopers die zo dadelijk starten gaan ook nog naar de Boer en naar Middel. Dus we gaan richting Broekland.
4: Ja, waarom zingen ze nou over Volendam? We zijn in Salland.
5: Ja, maar we zijn ontzettend blij met de Rotte Jongs, hè, dat weet je.
4: Oké, nou die zingen lekker door. Dankjewel voorzitter Jurgen Bruggeman. Ik loop eventjes hierheen. Dag meneer, goedemorgen. Bent u al wakker?
6: Wat zegt u?
4: Bent u wakker?
6: Ja, zwart wel.
4: Ja, de kuiten gemasseerd?
6: Nou, eigenlijk niet, maar het zou wel nodig zijn, denk ik.
4: Een beetje stram nog?
6: Een beetje stram, ja. Ja. Mag wel toch? Ja,
4: wat gaat u lopen? Hoeveel?
6: 30 kilometer.
4: Ja. 40?
6: 30
4: okay.
6: kilometer.
4: Oké, okay. Het is dit vandaag richting Broekland, richting Middel. U kent het gebied een beetje, waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit Laren, hier om de hoek.
4: In Gelderland.
6: En ik loop nu voor de 7e keer mee. Ja.
4: Dus, waarom doet u mee?
6: Omdat ik met wandelen dan denk je aan hele andere dingen. En dan kun je van je omgeving genieten. En dat is geweldig. Dat is geweldig. En de omgeving is hier super.
4: Nou, geniet ervan. Wordt geapplaudisseerd. Misschien ook een beetje voor u. Hier wordt ook geklapt. Mevrouw, u bent er klaar voor. U gaat zo vertrekken.
7: Ja, zeker. Ben ik er helemaal klaar voor.
4: Hoeveel kilometer?
7: 30 vandaag. Ja, nou, wat een mooie...
4: Mooie plopkap.

0: is dat.
1: Nou, zet hem op. Goede schoenen aan.
0: Ja, maar zeker. Nieuwe.
1: Oh, dat is altijd spannend.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Nou, zet hem op. Heel veel plezier. En samen met al die anderen zometeen verderop het Sallandse land in. Voor dag 1 van de Sallandse wandelvierdaagse. Vandaag richting Broekeland, morgen richting Heino. Donderdag gaat het richting Luttenberg en vrijdag de slotdag richting Heten. De Sallandse wandelvierdaagse is los.
2: Bart Kieft gaat het voor ons volgen, ook de komende dagen dus. De Sallandse wandelvierdaagse. Vandaag de dag van Broekeland en morgen de dag van Heino. Hoorde ik net.
3: Ja.
2: Ja. Nou, dat is leuk. We hebben een plaatje van Heino.
3: Dat zullen we hebben. Ja.

0: nieuwe oogst voor deze week. Zo draaien we door. Emma Annelie, hoorde je?
1: Oh, wat is dat?
0: Ja, nee, dat is nog niet. Dit is een tuintje van de noodradio.
1: Precies.
0: En als je nou dit geluid hoort... Dan kun je je melden via de app. We hebben weinig tijd. Dus de eerste die zich mailt, heeft die noodradio gewoon te pakken.
1: Ja, eerste die appt of doen we de eerste die belt?
0: Nee, appen. We hebben geen tijd meer voor.
1: Nee, we hebben geen tijd. Inderdaad.
0: De eerste die appt, die heeft de noodradio te pakken. Maar niemand was erop voorbereid, begrijp ik. Jawel!
1: Nou, eigenlijk moet diegene geen noodradio hebben. Hè. Dat is dan wel het leukst.
0: We krijgen wel heel veel nu. Oh, het loopt helemaal storm. Het loopt helemaal storm.
1: We moeten ook snel eentje kiezen. Anders,
0: Nou kiezen we die. Sandra Mulder uit Almelo.
1: Sandra Mulder.
0: Je hebt hem te pakken.
1: Harte.
0: Hartstikke goed. We nemen contact met je op. Dan komt hij naar je toe. Dus vrees niet. De komende dagen, de hele week nog, en alle radioprogramma's geven ze weg. Die noodradio. Steeds weer hoor je dat geluidje voorbij komen. En dan kun je toeslaan.
1: Zeg dat wel.
0: Dat lijkt mij heel goed voor die noodradio. We zitten tenslotte in de week van de weerbaarheid. De week van denk vooruit. De week van voorbereid zijn op noodsituaties. Nou, je ziet wat er gebeurt bij zo'n supermarkt. En wat voor consequenties dat kan hebben.
1: Inderdaad.
0: Schrok ik wel een beetje van, hoor. Het verhaal vanochtend van de retaildeskundige. 40% van de markt wordt afgedekt door die ene supermarkt. Ja, en als dat dan wegvalt, valt het niet helemaal weg.
1: Nee,
0: volgens onze verslaggever lagen de schappen nog best wel vol.
1: Ja, jouw slaatje komt zo meteen nog deze kant.
0: Misschien moet je je dieet iets aanpassen.
1: Ja,
0: dat kan natuurlijk wel.
1: Dat is zo'n gek idee eigenlijk. Maar inderdaad, het zijn wel ernstige gevolgen waar we natuurlijk allemaal rekening mee moeten houden. En waar we inderdaad veel aandacht aan schenken deze week, maar vast ook de komende weken en maanden.
0: Absoluut. Dus haal dat noodpakket in huis. Ik hoorde inderdaad nog mensen ook zeggen, dat interesseert me allemaal niks. Bangmakerij, krijgen we net een appje binnen. Ja, wat een flauwekul.
1: Dat vind ik ook weer te ver gaan, hoor.
0: Ja, mensen, wees nou gewoon op voorbereid. Je ziet hoe kwetsbaar we zijn met alle digitalisering.
1: En wees scherp.
0: En de stroom, ons stroomnet. Ja. Ik noem maar wat. En dan hebben we het nog niet over extreme weersomstandigheden ook. Dus zorg maar dat je in ieder geval je even kunt redden.
1: Zo is het.
0: Dat lijkt mij goed. Ons gaat redden Astrid de Jong.
1: Ja, over de stroom, over de elektriciteit gesproken. Iemand die ons kracht geeft, dat is toch wel echt de Astrid van 9 tot 1 vandaag. En zij heeft natuurlijk misschien ook wel een stichtelijk woord.
0: Ja, dat weet ik niet of Astrid van de stichtelijke woorden is, maar dat gaan we horen.
1: Gaan we wel een beetje vanuit. Astrid, mocht je nou luisteren, bedenk even een stichtelijk woord. In ieder geval wat ze wel heeft, is natuurlijk de Pim Pam plaat.
0: Ja, en de letter?
1: R vandaag.
0: De R van Robbie Williams.
1: Robbie Williams.
0: Ik zag even denken altijd, hoor.
1: Roy Orbison.
0: De Ramones.
1: Ramones, R.E.M.
0: R.E.M. Zeker. Oh, mooie platen inderdaad.
1: Ja.
0: Nou ja, en te kust en te keur, denk maar aan de Rolling Stones.
1: Oh. Lekker.
0: Ja, kiezen we voor wat moderner werk. Alhoewel, vast ook alweer 10 tot 15 jaar oud.
1: Klinkt nog steeds
0: nieuw. Dit is onze laatste plaat. Morgenochtend ben ik er in ieder geval weer. Het is The Rock in a Hard Place.
1: Yo.

0: Goedemorgen met Oost. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schokhaar en Apeldoorn.
15: Laatste nieuws in Overijssel. De Ossenzeilersloot is vanaf vandaag tot en met eind maart volgend jaar afgesloten voor alle scheepvaart vanwege werkzaamheden aan de kades in Ossenzeil. Drinkwaterbedrijf Vitens moet achter de schermen rekening houden met 75 verschillende beveiligingsrisico's. En een auto is gisteravond in een sloot beland bij Hasselt. Beide inzittenden konden zonder verwondingen uit het voertuig komen. Dat en meer op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
17: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
18: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen, om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
17: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
19: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
17: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oké, gaan we het even langzaam overnemen. Astrid moet nog eventjes de zender pakken. Het is allemaal even nieuw op dit tijdstip. Dus we gaan even die tijd tot die tijd volpraten en vertellen dat zij zo gaat beginnen aan haar uitzending. Ze vervangt Bert, die is er een paar dagen niet. En gaat straks Billy Joel draaien. Verraad ik dat maar.
1: Late Night Shopping en Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indoor-avonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Ja,

0: Billy Joel was dat in zijn Uptown Girl. Goedemorgen.
1: Astrid de Jong. Bij Oost.
0: 9:10 en heel geruststellend. Alle knopjes branden, alle lichtjes branden, alles doet het. En ik ben er tot 1 uur voor je. Onder andere natuurlijk straks met de Pim Pam Pet plaat. En je hoorde het net al even bij Marcel en Benjamin. Ik zoek dus liedjes, of uitvoerende, die beginnen met de letter R van Richard. En als je even mee wilt denken, zou dat fijn zijn. Liedjes met de R van Richard. Je kunt het doorgeven via de Oost-app of via 06-4567-1331. Ja, en verder wil ik het zo ook graag eventjes met jou hebben over iets wat, denk ik toch veel mensen bezighoudt vandaag. Dat hoop ik tenminste. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar de eend is terug. Nou ja, volgens mij moet je oud zijn om te denken, oh, de eend. Het is een auto, voor de mensen die dat niet weten. Maar dat was echt een fantastische auto. Zag er zo leuk uit en je ziet ze bijna niet. Maar nu is er een nieuwe eend. Dus ik ben wel benieuwd naar jouw autoverhalen. Heb jij ook een bijzondere auto? Heb je iets met je auto? Heeft jouw auto een naam? Ook daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over wandelen. Altijd goed natuurlijk.

0: Go. Oké, ik heb een hele goede tip. Zet even de tv aan, op Oost natuurlijk. En dan heb je Overijssel beweegt. En dan ondertussen op de radio Dai Dai van Shakira en Burna Boy. En dan kun je ondertussen, dus de, met de tv aan en de radio aan... en dan heb je allebei de kanalen voor de prijs van één. En dat werkt heel goed.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, ik ben benieuwd of jij iets met je auto hebt. Misschien heb je gewoon een leasebak. Of heb je de goedkoopste en meest praktische optie aangeschaft. Maar ja, ik rijd dan bijvoorbeeld in een hele oude vierkante groene bak. En daar ben ik heel erg dol op. Ik ben echt heel erg dol op mijn auto. Maar er zijn vast mensen die nog doller zijn op hun auto. Heb je je auto een naam gegeven? Of heb je een bijzondere band met je auto? Of mooie herinneringen aan die eerste auto? Laat het even weten. En misschien had je wel een eend, want de eend is terug. Hij ziet er niet helemaal zo sexy uit als de eend, vind ik, van vroeger. Maar ja, het is wel een bijzondere auto en dat vind ik leuk. Dus als je iets te vertellen hebt over je auto, 06-4567-1331. Foto's kun je ook sturen natuurlijk. En je verhaal kun je gewoon even appen, ook via de Oost-app. Nou, en verder verheug ik me al straks op de Pimpamplaat. Want er komen fantastische suggesties binnen. Allemaal met de letter R van Robert. En eens eventjes kijken, want hier vraagt iemand... mag Lionel Richie dan ook? Ja, natuurlijk mag Lionel Richie dat ook. Het mag allemaal, behalve Marco Borsato. Dat mag dan weer niet. Maar ja, het is nog geen 9:30. Dus die kan ik gewoon nog voor je aanzetten. Binnen is dit...

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indoor-avonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
11: Ja,

0: Het is precies 9:30. Het regionale nieuws krijgen we van Benjamin Borgman. Ga je gang, Benjamin.
1: De fietser die gisteravond ernstig gewond raakte bij een aanrijding met een auto in Enschede is overleden. Het gaat om een man van 53 uit Enschede. Politie, brandweer en meerdere ambulances werden na het ongeluk opgeroepen. Net als een traumahelikopter, maar die werd later geannuleerd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Veilig Thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie roept het kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen. Ook in Overijssel loopt de werkdruk flink op. Veilig Thuis kan de vele meldingen niet meer aan.
2: Je wilt meldingen natuurlijk ook dan vervolgens direct op kunnen pakken. Want achter die meldingen zijn natuurlijk gezinnen, huishoudens waar zorgen over zijn. En dat lukt momenteel onvoldoende. En dat is vooral voor betrokken personen, maar ook voor onze collega's erg frustrerend.
1: Bij Veilig Thuis IJsseland steeg het aantal meldingen vorig jaar met 15%. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwam daar nog eens 18% bij. Daardoor worden wettelijke termijnen niet altijd gehaald en lopen wachtlijsten op. Door de lage waterstand in de IJssel is het steeds lastiger voor binnenvaartschippers. Zij moeten goed opletten waar ze varen. Deze schipper uit Almelo ziet daar de gevolgen van.
3: De laatste tijd horen we vaker dat schepen zich lek varen. Maar ja, dat komt gewoon puur om... Ja, het is laag water en de bodem, daar liggen ook stenen en keien. En ja, als je een beetje pech hebt en je hebt zo'n kei onder je vlak... Ja, de IJssel, het wordt allemaal krapper... Op sommige punten die zijn ook gewoon echt ondiep. Dat maakt het wel weer een uitdaging van.
1: Eind vorige maand werd op een gedeelte van de IJssel eenrichtingsverkeer ingesteld. De waterstand is inmiddels weer licht gestegen. Het eenrichtingsverkeer werd daardoor gisteren weer opgeheven. En meer dan 5000 wandelaars hebben vanochtend hun schoenen aangetrokken voor weer een nieuwe editie van de Sallandse Wandelvierdaagse. Het jaarlijkse wandelevenement is zo'n 1,5 uur geleden begonnen. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 8 tot en met maar liefst 40 kilometer. De eerste etappe is de Dag van Broekland en deze man doet weer mee.
4: Ik loop nu voor de 7e keer mee. Met wandelen dan denk je aan hele andere dingen. En dan kun je van je omgeving genieten. En dat is geweldig. Dat is geweldig. En de omgeving is hier super.
1: Het is de 19e editie van de Sallandse Wandelvierdaagse en morgen is de Dag van Heino. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. Het weer dan, nou ja, het lijkt wel zomer. Het kan zomaar 17, 18 graden worden vandaag. Duurt wel nog even, want eerst regent het nog her en der in de provincie. Morgen ook 18, 19 graden en warm. En daarna kan het zelfs oplopen tot 20 graden. Vrijdag, dan is het allemaal weer voorbij. Tenminste, zo ziet het er nu naar uit. Veel zon, maar dan later op de dag bewolking en ook weer regen. Verkeer dan. Hey, het lijkt wel herfstvakantie. Nergens in de provincie zie ik op dit moment files staan. En het is tijd voor Pim Pam Pet liedjes met de letter R. Artiesten met de letter R van Richard. Je kunt ze nog doorgeven via 06-4567-1331. Of gebruik gewoon even de Oost-app.
5: Tot 1 uur bij Oost.

Oh, wat zijn jullie leuk. Radio Gaga is natuurlijk een hele goede suggestie. Komt ook meerdere keren binnen. Dat is wel echt heel grappig. Queen, en dat past natuurlijk heel goed op de radio. Dankjewel onder andere.

Te draaien. Er was namelijk een televisieserie, Stranger Things, waar Kate Bush een belangrijke rol in speelde. En die kwam weer helemaal terug. Hè? Er was een comeback van Kate Bush. En dus extra leuk om dan die plaat even te draaien. Running Up That Hill, dank je wel, Jan, voor de suggestie.

de scooters en I'll save the day. Dankjewel Hein voor de suggestie. En bedankt alle mensen, Klaas, Els en ga zo maar door. Die kwamen met Arriem.

0: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De fietser die gisteravond ernstig gewond raakte bij een aanrijding met een auto in Enschede is overleden. Het gaat om een man van 53 uit Enschede. De Ossenzeilig Sloot is vanaf vandaag tot en met eind maart volgend jaar afgesloten voor alle scheepvaart vanwege werkzaamheden aan de kades in Ossenzeil. En de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026 is gisteren weer geopend voor aanmeldingen.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
16: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
17: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
16: Voordeeluitjes.nl. Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Radio Oost.

0: lijstje deze gepikt. Even lekker wakker worden voor de mensen die de wekker op 10 uur hadden staan en aan het snoezen zijn. Relight, het is tenslotte herfstvakantie, Relight My Fire.
1: Astrid de Jong. Bij Oost.
0: Pim, pam, plaat. Het principe is heel eenvoudig. Ik heb de letter R gedraaid, de letter R van Rotterdam. En ik zoek dus liedjes of artiesten wiens naam of titel beginnen met de letter R. En ik krijg zoveel goede suggesties. En zo ja, gevarieerd ook. Wat een draait de letter R van Rotterdam. En ik zoek dus liedjes of artiesten wiens naam of titel beginnen met de letter R. En ik krijg zoveel goede suggesties. En zo ja, gevarieerd ook. Wat een muziekkennis zit er toch in Overijssel. Ik doe mijn best om iedereen blij te maken. Dus het gaat nu van Roxy Music voor Jaap tot Ramses Shaffi. Zo dadelijk voor Marinus. En je kunt nog gerust even sturen. Want daarna heb ik nog ruimte hoor. Dus 06-4567-1331. Of gebruik die Oost. Step gewoon.

0: zou zeggen, doe je best, Astrid.
1: Bij Oost in de middag.
2: Astrid de Jong.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Het is een lastig rijtje, maar hij doet het heel soepel natuurlijk. Ramses Shaffy met de letter R in de pimpamplaat. Ja, dank voor die suggestie, want dat is natuurlijk wel een bijzondere om weer eventjes te draaien op de dag van vandaag. Even kijken hoor, want deze kwam van Marines en dan heb ik Rasputin, want die werd meerdere keren aangevraagd. En het is dan wel leuk als je je best doet om mee te denken dat je naam even genoemd wordt. Maar er komen zoveel aanvragen binnen dat ik het even niet meer terug kan vinden. Dus als je je nu... Even kijken. Nee, ik ga nu ook even kijken. Ik geef het heel even de tijd. Nee, het zijn gewoon te veel aanvragen. Ik kan hem zo snel niet terugvinden. Maar bedankt voor de suggestie, want die vinden ook heel veel mensen, denk ik, leuk om te horen. Daarna Rutger van Barneveld, want iets Nederlandstaligs moet er natuurlijk ook weer even voorbij komen. We hebben net Ramses gehad, maar ook Rutger krijgt nog eventjes de kans. En daarna de laatste alweer met de letter R in de pimpamplaat, want dan is het alweer bijna 10:30. Maar zover is het nog niet. Eerst heel veel fijne muziek. Eerst dus die ra ra ra ra Rasputin.

zwoele zomernachten. Nou, vergeet het maar hoor. 18 graden. Maar voor de herfst zijn dat natuurlijk best wel zwoele zomernachten. Nog eentje dan in de pimpamplaat met de letter R-Racy. Dankjewel Jeroen voor de suggestie. Lay your love on me.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: 10:30 is het alweer. We krijgen het regionale nieuws van Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang.
13: Bij supermarkten van Albert Heijn, verspreid over het land, zijn lege schappen zichtbaar. Het bedrijf had al gewaarschuwd dat dit kon gebeuren, omdat werkzaamheden in verschillende distributiecentra noodgedwongen stil liggen. Zoals je vast weet, kampt de keten sinds zondagmiddag met een grote storing. Retaildeskundige Paul Moers uit Bornebroek noemt het een heel ernstig incident.
14: Want Albert Heijn heeft natuurlijk 40% marktaandeel. En incident plaatsvindt, is het wel zo dat de distributiecentra werken niet meer. En de distributiecentra die kunnen dus ook de voorraden in de winkels niet aanvullen. Ja, en als dat niet kan, dan heb je binnen een paar dagen dat die winkels leeg zijn. Ja, je ziet dus hoe kwetsbaar we als maatschappij geworden zijn van de IT.
13: Een van de 6 distributiecentra zit in Zwolle en die is belangrijk voor de bevoorrading van de supermarkten in onze provincie. Verslaggever Jeroen Kuipers stond vanochtend bij een Albert Heijn in Zwolle. Daar waren de schappen nog niet leeg.
15: Ik heb net even naar binnen kunnen gluren en inderdaad bij de brood, wat fruit, is het wat leger dan normaal. Het is natuurlijk herfstvakantie, dus hier druppelen al langzamerhand de eerste klanten binnen. Niet zo druk als normaal. Ik sprak net ook een mevrouw die gauw naar buiten kwam, die moest naar haar werk toe. En zij zei van, het valt me eigenlijk nog mee hoeveel er is.
13: De supermarkt wil nog niet zeggen of het getroffen is door een hek, maar volgens de retaildeskundige heeft het er alle schijn van. En ja, een mogelijke hek, stroomuitval of andere dreiging maken nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om weerbaar te zijn. Ook drinkwaterbedrijf Vitens houdt rekening met zulke risico's. Achter de schermen wordt bij Vitens hard gewerkt om de risico's te verkleinen. Deze beleidsadviseur Security Vitens legt uit hoe dat gebeurt.
16: Wij bereiden ons voor door heel goed onze beveiliging op orde te hebben en vooral onze cybersecurity. Van dat het derde eigenlijk niet lukt om in onze domeinen te komen. En ook door, dat is heel belangrijk, al onze mensen constant te instrueren van dat ze niet op foute e-mailtjes klikken en dat soort zaken. En daar blijven we constant mee bezig. Hè. De mens is een hele belangrijke factor daarin.
13: In het geval van noodsituaties, zoals stroomuitval, kan Vitens nog 10 dagen drinkwater leveren. Er liggen daarnaast allerlei draaiboeken klaar, mocht er een noodsituatie plaatsvinden. En de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026 is gisteren weer geopend voor aanmeldingen. Zowel individuen als organisatoren kunnen worden voorgedragen. De provincie zet sinds 2000 elk jaar vrijwilligers in het zonnetje door deze verkiezing. Dat is belangrijk, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Thijs de Bree. Vrijwilligers zijn namelijk onmisbaar voor de provincie. Eerder dit jaar ging de prijs naar Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden. De stichting bestaat al tientallen jaren en zorgt dat mensen met een beperking kunnen paardrijden. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan tot en met 22 november. En 28 januari is dan de prijsuitreiking. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl of de Oost-app.
12: Dankjewel Benjamin. Het weer dan nog eventjes. Het is nu bewolkt en rond de 13 graden. Het wordt nog iets warmer. Milde lucht komt er namelijk onze provincie binnen. 17 of 18 graden wordt het dan woensdag. Dat is morgen. Dan wordt het ietsje warmer nog en gaat het zonnetje schijnen. En later in de week kan het zomaar nog 19 à 20 graden worden. Dat klinkt goed zeg voor de herfst. Ja, en dan gaan we zo dadelijk schakelen met de Sallandse wandelvierdaagse. Bart, die loopt daar de zolen van zijn schoenen. En of het een beetje bevalt, dat hoor je zo dadelijk.
17: Tot 1 uur bij Oost.

0: Beep. En het liedje heet ook Beep natuurlijk. Stix, hoorde je. En we gaan wandelen, want het is tijd voor de Sallandse Wandel Vierdaagse. En onze collega Bart Kieft, nou, die heeft al wat kilometers in de benen zitten. Want die is ook vandaag weer aanwezig bij die Wandel Vierdaagse. En nou, dat zie jij er nog ontzettend fit uit, Bart. Ja, je hebt, het valt jou reuze mee, volgens mij.
1: Ja, ja, en dat ondanks de weersomstandigheden. Want ja, er komt wel wat vochtigheid naar beneden op dit moment. Mensen komen hier vanuit een stal, lopen hier door de stal tussen Raalte en Broekland. De kippen schuur, krijgen een eitje en lopen dan hier langs de muziek. Kunnen we eventjes heen? Dit zijn duo Rock Tail Duo. Luister even mee.
0: Ja, dat, het klinkt hier niet helemaal
1: hier
0: soepel.
1: Lekker koffie te drinken, even bij te komen. Koffie. Wat zeg je?
0: Ja, het is echt jammer, want het stokt hier een heel klein beetje, het geluid en het beeld trouwens ook. Terwijl het klinkt, als ik zo tussendoor even aan het luisteren ben, fantastisch de muziek. Dus dat moet de gezelligheid behoorlijk ophogen, volgens mij.
1: Zeker weten, dat verhoogt de feestvreugde alleen maar tijdens deze Sallandse Wandel Vierdaagse. Rick, je kiepiesbros.
2: Ja, klopt.
1: Jij hebt de boerderij helemaal opengesteld. De mensen kunnen overal en nergens kijken, overal en nergens ideeën opdoen. Wat kunnen ze allemaal zien?
2: Ze kunnen bij de kippen kijken, die zowel binnen als buiten lopen. Ze kunnen de eierverzameling zien, hoe wij de eieren verzamelen. Hoe ze bij elkaar komen, hoe we ze verwerken. Ze kunnen bij de koeien kijken, bij het jongvee, bij het melkvee. De koeien die buiten lopen.
1: Ja, waarom doen jullie dit?
2: De burgers betrekken bij wat we allemaal doen. Ja. Dus veel mogelijk laten zien. En niet alleen alles wat op tv komt.
1: Oké, reclame maken voor je bedrijf. Dankjewel, hartstikke mooi, hartstikke leuk. Deze mevrouw, gaat het goed met u? Want u zit een beetje pips te kijken.
3: Nou, ik zat zo lekker te kijken, maar die boer ging ervoor.
1: Heeft u een eitje gekregen zojuist?
3: Ja, ja, heerlijk, ja.
1: En?
3: Lekker hoor, ja.
1: Welke indruk krijgt u ervan? Want ja, u kunt ook gewoon doorlopen. U heeft de tijd en ruimte genomen om hier een indruk op te doen.
3: Nou, grote boer. Grote boer is het, ja.
1: De kippen hebben de ruimte.
3: Nou ja, wat je de ruimte noemt natuurlijk.
1: Oh, ja. Kan ook anders, heb ik begrepen.
3: Ja, dat vind ik wel.
1: U heeft de tijd en ruimte genomen om hier een indruk op te doen.
3: Nou, grote boer. Grote boer is het, ja.
1: De kippen hebben de ruimte.
3: Nou ja, wat je de ruimte noemt natuurlijk.
1: Oh, ja. Kan ook anders, heb ik begrepen.
3: Ja, dat vind ik wel, ja. Ja.
1: Nog anders.
3: Ja, ja.
1: Gewoon helemaal vrij vliegen.
3: Nou, gewoon rond de boerderij laten lopen.

spelen daar. En over een uurtje dan horen we Bart weer. Want die wandelt gewoon vrolijk door en houdt ons op de hoogte van die wandel vierdaagse. Eigenlijk hebben we nou rond deze tijd de dialectquiz. Want het is tenslotte dinsdag. Nou, hebben we nu natuurlijk geen tijd voor met al dat gewandel. Maar ik heb wel even één dialectwoord voor je waar je op kunt puzzelen. Kan ik toch even een prijsje weggeven? Als je weet wat truggelen is. Truggelen. Truggelen. Ja, mijn Twents is niet heel goed. Dus truggelen. Als je weet wat het is, stuur dan even een appje. En wie weet win je dan toch een klein prijsje vandaag. Ja, kan gewoon. Truggelen. Met een O-omlaut schrijf je dat. 06-4567-1331.

0: Ilse de Lange, so incredible. Ja, en er is nieuws. En dus is Benjamin Borgman hier. Want vanuit de voetbalwereld kwam er hier iets binnen, toch, Benjamin?
1: Ja, toch wel breaking news. Want Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. 54-jarige trainer is door de club aan de kant gezet na de slechte seizoenstart. PEC Zwolle haalde slechts 4 punten uit de eerste 8 duels en is 16e in de Eredivisie. Afgelopen zondag verloor PEC op eigen helft van SC Cambuur. Dat bleek de druppel voor de directie. Ze bedanken Henry wel voor zijn inzet, maar ja, met niet de gewenste resultaten. De informatie druppelt langzaamaan een beetje binnen. En om 11:30 proberen we nog even contact te leggen in het bulletin met onze sportverslaggever Tijmen van Wissing.
0: Ja, en dan hopen we natuurlijk nog meer te kunnen vertellen. Het zat eraan te komen, hè? Dus de mensen zullen niet heel verbaasd zijn. Maar meer nieuws straks. En nu Madonna bij Oost, Frozen.

En dat was natuurlijk Madonna en Frozen. Ik krijg de hele tijd telefoontjes van mensen die het adres willen van hier bij Oost om een kaartje te sturen naar Bert om een beterschap te wensen. En dat mag natuurlijk. Dat kan naar RTV Oost ter attentie van Bertje. Postbus 1000, makkelijk te onthouden, 7550 BA in Hengelo.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
4: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
3: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
4: Of met de jungle van Borneo.
3: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Late Night Shopping in Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Eschede.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. De club heeft hem ontslagen na de slechte seizoenstart. Veilig Thuis komt handen tekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook in onze provincie loopt de werkdruk flink op. En de fietser die gisteravond ernstig gewond raakte bij een aanrijding met een auto in Enschede is overleden. Het gaat om een man van 53 uit Enschede.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: Beetje mijn spirit animal wel hoor. Britney Spears.
1: Astrid de Jong. Bij Oost.
0: Het is natuurlijk een icoon van de jaren 90, Britney Spears. En oeps, I did it again. En straks gaan we ook weer terug naar de jaren 80. Want tijdens de lunch draai ik de lekkerste hits uit de 80's voor je. En suggesties kun je nog doorgeven. Dus je kunt gaan appen via de Oost-app. Gewoon plaatjes uit de jaren 80. Nou, die schud je zo uit je mouw als je even terugdenkt aan die tijd. Of gaat zoeken als je niet uit die tijd bent. Dat kan natuurlijk ook. Verder valt er iets te winnen. Ik zoek nog de goede oplossing van het woord truggelen. Truggelen, ik zeg het vast verkeerd, mensen, maar het is een dialect. En als je weet wat het betekent, kun je een prijsje winnen. En het kan ook zomaar zijn dat je de oproep voor de noodradio hoort. Als je een geluidje hoort waarvan je denkt, hey, dat gaat over de noodradio, dan moet je onmiddellijk appen. Want ook ik mag vandaag weer een noodradio weggeven. En als je al wat langer zit te luisteren, dan heb je vanmorgen kunnen horen hoe handig zo'n ding ook is, zo'n noodradio. Nou, gewoon goed blijven luisteren, maar dat geldt natuurlijk iedere dag hier bij Oost.

0: Palm on a Monday. The Little River Band. Eens even kijken of ik iemand te pakken kan krijgen.
1: Met Marian.
0: Dag Marian, je spreekt met Astrid van Radio Oost.
1: Ja, hallo.
0: Kan het zijn dat jij net geappt hebt?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want wat hoorde jij op de radio?
1: Ja, ik hoorde het alarm van de Noordradio.
0: Ja, maar hoe herkende je dat zo goed? Want ik dacht zelf nog, de app was niemand, maar ik krijg hier in één keer 80 appjes binnen.
1: Ja, het was een speciaal geluidje. Net voordat de muziek begon, of net tijdens het begin van de plaat. En ik denk, hé, dat is de Noordradio.
0: Precies.
1: Dus laat ik even een appje sturen.
0: En had je de app ook al helemaal klaarstaan?
1: Nee.
0: Oh, nou, je deed het razendsnel, Marian. En waarom wil je graag een Noordradio?
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat ik hem nooit nodig ben. Mm-hmm. Maar je weet maar nooit. En dan lijkt het me toch wel handig in tijd van nood dat je zo'n radio hebt.
0: Nou ja, dat ben ik helemaal met je eens natuurlijk. Dat is ook zo inderdaad. Ja, ben je verder voorbereid?
1: Een beetje. Niet helemaal.
0: Ik zie op je WhatsApp-foto's zie ik een hondje.
1: Dat klopt.
0: Is het hondje er nog?
1: Jazeker.
0: Het hondje, hoe heet het hondje?
1: Tycho.
0: Heb je ook genoeg hondenbrokjes in huis voor Tycho?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Want dat dacht ik van de week ook. Ik heb 4 katten. Ik mag wel wat kattenvoer gaan inslaan ook. Want als de Albert Heijn weer een storing heeft, dan heb ik een probleem.
1: Ja, nee, maar dat hebben we altijd voldoende op voorraad.
0: Oh,
1: dus dat
0: gelukkig.
1: Is geen probleem. Nee,
0: ja,
1: nee.
0: Ja, en anders kun je nog hondenbrokjes eten.
1: Nee, dat gaan wij niet doen. Maar nou ja, je hebt een vriezer en we hebben water op voorraad. En ach, ik denk dat dat je meestal nog wel meer in huis hebt dan dat je denkt. Dus,
0: is ook zo. Ja. En je hebt nu ook nog een noodradio.
1: Nou, heel fijn.
0: Ja, hij komt je kant op. En gefeliciteerd. En heel knap dat je er zo snel bij was.
1: Nou, dankjewel.
0: Okay.
1: En succes met je programma.
0: Dankjewel. Ik zal het nodig hebben. Groetjes aan Tycho.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag Marian. Hoi. Bye.

0: special deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Ja, en dan is het alweer bijna 11:30. Nog 3 seconden wachten, is het 11:30. Laten we dat even keurig doen. Ja, 11:30. Mooi moment voor het regionale nieuws met Benjamin Borgman. Benjamin.
13: De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar. Dat schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan alle gemeenten, waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer meer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Gemeenten wordt gevraagd bij te dragen door onder andere bestaande opvanglocaties langer open te houden. Ook kunnen zij de druk op de asielopvang verlichten door statushouders, mensen van wie vaststaat dat ze recht hebben op verblijf, versneld te huisvesten. Een man van 40 uit Diepenveen hoeft niet opnieuw de cel in voor de illegale handel in honderden kilo zwaar vuurwerk. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 141 dagen cel, precies de tijd die hij al in voorarrest heeft uitgezeten. De man werd 3 jaar geleden betrapt op een voormalig defensieterrein bij Voorst. In zijn bus lagen ruim 1200 mortierbommen. Hij importeerde ruim 250 kilo vuurwerk en verkocht nog eens bijna 400 kilo door. Naast de celstraf krijgt hij 9 maanden voorwaardelijk. Ook moest hij zijn auto, het aangetroffen geld en zijn vuurwerk afstaan. Het overgrote deel van de Overijsselse inwoners heeft nog geen volledig noodpakket, blijkt uit onderzoek in opdracht van de RTV Oost. De roep om een noodpakket in huis te hebben klinkt al een langere tijd vanuit de overheid. De bedoeling is dat mensen zich 72 uur lang kunnen redden als bijvoorbeeld de stroom uitvalt of als mensen te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Maar dat vinden deze mensen nog niet zo belangrijk.
14: Noodpakket heb ik niet, nee. Heb ik niet. Ja, misschien een paar flesjes water en zo, maar verder niet, nee.
15: Ik heb nog geen noodpakket. Niet over nagedacht? Nee, sta ik ook niet meer stil. Mm-hmm. Ik heb alles thuis.
16: Is het zo waarschijnlijk dat het nog komt, de oorlog?
17: Nee, echt niet. Dan moet ik daar mee.
16: Geen zorgen?
17: Nee, ik vind het allemaal flauwekul.
13: Maar er zijn ook echt wel mensen die het wel een goed idee vinden.
18: Ik maak me nu echt wel zorgen. Dus de hele wereld is een beetje in brand.
19: Je hebt 2 kleine kinderen. Ja, daar wil je toch alles voor doen voor wat kan en wat eventueel nodig is. Dus die 72 uur die gaan uiteindelijk wel goed komen dan?
20: Zeker, die gaan 100% goed komen, ja.
21: Ik heb genoeg eten thuis, dus dat komt wel goed.
13: Gisteren is een nieuwe campagne gestart om mensen bewust te maken van noodsituaties. En ook bij RTV Oost besteden wij hier aandacht aan. En dan gaan we naar Tijmen van Wissing, want Pek Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht ontslagen. De club houdt hem verantwoordelijk voor de slechte seizoenstart. Na 8 potjes staat Pek op plek 16 in de Eredivisie met slechts 4 punten. Ja, Tijmen, sta jij er nog van te kijken of niet?
22: Nou, wel van het moment, omdat ze hiervoor net die interlandbreken hebben gehad. Zwolle is inderdaad heel beroerd begonnen aan het seizoen. Maar ja, een aantal weken geleden, toen je bijna 3 weken vrij had, had je Henry van der Vecht ook zijn congé kunnen geven. En had je het trainerskamp in Portugal kunnen beleggen met de nieuwe trainer. Nu zijn ze vorige week teruggekeerd en ging het afgelopen weekend ook mis tegen Cambuur. Dat was wel een pijnlijke nederlaag, maar je zag wel enigszins een herstel bij Pek Zwolle. Dus het moment is iets wat vreemd. Maar ja, als de resultaten tegenvallen bij een club waar de ambities wat hoger liggen, ja, dan is het vaak een logisch vervolg dat de trainer wordt ontslagen. En zo ook Henry van der Vecht.
13: Ja, zeker. De resultaten zijn uiteindelijk het belangrijkste natuurlijk. Maar wordt er nog verder uitleg gegeven door de club of is dat echt het enige?
22: Nou, ze zien gewoon te weinig ontwikkeling in het spel. En ja, daar kan ik me wel enigszins in vinden als je de technisch directeur bent, Gerry Hamstra. Maar als gezegd, het momentum is vreemd. En Gerry Hamstra zal toch ook naar zichzelf moeten kijken. Want er staat nou ook niet een selectie waarbij er heel veel meer in zit. Moet ook gezegd dat Zwolle een heel lastig programma had. Dus er is nog niet meteen degradatiestress. Maar ja, er zit weinig ontwikkeling in. Maar die ontwikkeling laat Gerry Hamstra zelf ook nauwelijks zien als het gaat om het aantrekken van spelers. Dus ja, daar mag ook wel in de spiegel worden gekeken. Maar als zo vaak is in de voetballerij de trainer het slachtoffer bij negatieve resultaten. En dus dat is ook op dit moment het geval bij Pek Zwolle. En met die wedstrijd van komende zondag in het vooruitzicht. Dat is de IJsselderby, de wedstrijd van het jaar tegen de grote rivaal Go Ahead Eagles. Ja, ik heb het idee dat ze ook een beetje een vlucht naar voren hebben genomen om de rust te bewaren. Want de laatste tijd waren de supporters toch ook al wel een klein beetje klaar met Henry van der Vecht. Want ze zijn de laatste anderhalf jaar zijn ze niet verwend met het spel van Pek Zwolle. Henry van der Vecht is een kind van de club. Was er speler, was er assistenttrainer. Is op meerdere technische functies ook actief geweest binnen de club. En nu wordt hij dus ontslagen als hoofdtrainer. Pijnlijk voor hem, maar ook denk ik uiteindelijk onvermijdelijk. Zwolle heeft gewoon te weinig laten zien onder zijn leiding.
13: Ja, en hoe nu verder? Want we kunnen misschien al een paar namen opnoemen die eventueel trainer zouden kunnen worden. Ik wil niet te veel op de feiten vooruitlopen, maar je hebt natuurlijk een Jaap Stam, een Arne Slot, wie weet.
22: Ja, Jaap Stam bekleedt een technische functie in de Raad van Toezicht. Die kijkt toe, dus dat is het stichtingsbestuur, die kijkt toe. Is vrij, zou het kunnen overnemen, heeft de papieren. Heeft het toen echt heel goed gedaan als trainer van Pek Zwolle. Werd daarna weggekocht door Feyenoord. Dat werd minder een succes. René Haken is een vrij trainer. Ivar van Dinteren, vorig jaar nog de assistenttrainer van Sean van der Brom bij FC Twente, was ook de trainer die op dat moment toch ook wel liet zien dat hij wel op eigen benen zou kunnen staan. Dus er zijn genoeg smaken om bij Zwolle in te stappen. Er zijn genoeg trainers vrij. Dus wat dat betreft hoeft Gerry Hamstra niet lang te zoeken, denk ik. En we gaan hem vanmiddag spreken. En dan hoop ik in ieder geval iets meer te weten over de opvolging dus van Henry van der Vecht.
13: Ja, gaan we vandaag dus meer over horen. Sportverslaggever Tijmen van Wissing, dankjewel voor nu. Over trainer Henry van der Vecht, die dus ontslagen is door Pek Zwolle, ga je vandaag dus meer over horen. En je leest er natuurlijk ook over op oost.nl en in de Oost-app.
12: Dankjewel, Benjamin. Het weer dan. Ja, nou, het zal je zijn opgevallen. Het is bewolkt en het is niet echt warm. Maar voor de tijd van het jaar wordt het wel steeds een beetje warmer. Het kan zelfs 17, 18 graden worden vandaag of morgen. En daarna kan de temperatuur zelfs oplopen naar 19 graden. En mijn moeder zei altijd, boven de 18 graden hoef je geen hemd meer aan. Dus dan wordt het warm voor de tijd van het jaar. Zelfs 20 graden kan het worden. Vrijdag ook nog veel zon. Daarna weer meer bewolking en regen. En de files, die zijn er niet. Zo dadelijk even schakelen met Bart Kieft, die aanwezig is op de wandel vierdaagse op de dag van Heino.
23: Tot 1 uur bij Oost.

Ze was in de 20 toen ze dit hitje scoorde. Anita Meijer, inmiddels is ze ietsje ouder geworden. Ietsje maar. Why, tell me why was dat? En we gaan naar de Sallandse wandelvierdaagse. Ja, die houden we natuurlijk in de gaten. Sterker nog, we hebben Bart Kief die kant op gestuurd. En die wandelt vrolijk mee. Al moet ik eerlijk zeggen dat hij volgens mij af en toe even in een auto stapt. Maar daar hoeven we natuurlijk niks over te zeggen. En waar ben je nu?

0: Ik denk het niet.
1: Niet nodig?
0: Nee. Ik hoop het van niet.
1: Je bent wel een brave katholiek?
0: Absoluut.
1: Dat dacht ik al. Die kant op. De groeten. Heel veel plezier. Hier wordt geplast bij de dames. Dames, goed is dat goed gegaan?
2: Heel goed.
1: Kleine boodschap, grote boodschap?
2: Oh, klein.
1: En nu weer verder? Zeker. Fijn, hè, met een lege blaas.
2: Ja, lekker.
3: Ja, heerlijk.
1: Nou, die mevrouw die gaat in de richting ook van de kerk. En dan slingeren ze zo het dorp uit. Kunnen hier even naar binnen lopen? Want dit is de grote pleisterplaats. Dit is van de Vondervoort in Broekland. Een wereldberoemd café hier in Broekland. Dus even kijken wat hier allemaal gebeurt. Ik hoor in ieder geval muziek.
4: Ik neem mijn muntjes.
1: Gaat goed?
4: Ja, gaat hartstikke goed.
1: Muntjes tekort?
4: Nee, ik heb genoeg muntjes. Ik heb extra wat gehaald, hè?
1: Wordt het broodjebal?
4: Nee, kop koffie. Verder niet.
1: Nee. Het moet wel goed gegeten worden, want u maakt
4: hier... Ja, ik heb zelf nog een beetje boterham bij me, hè?
1: Bruine boterham met kaas?
4: Nee, met hagelslag.
1: Maakt mij allemaal niks uit, hoor. Het loopt allemaal vrolijk. Geet allemaal vrolijk. Dan zegt ze dan... Hé, hey, dit is lekker even zo, hè?
5: Heerlijk. Zijn we wel naartoe, hè?
1: Kilometer heeft u er al op zitten?
5: Ja, ik weet niet. 10, denk ik. Ja, hè? 10.
6: 9,6.
1: Hoeveel?
6: 9,6.
1: U hebt de stappen tellen bij u?
6: Ja, zegt u... Nee.
7: Nee, maar ik hoor van de buur.
8: Ja, dat stond in de tent, hè? Waar het stop was.
1: En het verbroedert lekker, hè?
6: Ja, zeker.
1: Allemaal wandelvrienden.
6: Wat zegt u?
1: Wandelvrienden.
8: Nee, we hebben elkaar net ontmoet.
1: Dat bedoel ik.
8: Ik kom uit Brabant en...
6: Dat is mijn vrouw.
1: Waar komt u vandaan?
6: Slagharen.
1: Als het uw vrouw is, dan komt ze ook uit Slagharen.
6: Letterlijk, hè? Letterlijk.
1: Oh, hartstikke mooi. Mooi dat u even terug bent. Salland is mooi, hè?
5: Ja, zeker. Zeker, zo.
1: Geniet ervan. Loop eventjes verder hier. Deze meneer is ook wereldberoemd in heel Salland. Meneer Schrijver.
9: Goedemorgen.
1: Dat u een van de snelste wandelaars bent.
9: Ja, ja, bijna, bijna.
1: Graag niet?
9: Nee, ik ben niet door de haas genaaid.
1: Oh, die ken ik nog niet. Ik loop eventjes verder. En hier wordt zelfs live muziek gemaakt. Mensen eten allemaal een boterhammetje. Wat is het? Ettensoep of wat?
10: Ja, snert. Lekkere snert.
1: Het is nog geen kerstvakantie. Het is herfst.
10: Geen?
1: Geen kerstvakantie, herfst.
11: Ja. Ja, en dan horen we af en toe weer een lettergreep. Ja.
1: En hier live muziek. Geniet er nog even mee.
11: Overal live muziek, jongens. Wat een gezelligheid tijdens die wandelvierdaagse. En ja, mocht je nou toevallig nog niet de tv aan hebben staan... doe dat dan even voor de volgende bijdrage van Bart. En dan wil ik je toch even wijzen op het briljante camerawerk ook. Want Bart die gaat in zijn gezellige berentrui... want hij heeft zo'n gezellige wollige trui aan en petje op. Dus je herkent hem ook aan de blauwe microfoon. Maar Bart die loopt overal naar binnen en die bemoeit zich overal mee. Maar die camera... man, die moeten maar, of vrouw, weet ik niet, die moeten maar achteraan rennen. En die doet dat briljant. Dus dat is echt een aanrader om daar nog even naar te kijken bij de volgende bijdrage. Ga ik nog heel eventjes naar Betsy Bauer. Want Betsy Bauer stuurde mij het woord truggelen. Kent twee betekenissen. Bedelen of door een list van iemand iets gedaan krijgen. En ook langzaam en met moeite voortbewegen. Ja, inderdaad, ik had de definitie strompelen. Maar langzaam en met moeite voortbewegen is natuurlijk letterlijk hetzelfde. Dus Betsy, app nog eventjes je adresgegevens. Krijg je een gezellig Oost-cadeautje toegestuurd. En dan is het tijd voor Douwe Bob. En een briefje aan hemzelf... Of een aantekening aan hemzelf, dat betekent het eigenlijk. Note to self.

0: Wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
14: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
13: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Het kabinet moet snel maatregelen nemen tegen de gevolgen van laag water. Dat zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland. En daarom bieden zij vandaag een brief aan de minister aan. Een fietser van 53 uit Enschede is gisteravond overleden na een ongeluk met een auto in Enschede. En Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. De club heeft hem ontslagen na de slechte seizoenstart.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
17: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
20: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
19: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
21: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.

0: zeggen. Dit is toch echt hartstikke leuk. Die had ik in ieder geval een tijd niet gehoord. Ja, de theme from S-Express. Ja, dat krijg je als je in de jaren 80 duikt. Dan krijg je dat soort liedjes ook weer.
1: Astrid de Jong. Bij Oost.
0: Ja, en als je tijdens het lunchen nog een speciaal jaren 80 plaatje wil horen, laat me even weten waarom. Heb je herinneringen bijvoorbeeld aan 1986? Kun je het je voorstellen? 1986, hoe lang is dat geleden? 1986, is dat 50 jaar geleden? Nee, natuurlijk niet. Even kijken, 1986 is 40 jaar geleden. Ja, toch? Ja, precies 40 jaar geleden. Wat deed je toen? Wat was je, ja, wat was jouw dagelijks leven? Ging je naar school? Had je al werk? Had je al verkering? Was je getrouwd? Of was je nog niet eens geboren? Het kan allemaal. Geef me even jouw herinneringen aan de jaren 80 en het liedje dat daarbij hoort. Door even simpelweg een berichtje te sturen via de Oost-app, die je natuurlijk al lang al op je telefoon of computer hebt zitten.

0: tegen het vel. Babylonië met ons vaste panel.
1: Het is de 128ste Stuivers in vandaag.
0: Willem Duis.
2: Mijn eigen werden dat kroepboekje.
0: Jos Brink.
3: Welkom bij Wondere Wereld.
4: De Ethisch Lunch.

PhD. Eerlijk, ik kan niet een ander hitje van ze noemen, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij, hoor. Ja, I won't let you down, hoorde je. Ja, en ik vroeg je wat jij deed in de jaren 80 en dan voornamelijk 86. Ik dacht, dat is een mooi rond getal. Dat is dus, nou vergeet ik het weer, nee, 40 jaar geleden. Ik kan ook echt niet rekenen, hè? Dat is altijd lastig. En ja, dat is natuurlijk makkelijk onthouden, zo'n rond getal. Dan denk je van, als je dan getrouwd bent of je bent gaan samenwonen of dat soort dingen, dan weet je dat nog heel goed. Nou, Anja, die is in 1986... 6 jaar getrouwd. Dus dat is heel slim. Die zijn in 1980 getrouwd. Dat is ook een mooi rondgetal wat je altijd kunt onthouden. En, zegt Anja, toen wij trouwden was ik 27 jaar. En toen was Foreigner met I Wanna Know What Love Is een grote hit. Ach ja, dat weten we ook allemaal nog wel. Hè? Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Nou, gelukkig weet jij het. Tenminste, dat hoop ik. In 86 wist je het wel. Foreigner is dit.

0: denk je aan? Wat ben je stil, waar denk je aan?
1: Oh no.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg Hotels.

0: wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Het is precies 12:30. Een overzicht van het regionale nieuws krijgen we van Sherien Beunen. Hallo Sherien.
4: Hallo, goedemiddag. Met de brief Bodem in zicht roepen partijen in Oost-Nederland het kabinet op om snel maatregelen te nemen tegen de lage waterstand. Ze willen betere wateraanvoer, tijdelijke pompen en duidelijke afspraken over wat er gebeurt als vaarwegen opnieuw dichtgaan. De droogte van afgelopen zomer heeft volgens de organisaties geleid tot extra kosten, verstoringen en uitgestelde investeringen. Ook nu de vaarwegen weer opengaan, is de bedrijfsvoering niet direct hersteld. De partijen willen op korte termijn met het kabinet om tafel en binnen 6 maanden moet er een uitvoerbaar plan liggen. Overijssel moet 500 extra opvangplekken voor asielzoekers regelen. De Overijsselse gemeente moet het komende half jaar die opvangplekken regelen. Asielminister Van den Brink doet een klemmend beroep op alle gemeenten, omdat er een groot tekort is. Ook moeten opvanglocaties die op korte termijn zouden sluiten langer open blijven. Onder meer in Zwolle, Ommen, Kampen en Deventer lopen overeenkomsten met het COA af. Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan opvangplekken op tot 7600 plekken in april volgend jaar. Het cyberincident bij het moederbedrijf van Albert Heijn zorgt voor lege schappen. Daar had de supermarkt al voor gewaarschuwd. En daarom gaat de supermarkt de winkels nu extra bevoorraden. Retaildeskundige Paul Moers uit Bornebroek noemt het een heel ernstig incident.
5: Want Albert Heijn heeft natuurlijk 40% marktaandeel. En incident plaatsvindt, is het wel zo dat de distributiecentra werken niet meer. En de distributiecentra die kunnen dus ook de voorraden in de winkels niet aanvullen. Ja, en als dat niet kan, dan heb je binnen een paar dagen dat die winkels leeg zijn. Ja, je ziet dus hoe kwetsbaar we als maatschappij geworden zijn van de IT.
4: Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het incident zijn op de financiën van Ahold, Helder Hees. En op dit moment lopen zo'n 5000 wandelaars de Sallandse Wandelvierdaagse. Deelnemers lopen afstanden tussen de 8 en 40 kilometer. Het is de 19e editie van de Sallandse Wandelvierdaagse. Vandaag start de Vierdaagse in Broekland. Morgen is de dag van Heino. Meer daarover op oost.nl of in de app.
3: Dankjewel, Sherien. En dan het weer. Ja, het is vooral bewolkt in onze provincie. Maar het wordt steeds iets warmer en iets zonniger. Het kan 17, 18 graden worden vandaag. Morgen en overmorgen kan het oplopen tot 19 of 20 graden. Ja, en vrijdag begint dan wel weer zonnig. Maar later op de dag wordt het weer bewolkt en valt er weer her en der wat regen. Dus dan is die kleine opleving toch alweer voorbij. Eén file dan in onze provincie op de A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. Dus 3 minuten, het valt nog mee en het komt natuurlijk door die politiecontrolepost. En het is herfstvakantie. De vraag van vandaag ging over jouw auto. Er is weer een nieuwe eend op de markt. Zo'n ouderwets model, wel iets moderner dan vroeger. En ik vroeg je naar jouw avonturen met een auto waar je aan gehecht bent geraakt. Nou, ik kreeg een prachtig verhaal binnen, daarover straks meer. En we zitten natuurlijk nog steeds lekker in de 80's.
6: Tot 1 uur bij Oost.

0: release. Spirit in the Material World. Ja, nou loop ik dus net te beweren dat het heel mooi weer wordt. Maar laten we het maar even driedubbel checken. En dat doen we natuurlijk bij Gert Voerman. Gert, goeiemiddag is het.
1: Goeiemiddag Astrid.
0: Hallo. Ja, klopt het? Wordt het steeds ietsje warmer nu?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Je hebt het goed gezegd. Want lekker. Er zit zachte lucht aan te komen. Actueel bijvoorbeeld in Hardenberg 13,3. Nou, dat is bijna normaal. Helledoren 14,1, Olst 14,2. Maar kijk je bijvoorbeeld in de regio Utrecht, staat de thermometer op 16 graden en in Zeeland op 18 graden. En die zachte lucht komt onze kant op. Het heeft wel een kleine prijs. In die zin, er is veel bewolking. Er passeert een warmtefront. Hier en daar valt wat lichte regen of motregen. Stelt allemaal niet zoveel voor, eigenlijk heel weinig voor. En de rest van de middag blijft de bewolking overheersen. Een paar opklaringen sluit ik niet helemaal uit. Die temperatuur gaat dus oplopen. Uiteindelijk op veel plaatsen 17 tot 18 graden... met een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Eind van de middag en vanavond een bandje met wat meer regen. Niet al te veel, maar een bandje met licht met lokaal wat matige regen. Passeert vrij snel. Dan vannacht klaart het op 8 graden. Morgen overdag lijkt veel op dat van gisteren. Flink wat zon, wat stapelwolken, wat hoge bewolking. En morgenmiddag temperaturen van rond de 17 graden. Dus het ziet er goed uit wat dat betreft.
0: Nou, heerlijk. Ja, dan hebben we echt nog een beetje een nazomertje stiekem.
1: Ja, ook de donderdag. Dan kan het wel 18 tot 19 graden worden. Pas vrijdag in de loop van de dag weer een bui. Dus terugkomend op jouw verwachting. Ik kan het niet beter maken.
0: Nou, ik vind het verrukkelijk. Dankjewel, Gert.
1: Graag gedaan.
0: Gaan wij weer naar de jaren 80. Zo makkelijk is het, hè. Van 26 vliegen we weer terug naar 86. Out of Touch hoor je bij Oost.

0: Monster.
1: Gelukkig hebben we dit nog.
2: Het applaus voor het spelletje Wie van de Drie. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
3: avond.
4: Bert neemt je mee terug.
5: Dat je niet moet zeggen.
4: Naar de jaren 80.
6: Ja, en ik pas natuurlijk alleen even op de plaatjes van Bert. En dat doe ik met Dolly Parton. 9 to 5.

Dolly Parton natuurlijk. Nou, ik kijk nog eventjes in de app van mensen die herinneringen delen uit de jaren 80. En ik zie een herinnering van Gea, die zegt op 6 juni zijn wij getrouwd. In de stromende regen. Ze hadden wel gepland, juni, dan is het mooi weer. Elke vrijdag ervoor en erna was het ook inderdaad stralend weer. Maar dit jaar hebben ze wel inderdaad hun 40-jarig huwelijk gevierd. En wat Gea dan nog eventjes zo tussen neus en lippen door vertelt, is dat ze de week daarvoor een blinde darmontsteking kreeg. Dus ze belandde een week voor haar bruiloft, toen het wel mooi weer was, belandde ze in het ziekenhuis, blinde darmoperatie, en net nog weer op tijd thuis voor de bruiloft. Jeetje, wat een avontuur, dat vergeet je ook niet, hè. En in die tijd hoorde je bijvoorbeeld Elton John op de radio.

0: Het is al even geleden. Een minder bekende plaat van Elton John.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, ik vroeg of je herinneringen had aan een bepaalde auto, omdat de eend weer terugkomt in een nieuwe vormgeving. En ik kreeg een fantastisch verhaal toegestuurd. En dat was het verhaal van Jos. Die heeft namelijk 3 eenden gehad. Lelijke eenden natuurlijk, zoals vroeger. De eerste was 3e of 4e Hans. Die roeste, maar dat deerde niet, beschrijft hij. Ooit op de terugweg van Losser naar Nijmegen in de vroege ochtend kon hij geen gas meer geven. Was er een kabeltje geknapt en met een touwtje aan het gashendel heeft hij dat tenslotte opgelost. En toen hij stopte met werken werd hij ontvoerd, kreeg een blinddoek op en mocht hij pas afdoen toen ze stopte. En daar stond een rode eend voor hem klaar om die dag mee naar zijn afscheidsfeestje te rijden. En de rest van de dag kon hij er mee rondtuffen. Een mooi verhaal en een mooie herinnering aan de eend. Ik weet niet of het in de jaren 80 was, maar dat was dit wel. Doe maar. En een ode aan pa.

0: Oh, dat is leuk, Michael Jackson. Fantastisch, Billie Jean, natuurlijk echt geweldig. Maar zou ik nou toch bijna iets vergeten?
1: Wat krijgen we nou? Is dit nou accordeon? Wat hoor ik nou?
2: Ja, zit iemand op accordeon? Hebben iemand accordeonles?
1: Accordeonles? We zitten midden. We zitten midden in een EK.
0: Ja, dit is natuurlijk niet Cor en Marjolein, maar ik heb ze wel aan de telefoon. Cor en Marjolein, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, ik kreeg allemaal appjes dat ik jullie niet moet vergeten.
3: Oh.
0: Ja, dat is, maar ik was jullie ook helemaal niet vergeten. Alleen ja, we hebben bijna geen tijd meer. Dus wie zijn er jarig vandaag?
3: Nou, dat is als eerste scheidsrechter Erik Braamhaar.
0: Oh ja.
3: Die is 60 jaar geworden. Dan zangeres Mary Osmond.
0: Oké, van de Osmonds. Ja.
3: En dan presentatrice Ellen Brussen.
0: Oh.
3: 76 jaar. En zangeres uit Griekenland, Nana Mouskouri, 92 jaar.
0: Ah, kijk, die 92 was net mooi.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Nieuws in Overijssel. Het kabinet moet snel maatregelen gaan nemen tegen de gevolgen van laag water. Dat zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland en daarom bieden zij vandaag een brief aan de minister aan. Overijssel moet 500 extra opvangplekken voor asielzoekers regelen. En Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. De club heeft hem ontslagen na een slechte seizoenstart. Dat en meer op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
19: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
23: Radio Oost.

0: Het nummer werd voor het eerst opgenomen in 1978, maar pas een hit in 1981. Ik heb over de Rolling Stones en Start Me Up.
1: De Loonstra. Bij Oost in de middag.
0: Dank aan Astrid de Jong. Ze is er aankomende donderdag weer vanaf 1 uur tot 4 uur. Ja, we gaan weer zo'n noodradio weggeven, zeker. En wanneer je het noodradioalarm hoort voorbij komen, dan pas appen of bellen. Appnummer is 06-456-71331 of bellen 074-2456-665. Ja, vandaag is hij begonnen, de Sallandse wandelvierdaagse. En straks tegen 12:15 hebben wij beeld en geluid van Bad Kieft. Midden in het parcours gaat hij praten met deelnemers en ook toeschouwers. En die waren er vanmorgen vroeg al massaal door het prachtige land van Salland. Verder is er Sanne uit Overijssel, die meedoet aan Heel Holland Bakt Kids. En ik hoop haar zo dadelijk in de uitzending te gaan krijgen. Nou, voor de rest straks om 13:30 het regionale nieuws met Celine. En uiteraard de mooiste muziek, zoals nu Baker Street van Gary Rafferty.

0: Guus Meeuwis en Van Gant en het dondert en het bliksemt en het regent meters bier.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: Zeker, 4 dagen lang wordt er gewandeld door het mooie Salland. En Bart Kieft is al die dagen voor ons dagelijks op pad. Komt er regelmatig in de uitzending. En Bart, ja, waar sta jij nu?
2: Ja, we naderen Raalte weer. Vandaag de etappe Broekland, rondje Broekland gemaakt. Door de kerk, langs de kerk, door de kippenschuur, langs de kippenschuur. Het kon allemaal vandaag. Mevrouw heeft het allemaal mee mogen maken. Maar wat staat u nu te wachten?
3: Ik heb geen idee. Ik ga hem laten...
0: En toen viel de verbinding weg met, althans, de audio. Het spraakgedeelte valt even weg met Bart. En toen ging daar ook iets mis met de, met beeld. Ook dan gaan we eens even deze draaien. Hier is Laureen.

Euphoria hoor je op Radio Oost. Later meer van Bart Kieft, die dus de hele dag en ook de komende dagen aanwezig is bij de Sallandse Vierdaagse. Komt regelmatig in de uitzending met beeld en geluid. Zo dadelijk weer een bijdrage. Tot 2:30 is dit Simply Red.

0: Simply Red hoorde je The Right Thing. Ja, heel veel mensen dachten toen de verbinding met Bad Kieft werd verbroken dat dat het signaal was van de noodradio. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Nee, maar die klinkt dan toch anders. Ik ga hem nu niet laten horen, want dan gaan mensen weer reageren. Straks tussen, nou, ik kan wel zeggen tussen nu en 2 uur gaat hij een keer voorbij komen. Wanneer je dus het noodradio-alarm hoort, dan pas kun je reageren. Zo meteen het regionale nieuws. Serien, wat zit erin?
1: Ik ga het zo meteen hebben over onder andere varkens.
0: Ja,
1: en een verbod op het afsnijden van hun staarten.
0: Hé? Ja. Ja.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: BME legends Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
9: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
8: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.

0: erin, nu met het laatste regionale nieuws.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Overijssel moet 500 extra opvangplekken voor asielzoekers regelen. Ook moeten opvanglocaties die op korte termijn zouden sluiten langer open blijven. Onder meer in Zwolle, Ommen, Kampen en Deventer lopen overeenkomsten met het COA nog dit jaar af. Asielminister Van den Brink doet een klemmend beroep op alle gemeenten in Nederland omdat er een groot tekort is. Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan opvangplekken op tot 7600 plekken in april volgend jaar. Henry van Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. Hij is ontslagen na de slechte seizoenstart. Verslaggever Tijmen van Wissing noemt de timing opvallend.
2: Het is inderdaad heel beroerd begonnen aan het seizoen. Maar ja, een aantal weken geleden, toen je bijna 3 weken vrij had, had je Henry van der Vecht ook zijn congé kunnen geven. En had je het trainerskamp in Portugal kunnen beleggen met de nieuwe trainer. Nu zijn ze vorige week teruggekeerd en ging het afgelopen weekend ook mis tegen Cambuur, dat was wel een pijnlijke nederlaag, maar je zag wel enigszins een herstel bij PEC Zwolle. Dus het moment is iets wat vreemd. Maar ja, als de resultaten tegenvallen bij een club waar de ambities wat hoger liggen, ja, dan is het vaak een logisch vervolg dat de trainer wordt ontslagen. En zo ook Herrie van der Vecht.
1: PEC haalde slechts 4 punten uit de eerste 8 duels en staat 16e. Afgelopen zondag verloor PEC op eigen veld van SC Cambuur. En dat bleek de druppel voor de directie. Wie er zondag tijdens de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles voor de groep staat, is nog niet bekend. Stichting Varkens in Nood heeft gelijk gekregen in een hoger beroep tegen de staat. Het is al sinds de jaren 90 verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Maar de staatssecretaris van Landbouw vindt het verbod onmogelijk te handhaven. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het te onduidelijk wanneer een varkenshouder wel of niet mag amputeren. En in 2023 wees de staatssecretaris daarom het verzoek af hierop tegen op te treden. Die keuze is niet goed gemotiveerd, zegt het college van beroep nu. Binnen 6 maanden moet de staatssecretaris een nieuw besluit nemen over hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Veilig Thuis komt handentekort door een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer mensen bellen en dat is goed, zegt directeur-bestuurder Lisbeth Kleijsen van Veilig Thuis IJsselland.
3: Waar de stijging precies vandaan komt, weten wij niet. We weten wel dat er de laatste tijd meer aandacht ook in de media is geweest voor dit thema. En dat is op zich ook positief. Alleen, ja, je wilt meldingen natuurlijk ook dan vervolgens direct op kunnen pakken. Dat lukt momenteel onvoldoende. En dat is vooral voor betrokken personen, maar ook voor onze collega's erg frustrerend.
1: De organisatie roept het kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen. Meer daarover op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel, Celine. Blik op het weer. Vanmiddag is het bewolkt en lokaal valt er soms wat lichte regen. De temperatuur stijgt in de loop van de middag tot zo'n 17, 18 graden. En aan het einde van de middag en vanavond trekt een smalle band met plaatselijk wat regen van west naar oost over de provincie. En later klaart het op en wordt het droog. Vannacht ook droog met minima van 7 tot 8 graden en een afnemende wind.
4: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Een beetje hetzelfde geluid als I've Been Thinking About You. Alleen de titel is anders. You Bring Under Sun. Dan onderbeet hoorde je.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: En daar is voor ons, Badje Kieft.
2: Ja, we naderen Raalte weer. Vandaag de etappe Broekland, rondje Broekland gemaakt. Door de kerk, langs de kerk. Door de kippenschuur, langs de kippenschuur. Het kon allemaal vandaag. Mevrouw heeft het allemaal mee mogen maken. Maar wat staat u nu te wachten?
3: Ik heb geen idee. Ik ga hem laten me verrassen.
2: Ja, u loopt hier over een soort atletiekbaan, lijkt het wel?
3: Ja, dan ga ik naar de sportschool zeker. Kan ik daar nog even flink tegenaan om frisse moed te krijgen voor het laatste 5 kilometer.
2: Oké, nou, je gaat lekker de sportschool heen. Loopt u die kant op?
3: Ja, ik loop die kant op. Dan ga ik het helemaal beleven.
2: Oké, prima.
3: Dank u wel.
2: Dag. Dag. Nou, ik loop gewoon mee met de kudde, wil ik bijna zeggen. Maar dat klinkt wat oneerbiedig, meneer.
4: Nee hoor, dat is helemaal prima hoor.
2: Oké. Wat gaan we doen? We zijn vanochtend al in de kippenschuur geweest. We zijn al in de kerk geweest.
4: Ja, en hier gaan we een sportschool binnen. Waar ik regelmatig kom, daar kan je wel zien.
2: Oh, ja.
4: Ja, ik moet even onze kaartjes stempelen.
2: Oké, okay, even stempelen.
4: Ja, even stempelen.
2: Nou, loop ik alvast eventjes hier de sportschool in. Over de rode loper, die is uitgelegd. Heel bijzonder, kijk. Wordt gekeken door lopers voor mij. Mevrouw, goedendag. Dit is toch wel bijzonder, hè?
5: Ja, zeker.
2: De wandelvierdaagse die door de sportschool gaat.
5: Ja, inderdaad, ja. Nou, mijn man die sport hier altijd, maar ik heb nog nooit dit van binnen gezien. Dus daardoor was ik met alle verstand aan het kijken van wat is er allemaal.
2: Oké, okay, ik daag u uit. Komt u eventjes mee, hier. Ja. Twee handen, één hand links, één hand rechts.
5: Ja,
2: precies. En dan trekken. Volgens mij moet u blijven wandelen.
5: Ja, denk het ook, ja.
2: Ja. Oké, die kant op. Okay. Dwars door de sportschool loop ik met u mee. Hier zit een meneer trouwens. Een meneer die is heel erg driftig bezig met... Wat voor oefening precies?
6: Wat zeg je?
2: Wat voor oefening is dit?
6: Dit is voor je buikspieren.
2: Okay. Volgend jaar is Sanders de Wandelvierdaagse.
6: Ik heb gisteren nog 5 kilometer gewandeld, dus...
2: Vierdaagse niet nodig.
6: Nee, dan ben ik liever hier.
2: Ja, hartstikke mooi. Ga lekker door op deze manier. Ik loop door de sportschool. Toch wel fascinerend om te zien dat die hele route voor alle wandelaars dwars door de school loopt. Even kijken. Kom in beweging. Kom tot rust. Alles op pauze. En hier, every moment is a fresh beginning. Natuurlijk. Heerlijk. Dag meneer, goeiedag. U komt voor de wandelvierdaagse?
6: Nee, helaas. Ik kom voor het sporten.
2: En u?
7: Wat zegt u?
2: Wandelvierdaagse?
7: Nee, ik ga lekker even sporten.
2: Oké, geweldig. Het is gewoon één grote mixzone is het wat dat betreft. Wandelaars en aan de andere kant de mensen in de sportschool hier. Hier wordt op dit moment even lekker uitgerust. U bent moe van het wandelen?
8: Nee, een beetje lui.
2: Hoeveel kilometer heeft u al gelopen?
8: Ik denk nu 15, we gaan er 20.
2: Okay, u bent bijna weer bij de thuishaven, bijna weer in Raalte?
8: Bijna weer bij de Zendt, ja.
2: Wat vindt u ervan, zo door een sportschool de route?
8: Ja, ik vind het een fantastische mooie sportschool. Als je het zo met een linkeroog een beetje bekijkt. Heel groot, ja. Mooi opgezet, mooi ruim. Ja.
2: Het zit volop variatie natuurlijk in het parcours. De kippenschuur gehad, de kerk gehad.
8: Ja, nou, dat is het mooiste van deze wandeltochten. Je komt overal, net waar je zegt, door die geitenschuur en dan een boerderij.
2: Okay. Hup, in de benen.
8: Nou, gaan we.
2: Dank u wel, meneer. En net als deze meneer zitten veel mensen hier uit te rusten. Kopje koffie, kopje thee. Gaat allemaal heel gemoedelijk. Dames, komt u eruit met de route?
9: Zeker. Goede route, goed aangegeven. En het loopt lekker.
2: Okay, want er zijn dit jaar geen A4'tjes waarop de route aangegeven staat. Toch weet u de weg te vinden?
9: Zeker weten. Als je de bordjes volgt, kom je overal.
2: Waar komt u vandaan?
9: Ermelo.
2: Zit u van het Sallandse Land?
10: Ja, leuk. Het is weer eens wat anders. We hebben 2 weken geleden in Schorel gelopen. En dat is een heel andere natuur natuurlijk. Maar dit is ook heel leuk. Ja, leuke teksten langs de route.
2: Ja. Nog eens in een sportcentrum. Sportschool.
9: Nee? Nou, daar kom ik elke week.
2: Okay. Zet hem op. Het is nog 5 kilometer naar de finish.
9: Ja, dankjewel.
2: Dank u wel. Geniet nog even van uw rustmoment. Laatste loodjes dus zijn de wandelaars naar op weg voor deze eerste etappe. De ronde, laat ik het zo maar noemen, van Broekland. De eerste dag.
0: Dankjewel, Badje, voor jouw bijdrage. En we horen later meer van je in het volgende uur van Radio Oost. Dit is Spendo Ballet.

0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Van, ja, ik heb een hele hoop reacties weer binnengekregen. Niet alleen via de telefoon, maar ook via de app. Ik ga uit een van de vele mensen die dus gereageerd heeft, ga ik iemand bellen. Dus... En niet opnemen is niet winnen. Zo. Spannend altijd. Nou, ben benieuwd.
1: Daar ben ik.
0: Goedemiddag, Oenerloosa Radio's.
1: Goedemiddag.
0: Spreek ik met Berto?
1: Ja.
0: Berto woont in?
1: Bruinhaar.
0: Bruinhaar, gefeliciteerd.
1: Dank u.
0: Je hebt gereageerd op de noodradioalarm.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja, hoe komt het dat je er nog niet één had?
1: Nog niet aan toegekomen.
0: Oh, dat kan, ja.
1: Ja, zo gaat dat met zulke dingen.
0: Welke dingen heb je wel in het noodpakket, mocht het zover komen?
1: Ja, eigenlijk is dit het begin, zou ik maar zeggen.
0: Het is eigenlijk het begin?
1: Ja, nou, laten we maar zeggen dat dit een goed begin is.
0: Oké, okay. Goed begin. Zit je in de auto, Beto?
1: Ik zit in een vrachtwagen, ja.
0: In een vrachtwagen, wat vervoer je?
1: We vervoeren op het moment zand.
0: Zand, en waar moet het heen?
1: We gaan naar Haaksbergen, naar het Haaksbergenveen.
0: Hoksbergen. Hoksebaar, ja. Zeggen ze daar.
1: Nou,
0: gefeliciteerd. Je krijgt dus die noodradio. En als je nou even je naam, adres en mailadres op de app zet, Berto... dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Doe ik.
0: Uitstekend, rij voorzichtig, hè?
1: Hey, bedankt.
0: Hey, dag Berto. En voor degenen die dit uur niet zijn doorgekomen... we gaan in dit programma nog een keer zo'n noodradio weggeven. Dus hou ook de noodradioalarm in de gaten. En wellicht is die dan later een keer voor jou...

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken, dat deed je morgen in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Het kabinet moet snel maatregelen gaan nemen tegen de gevolgen van laag water. Dat zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland en daarom bieden zij vandaag een brief aan de minister aan. Overijssel moet 500 extra opvangplekken voor asielzoekers regelen. En Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. De club heeft hem ontslagen na een slechte seizoensstart. Dat en meer op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
14: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
1: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

Door de Chic-leden Benoit Edwards en Nile Rodgers, dat is ook wel goed te horen. Upside Down in 1980 hoor je Diane Ross. En straks hoor je Bart weer vanaf de Sallandse Vierdaagse. En dit zijn Sonny en Cher.

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Joan Osborne hoor je op Radio Oost. En mooi hoor, blijft het nummer. What of Us.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: Alle dagen zijn we erbij. En wie is er ook bij? Alle dagen, dat is Badje Kieft. Bad, waar ben je nu?
2: We staan op de plek waar de mensen binnenkomen. Doe ik even zo.
3: Ja, ik sta nu in de tent weer in Raalte. Het rondje Broekland gemaakt. Voor sommigen 40 kilometer, voor anderen 30. Voor anderen 20, 12 en 8. Is geloof ik, dat zijn geloof ik de afstanden. De eerste lopers komen hier weer binnen in de tent. Even vragen hoe het gegaan is vandaag. Meneer, goedemiddag.
4: Goedemiddag, zeker. We hebben ons best weer gedaan. Ik heb de 20 gelopen. Door Broekland heen, door mijn eigen dorpje. Dus dat is altijd prachtig om een dag mee te lopen.
3: Oké, blaadjes op de voeten of valt het mee?
4: Nou, ik denk, ik ben geen gewend loper. Dus ik ben bang dat ik vanavond wel even wat last ga hebben inderdaad, ja.
3: U bent een van de eerste lopers toch wel die inmiddels weer binnen is.
4: Ja,
3: van de 20.
4: Ja.
3: Flink soort mars gelopen.
4: Ik heb mijn tempo best wel inderdaad hoog gelopen. En omdat je door je eigen dorp heen loopt, dan is het in ieder geval wat bekender. Dus je staat wel een beetje stil, maar niet heel erg veel.
3: Bent u getrainde loper?
4: Ik ben een echte voetballer. Dus nee, geen getrainde loper. Maar conditioneel is het geen enkel probleem.
3: Ja, wel eelt op de voeten.
4: Eeltjes op de voeten. En daarom. En op zondag altijd een lekker potje voetballen. Dus,
3: okay. Afstempelen?
4: Afstempelen en dan lekker de beentje omhoog.
3: En dan morgenochtend?
4: En morgenochtend, ik hoop iets langer blijven liggen. Maar dat gaan we zien.
3: Richting Heino, hè?
4: Ja, morgen is de dag richting Heino. Morgen doe ik niet mee. Ik doe echt een dagje mee. Dat vind ik leuk om te doen. En ik wens alle wandelaars heel veel succes.
3: Nou, dat is sportief.
4: Dankjewel.
3: Lekker afstempelen.
4: Ja,
3: dankjewel. Meneer loopt richting de dames die daar verantwoordelijk voor zijn. En kijken we in de andere richting. Dan zien we inmiddels dat deze tent toch ook al een redelijk vol loopt weer met mensen die klaar zijn inmiddels met hun trip. Je bent Chris de Bond. Dag Chris. Je bent van het allereerste begin als het gaat om deze Sallandse Wandelvierdaagse. Volgend jaar de 20e editie. Hoe heb je dit zien veranderen?
5: Van klein tot groot, en dan gaat het over het aantal deelnemers, maar vooral de ontwikkeling in het plannen van de routes, de evenementen eromheen, de grootte van de tent, alleen maar groter geworden.
3: Ja, want die allereerste editie begon ook hier vanaf de Domineeskamp, maar op een hele veel kleinschaligere manier.
5: Het was een tentje van 200 vierkante meter. Ik geloof dat dit 1500 is. En dan, we mochten niks. Want de gemeente wist ook niet veel. Dus, maar het jaar daarop gelijk groot uitgepakt. En dat met alle medewerking van sponsoren en de gemeente.
3: En zichzelf inmiddels meer dan bewezen. Die tent gaat zo meteen weer helemaal vol lopen. Allemaal mensen, een paar duizend in het Sallandse land op dit moment. Prachtig evenement. Dankjewel voor dit moment. Volgend jaar dus de 20e editie. En ik heb inmiddels begrepen dat gaat groots gevierd worden. Maar eerst nog de dag van morgen, de dag van Heino. Daarna de dag van Luttenberg. En vrijdag de stoploop via Heten langs het kanaal. En dan weer terug.
0: Dankjewel, Bart Kieft, dus vanuit die tent al daar. Daar zitten veel mensen even uit te rusten. Sommigen hebben misschien blaren gekregen. Nou ja, in ieder geval, we blijven alle vier dagen de Sallandse Vierdaagse volgen op radio en dus ook op TV Oost. Het is wel een van de mooiste ballades van de afgelopen jaren. Direct en Soldier On.

0: Oosttribune.
1: Zondagmiddag. De IJsselderby PEC Zwolle Go Ahead Eagles. MVV Maastricht Heracles Almelo. En zondagavond FC Twente FC Utrecht. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
1: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
0: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Minuutje over 2:30. En ik welkom Celine met het laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Overijssel ontving afgelopen jaren 412 miljoen euro aan projectgebonden subsidies. Dat blijkt uit inventarisatie van de provincie. Dat is al een hoog bedrag, toch ligt dat nog onder de wens van 550 miljoen euro. Het geldt dus ook goed voor de werkvoorziening. Onder meer Universiteit Twente en Thales profiteren mee. Naast deze projectsubsidies stroomde er ook nog eens 364 miljoen euro rechtstreeks naar Overijsselse boeren. De politie wil bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd niets zeggen over het lopende onderzoek. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen updates of aanhoudingen. Er werden toen op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoringen van treinverkeer in het hele land en vooral ook in onze provincie. Het kabinet moet snel maatregelen nemen tegen de gevolgen van laag water. Dat zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland. En daarom bieden zij vandaag een brief aan de minister aan. De droogte van afgelopen zomer heeft volgens de organisaties geleid tot extra kosten, verstoringen en uitgestelde investeringen. Ook nu de vaarwegen weer opengaan, is de bedrijfsvoering niet direct hersteld. De partijen willen op korte termijn met het kabinet om tafel. En binnen 6 maanden moet er een uitvoerbaar plan liggen. Een fietster is vanmiddag aan de Luttebergse straat in Zwolle gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een plek waar op dit moment bouwwerkzaamheden aan de gang zijn. De vrachtwagen wilde achteruit de Luttenberg inrijden toen de tegemoetkomende fietster de vrachtwagen vermoedelijk te laat opmerkte. Hierdoor ontstond de aanrijding. En wie de komende dagen het bos intrekt voor een mooie herfstwandeling moet oppassen voor vallende takken. De droge zomer heeft daarmee te maken. Mede-eigenaar Albert Schimmelpenning van landgoed Nijenhuis in Diepenheim zag op de parkeerplaats zomaar 3 zware takken vallen. Die raakten gelukkig geen mensen of auto's. De droogteschade van afgelopen zomer loopt bij de Overijsselse waterschappen nu al in de miljoenen. En de rekening is nog niet eens helemaal opgemaakt. Meer daarover op oost.nl of in de app.
4: Schimmelpenning, ja. Diepenheim. Ja, dat moet wel. Familie zijn van Sander.
5: Ja, 1 en 1 is 2, denk ik, hè?
4: En?
5: Ja, ik heb het eigenlijk niet nog gecheckt, maar ik ging er wel een beetje van uit.
4: Ja, het is namelijk de vader. Ja. Zeker. Blik op het weer. Vanmiddag is het veelal bewolkt en lokaal valt er soms wat regen. De temperatuur stijgt in de loop van de middag tot zo'n 18 graden. Aan het einde van de middag en vanavond trekt een smalle band met plaatselijk wat regen van west naar oost over de provincie. Later klaart het op en wordt het droog.
6: Je hoort het bij Oost in de Middag. Radio
7: Oost. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
9: Oene Loonstra.
10: Maar zoals een Oene Loonstra. Zegt jullie die namen niks?
11: Nee.
7: Oene Loonstra.
11: Oene Loonstra gewaard.

0: Je krijgt een noodradio voor dit uur. Hallo, Oenelandse Radio Oost. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Spreek ik met Johan?
1: Ja, zeker.
0: Johan Tadema?
1: Ja.
0: Johan, waar woon je?
1: Ik woon in Kranenburg, op de grens met Overijssel.
0: Aha, ooit de Noordoostpolder.
1: Ja, helemaal goed.
0: Als je bij Vollenhoven, zeg maar, richting een soort water overgaat, dan ben je al in Kranenburg.
1: Ja, precies. Heel goed. Ja, weet hoe het is.
0: Leuk plaatsje. Nou, je hebt gereageerd op de noodradio. Luister je vaak naar Radio Oost?
1: Ik heb hem altijd opstaan, ja.
0: Een Kranenburg is toch Noordoostpolder, dus dan zou je denken Radio Flevoland.
1: Ja, maar ik vind Radio Oost toch ongezellig.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Je zit nu in de auto voor je werk?
1: Ik zit dan in de auto. Nee, ik ben op weg naar huis.
0: Ah, en wat voor werk doe je?
1: Ik hoef niet meer te werken.
0: Je hoeft niet meer te werken? Heerlijk, heerlijk.
1: Ik ben even in Kampen geweest voor de boodschapjes. Dus.
0: Ja, moet dan ook gebeuren, hè?
1: Zeker weten.
0: Bij die grote supermarkt waar ze een storing hebben gehad, of ga je naar een andere?
1: Nee, ik ga naar een andere.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan heb je in ieder geval de boodschappen binnen.
1: Ja, zeker.
0: Johan, als jij even je adres op de mail zet, en ook je mailadres. Of ik bedoel eigenlijk op de app, dus jouw naam, adres en mailadres op de app. Dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Oké, doei. Graag
0: doen. Wens jou veel plezier nog op deze dinsdag.
1: Ja, dank je. Jij ook.
0: Hey, tot genoeg, hè. Hoi.
1: Hoi.
0: Volgende uur ga ik praten met Sanne, die meegedaan heeft aan Heel Holland Bak. Met een T natuurlijk. Kids, straks tegen 3:15.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
13: Voordeeluitjes.nl. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Overijssel ontving afgelopen jaren €412 miljoen aan projectgebonden subsidies van Brussel. Het kabinet moet snel maatregelen nemen tegen de gevolgen van laag water, zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland die een brief aanbieden aan het kabinet. En bij een aanrijding tussen 2 auto's zijn vanmiddag op de Heetense weg bij Raalte 2 personen gewond geraakt. Dat en meer op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
17: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
20: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
21: Radio Oost.

0: De doorbraaksingle voor Roxette, het is de tweede in hun carrière. Maar hiermee gingen ze ook, zeg maar, globaal scoren. De look van het album Look Sharp uit 1989. Zometeen ga ik praten met Sanne uit Deventer. Ze heeft meegedaan aan Heel Holland Bakt Kids.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Hansen hoor je op Radio Oosten. Mbap, zeker. Nou, ik had eigenlijk verwacht dat er nu een jingeltje zou starten. Die staat hier ook wel. Dat moet je even op een andere manier doen. En dan komt dat vanzelf, mag je tenminste hopen. Zo niet, dan heb ik pech gehad. Zal deze doen? Ja, die kunnen we ook doen. Of pak ik anders deze? Ja, die vind ik iets mooier. Ja, iets met meer egaars, zou je kunnen zeggen. Want vanaf 26 september, jongsleden, zo moet ik het zeggen, was er op NPO Zapp, terwijl NPO 3, dit te horen.
1: We zijn terug. Dit is een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt Kids. En dit jaar doen we het groot. Groter dan ooit.
0: Ja, je hoort Pien van Blennekom, heel de presentatrice van Heel Holland Bakt Kids. En doet heel veel mensen mee. Ook Sanne van den Kamp uit Deventer. Sanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de derde aflevering is alweer geweest afgelopen zaterdag. Hey, hoe ben jij zo bij Heel Holland Bakt Kids gekomen?
2: Nou, het is eigenlijk heel grappig, want ik doe natuurlijk echt super lang, vroeger al. In de klas uiteindelijk zeiden heel veel kinderen van, ja, Sanne, je moet eens een keertje meedoen. En ik kijk het natuurlijk al wel vaak, maar ik heb er eigenlijk zelf nog nooit aan gedacht. Maar uiteindelijk gingen heel veel kinderen zeggen, ja, doe het mee, doe het mee.
0: Hey, wat heb je zoal gebakken voor de kinderen in de klas?
2: Nou, vooral voor kerstdiner, voor de feestdagen. Ik heb in groep 8, het kerstdiner, heb ik een super mooie rendiertaart gemaakt.
0: Zo. En die was zo op, mag ik aannemen?
2: Ja, die was zo op. We hoopten natuurlijk dat er iets over zou blijven, maar helaas.
0: Dan heb je het in ieder geval goed gedaan. Hey, wat is jouw specialiteit? Wat vind je mooi om te maken?
2: Gewoon stafeltaarten. Mijn vader die is vandaag jarig.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ik ben met mijn broertje nu ook een supermooie taart voor hem aan het maken.
0: Ah, en wat zit daar allemaal in? Wat voor taart is het?
2: Het is een luchtige vanilletaart met als vulling citroenroom.
0: Zo. Nou, laat hem smaken inderdaad. Nou, dan toch. Hoe heb je je aangemeld bij Heel Holland Bakt? Hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Heel Holland Bakt is de site. En dan krijg je ook nog een soort testje van, ben jij er klaar voor, zeg maar? Ben je goed genoeg? En ja, bij mij was dat allemaal ja, dus toen hebben we het gewoon gedaan.
0: Ja, dan de opnames zijn allemaal geweest. Daar mag je op zich weinig over zeggen. Dan zijn er drie afleveringen. Hoe zijn die mensen, zoals Pien, is zij aardig? Is zij leuk? Hoe is zij?
2: Ze is echt superleuk. En ik denk dat veel mensen wel gewoon zich afvragen van, ja, is ze gewoon achter de schermen ook zo? Ja, ze is achter de schermen ook. Dus ze is super lief en aardig en grappig. Dat was heel leuk.
0: En prettig gestoord natuurlijk. Ja. En dan de juryleden, hoe waren zij?
2: Nou, Robert die is altijd wel streng, maar ook gewoon rechtvaardig. En Nick die vind ik altijd super leuk en grappig. En ik merk ze altijd, als hij dan vraagt of je wat mag proeven, heeft hij altijd lepeltjes.
0: Ik kan me voorstellen dat zo'n Robert ook wel tips geeft. Wat was een belangrijke tip die jij onthouden hebt?
2: Over de botercrème, hoe je het heel luchtig kan maken.
0: Oké, ja, dat is het geheim van de kok, hè? Toch?
2: Ja.
0: Ja, dat is het geheim van de kok. Er zijn nu drie afleveringen geweest. Hoe zijn de reacties van de mensen?
2: Nou, natuurlijk wel heel jammer. En ze zeggen ook van, ja, maar het was toch lekker? En ik vind het ook jammer, maar ik ben wel gewoon heel blij hoe het is gegaan. Gewoon twee technische opdrachten gewonnen, dus dat is super leuk.
0: Ja, het feit dat je aan zo'n programma meedoet, dat zegt toch al dat je heel goed taarten kan bakken, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, moet ik zeggen. Dus het is al een eer om mee te mogen doen. Hey, en je bent nu een jaar of 12?
2: Ik ben 11.
0: Oh, 11 jaar. Ja, ik kan wel zeggen, wat wil je later worden als je groot bent? Maar ja, dat laat zich raden. Wat wil je worden?
2: Mijn droom is om zelf een patisserie te hebben. En mijn neefje, die is ook heel erg van het bakken, dus dan wouden we samen patisserie hebben. Dat is een droom. En sowieso lijkt het mij gewoon super gaaf om bij een patisserie of een bakkerij te werken.
0: Nou, mooi dat je nu al zo'n droom hebt, Sanne.
2: Ja.
0: Hè, toch? Nou, dank dat je even in de uitzending wilde komen. Ja, nou ja, goed, het feit dat je eruit ligt. Ja, nou, ja, oké. Hè? Maar goed, je naam die gonst rond door Nederland, moet je maar denken. Toch?
2: Ja, klopt. Nou.
0: Veel plezier op de verjaardag van je vader en leuk dat je even in de uitzending wilde komen.
2: Dankjewel.
0: Hey, fijne middag.
2: Fijne middag.
0: En baksen, hè?
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Even kijken, het is 3 minuten over een half 4. En hier is... Ja, daar ben je weer natuurlijk met het laatste. Ja, heb je wat te horen? Ja, Celine, daar is je, daar ben je.
4: Ja, daar ben ik dan met het regionale nieuws. De vrachtwagenchauffeur die de 14-jarige AJ aanreed is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Ook verliest de 68-jarige chauffeur een half jaar zijn rijbewijs. AJ overleefde de aanrijding niet. De vrachtwagenchauffeur zei tijdens de rechtszaak dat hij de jongen simpelweg niet gezien heeft, maar volgens specialisten had hij de jongen wel degelijk moeten kunnen zien. De uitspraak betekent dat de man dus ook een tijd lang niet kan werken als vrachtwagenchauffeur. Henry van Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. Hij is ontslagen na de slechte seizoensstart. Verslaggever Tijmen van Wissing snapt de beslissing, maar ziet ook andere problemen.
5: Ja, ze zien gewoon te weinig ontwikkeling in het spel. En ja, daar kan ik me wel enigszins in vinden als je de technisch directeur bent, Gerry Hamstra. Maar als gezegd, het momentum is vreemd. En Gerry Hamstra zal toch ook naar zichzelf moeten kijken. Want er staat nou ook niet een selectie waarbij er heel veel meer in zit. Moet ook gezegd dat Zwolle een heel lastig programma had. Dus er is nog niet meteen degradatiestress. Maar ja, er zit weinig ontwikkeling in. Maar die ontwikkeling laat Gerry Hamstra zelf ook nauwelijks zien als het gaat om het aantrekken van spelers. Dus ja, daar mag ook wel... In de spiegel worden gekeken.
4: Wie er zondag tijdens de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles voor de groep staat, is nog niet bekend. Palestijnse experts, artiesten en betrokkenen trekken met een tourbus door onder andere Overijssel. In Zwolle en Deventer gaan zij in gesprek met mensen op straat over de genocide op Palestijnen en de illegale bezetting. De zogenaamde Rode Lijnbus rijdt komende zondag door onze provincie. Naast gesprekken is er ook kunst, eten en muziek. Bij een aanrijding tussen twee auto's zijn vanmiddag op de Heetse weg bij Raalte twee personen gewond geraakt. De twee zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Weginspecteurs van de provincie leiden het verkeer om langs het ongeluk. Beide auto's worden weggesleept. Overijssel ontving afgelopen jaren 412 miljoen euro aan projectgebonden subsidies. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie. Dat is al een hoog bedrag, toch ligt dat nog onder de wens van 550 miljoen euro. Het geldt dus ook goed voor de werkvoorziening. Onder meer Universiteit Twente en Thales profiteren mee. Naast deze projectsubsidie stroomde er ook nog eens 364 miljoen euro rechtstreeks naar Overijsselse boeren. Meer daarover op oost.nl of in de app.
3: Dankjewel, Celine. Het is bewolkt en lokaal valt er soms wat lichte regen. De temperatuur stijgt in de loop van de middag naar zo'n 18 graden. Aan het eind van de middag en vanavond trekt een smalle band met plaatselijk wat regen van west naar oost over de provincie. Later klaart het op en wordt het droog. Vannacht is het ook droog met minima van 7 tot 8 graden en een afnemende wind.
6: Je hoort het bij Oost in de Middag.

0: Het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in. José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ik kan niet meer praten, denk ik.

0: Miss Montreal, ja, een paar weken geleden nog de nieuwe Oost op Radio Oost. Groot hit het nummer.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, tussen 6:30 en 7:00. Nico, welkom.
2: Dankjewel.
0: Het is het onderwerp waar zo platen bij kunnen verzinnen.
2: We gaan naar de supermarkt in. Dat heeft te maken met de computerproblemen die er al een paar dagen zijn bij Albert Heijn. En dat is toch vervelend als je daar boodschappen wil doen. Want je komt lege schappen tegen. Boodschappen bestellen gaat niet meer. De prijzen op de prijskaartjes die kloppen niet meer. Die worden allemaal elektronisch verwerkt. Maar dat kan ook niet meer bijgewerkt worden. Als je bij de kassa gaat afrekenen, dan vervalt je bonuskorting. Want die kunnen ze niet berekenen. Dus er zijn een heleboel problemen bij Albert Heijn. Het schijnt dat ze nu de systemen weer aan het opstarten zijn. Maar het is nog even de vraag hoe lang de klanten die hinder gaan ondervinden dus.
0: Ja, daar kan je plaatsen bij. We zitten wat nu al binnengekomen is Give a Little Bit van Supertramp. Hopeloos, Viltura, vind ik toch wel aardig verzonnen. En dus even kijken, wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? Het orkest zonder naam. Nou, Brad,

Sugar, Sugar van de Archies hoor je op Radio Oost. Ja, er zijn mensen die nu een app sturen van... ja, ik heb de noodradio-alarm niet gehoord. Dat kan kloppen, die hoor je straks weer bij Nico en Serien. En dan kun je weer bellen 0470-2456-665... of appen 0645671331. Nogmaals, nu bellen heeft geen zin, of appen. Straks weer bij Nico en Serien. Veel plezier daarbij. En wat mij betreft graag tot morgen 9 uur.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken, dat leer je morgen in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.

0: en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De vrachtwagenchauffeur die de 14-jarige AJ aanreed is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Overijssel ontving afgelopen jaren 412 miljoen euro aan projectgebonden subsidies van Brussel. En het kabinet moet snel maatregelen gaan nemen tegen de gevolgen van laag water, zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland. Die schreven er een brief aan het kabinet. Dat en meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost met 2 files op dit moment. Op de A1 Hengelo-Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 2 kilometer. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid staat 4 kilometer file.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja. Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
4: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Dat is een beetje de muziek die je hoort als een bokswedstrijd gaat beginnen. De boksers die stappen dan naar de ring binnen. En dan hoor je de klanken van Eye of the Tiger van Survivor. En die hoor je nu dus ook op Radio Oost.
1: Nico Wansia en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Goedemiddag, leuk dat je luistert. Ja, we hebben de bokshandschoenen gewoon thuis gelaten vandaag. Ja, we gaan wel een noodradio weggeven. Dus als je goed blijft luisteren en het alarm hoort, app dan noodradio naar 06-4567-1331. En misschien komt die wel jouw kant op. En daarnaast gaan we natuurlijk jou bijpraten over het belangrijkste nieuws in Overijssel.
2: Ja, onze provincie heeft de afgelopen jaren een recordbedrag van de Europese Unie gekregen. Tussen 2021 en 2027 staat de teller op meer dan 400 miljoen euro voor projectsubsidies. En daar gaan we het over hebben.
0: Zeker, ja. En PEC Zwolle heeft vandaag trainer Henry van der Vecht ontslagen. Er was te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar op sportief vlak. Zo luidt de verklaring van PEC.
2: En nog meer sport. Morgen beginnen in China de WK baanwielrennen. We gaan vooruitblikken met een van de kanshebbers op eremetaal, Jeffrey Hoogland uit Nijverdal.
0: En een praatje maken met een vreemde op straat. Het gebeurt steeds minder. Maar we zouden het juist vaker moeten doen, want heel veel mensen voelen zich daarna een stuk beter. Daar gaan wij ook maar eens een praatje over houden straks.
2: En de computerproblemen bij Albert Heijn blijven de gemoederen bezighouden. En onze luisteraars vanmiddag ook, want dat is het onderwerp voor de 6 voor 7. Daar zoeken we nummers bij.
0: Ja, we zijn er tot 7 uur vanavond met nieuws en natuurlijk heel veel

0: Even ver terug de tijd in met The Temptations. Je hoorde My Girl op Radio Oost. En daarvoor Cat's Eye en Animal.
1: De 6 voor 7.
2: Ja, lege schappen, geen boodschapbezorging en verkeerde prijskaartjes bij Albert Heijn. De oorzaak is een IT-cyberstoring bij moederbedrijf Ahold Delhaize, waar ze sinds zondagmiddag al mee kampen. En ook in onze provincie zijn de gevolgen vandaag goed zichtbaar. In verschillende supermarkten zijn de schappen grotendeels leeg.
0: Onze verslaggever Harold Brouwer ging langs bij de Albert Heijn To Go in Deventer.
3: Verschillende grotere stations hebben wel een Albert Heijn To Go. Denk aan Enschede, Hengelo en hier ook in Deventer. Nou, even binnenkijken. Binnen in de schappen is eigenlijk nog niet iets te zien van een tekort aan producten. Alleen sommige zuivelproducten is wat minder aan het worden. Als ik hier zo vraag, dan blijkt dat vooral de aanvoer nu een probleem is. Dus alles wat je hier ziet, dat kan niet meer worden aangevuld. Denk aan brood en zuivelproducten dus, fruit. Ja, daar komt niks nieuws meer bij.
4: Ja, gisteren was ik ook in de Albert Heijn, maar niks van gemerkt.
5: Ja, natuurlijk, gisteren was ik bij de Albert Heijn, maar er kon niet afgerekend worden. Dus weggegaan en we komen wel weer terug.
3: Deze jongens op de fiets, die komen wel eens een broodje halen hier.
6: Ik denk 1 keer per week of zo. Frikandelbroodje of zo, of iets lekkers. Weinig assortiment.
3: Ja, het wordt minder, ja. Er wordt niks meer aangevoerd.
6: Ja, ik had gehoord.
3: Ja, is het een probleem voor jou?
6: Nee. Jumbo, het is niet een heel probleem.
3: Ja, en ook niet als het heel lang duurt?
6: Ja, het zou fijn zijn, maar er is altijd nog een andere winkel open. Kan altijd.
3: Alle producten zijn er min of meer nog wel, behalve zuivel stond er niet meer. En ze zeggen dat ze dus niet meer bevoorraad worden.
5: Ja, dat heb ik ook inderdaad gehoord. En zelfs Delhaize in België, die heeft daar ook al problemen mee. Dat hoorde ik gisteren op de nieuwsuitzending.
3: Ja, nou gelukkig hebben we daar hier in Deventer, is dat dan weer geen België?
5: Nee, dat klopt. Maar in ieder geval, kijk, als die last van heeft, zal Nederland natuurlijk ook bevoorraad. En vooral de verse dingen. Kijk, de verpakkingen, dat zal nog wel even loslopen.
7: Afwachten, kijken hoe het uitpakt. Je hebt nog andere supermarkten bij wie de levering wel gedaan wordt. De soep wordt niet zo heet opgegeten als het opgediend wordt. Ik heb er alle vertrouwen in. En ik hoop dat het voor Albert Heijn heel gauw afgelopen is. Want dan hebben wij met z'n allen een probleem in Nederland.
3: En waar gaat de reis nu naartoe?
6: Leren, huiswerk maken, alles. Ja. Alles aan school.
3: Kijk, dat willen ze horen. Ja.
6: Daarom.
3: Zonder frikandelbroodje vandaag?
6: Zonder frikandelbroodje. Ja. Volgende keer weer, ja.
3: Fijne dag, hè?
0: Ja, en zo ze dus eventjes behelpen bij de appie, ook in Deventer. Inmiddels is er een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, want de systemen van de Albert Heijn worden weer opgestart, maar het is nog onduidelijk hoe lang de problemen voor de klanten aanhouden. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen. Dus dat is ook een geruststellende gedachte. En dat is het onderwerp voor de 6 voor 7.
2: Ja, we zijn heel benieuwd naar wat voor muziek jij kunt bedenken bij dit onderwerp. Boodschappen doen, geld, misschien zelfs cybersecurity, als je daar op kunt komen. We horen het allemaal graag. Zometeen om 6:30 gaan we die dan draaien.
0: Ja, nou je hoort dat dit is een lekker breed onderwerp. Dus alles wat een beetje met de supermarkt of met de cybersecurity te maken heeft, dat is welkom voor de 6 voor 7 vandaag. Wat jij een goede suggestie? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost.

Fijne samenwerking tussen Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. En daarvoor Marco Borsato met Je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, dat zal niet gezegd worden tegen de ICT-afdeling van Albert Heijn, want die zijn er maar druk mee om de storing daar te verhelpen. En dat is ook het onderwerp voor de 6 voor 7. En nou, ik zie dat Els Kok heel goed in vorm is, want die heeft een heleboel goede suggesties ingestuurd. Waaronder deze. Lege schappen, dus no milk today. De Herman's Hermits is een goede suggestie voor de 6 voor 7. Maar wat dacht je van deze? Lekker instrumentaal plaatje van Booker T en de MG's. Het zijn Green Onions, ook die kom je tegen in de supermarkt. En er is zelfs een heel plaatje gemaakt over Be the Lidl.

0: Dat zijn Tammo en Elzo. Elzo inderdaad. Die hebben een plaatje Be the Lidl. Ja, ik kende hem nog niet. Maar,
1: daar kun je beter naartoe gaan, denk ik dan.
0: Nou, inderdaad, we mogen geen reclame maken. Maar ja, goed, bij dit onderwerp kan het niet anders. Weet je ook nog een leuke plaat die te maken heeft met de supermarkt? Geef hem door via de Facebookpagina. En dat kan natuurlijk ook gewoon met een ouderwets appje naar 06 4567 1331. Ja, maar.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
5: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
4: Wandelen over de Chinese muur.
5: NRV.
4: Een Thaise tempel bezoeken.
5: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: De dag van Oost.
14: Het is 1 minuut over 5. In Weijen is het 18 graden op dit moment. In Glanen 16 en in Eihorst 17 graden. Het belangrijkste nieuws op Radio Oost met Serien Beunen.
15: Overijssel ontving tussen 2021 en 2027 meer dan 400 miljoen euro van Brussel. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie. Dat is al een recordbedrag, toch ligt dat nog onder de wens van 550 miljoen euro. Het geld is goed voor de werkvoorziening. Onder meer Universiteit Twente en Thales profiteren mee. En naast deze projectsubsidies stroomde er ook nog eens 364 miljoen euro rechtstreeks naar Overijsselse boeren. Er is een regenboogvlag weggehaald bij zorgorganisatie Avelijn in Borne. Dat belt Tubantia. Volgens de politie is de mast vernield en de vlag verdwenen. De vlag werd 1 oktober gehezen. Afgelopen zondag was het coming out day. De politie wil bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd niets zeggen over het lopende onderzoek. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen updates of aanhoudingen. Er werden op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoringen van het treinverkeer in heel het land. Vooral in onze provincie hadden we er last van. De 22-jarige man die met 186 km per uur door de bebouwde kom reed en een dodelijk ongeluk veroorzaakte, gaat minder lang de cel in. Ondanks dringend verzoek van de nabestaanden van het hengeloze slachtoffer Roy om niet in hoger beroep te gaan, besloot de 22-jarige dat wel te doen. In dat hoger beroep verlaagde de rechter zijn straf, omdat hij volgens de rechter een positieve proceshouding had laten zien en in detentie beterschap had beloofd. Roy werd aangereden in een straat waar 50 km per uur de maximumsnelheid is. Meer daarover op oost.nl of in de app.
14: Dan kijken we nog even naar de verkeersinformatie. 3 files op dit moment op de gebruikelijke plaatsen. De A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer. De A35 Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 5 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. Aan het einde van de middag en vanavond trekt een smalle band met plaatselijk wat regen van west naar oost over de provincie. Later klaart het op en wordt het droog en koelt het af vannacht naar een graad of 7 tot 8. Morgen is het droog en kalm met een licht briesje uit het zuiden. Er is flink wat zonneschijn afgewisseld door wolken. Het wordt rond de 18 graden en donderdag kan het zelfs lokaal nog 20 graden worden. Ook de vrijdag begint weer met veel zon. Later op de dag raakt het bewolkter en valt er ook wat regen.

0: Fijne muziek op de dinsdagmiddag bij Radio Oost. Je hoorde de nieuwe van Son Mieu, die heet Feels Part 2. En daarvoor U2 en With or Without You.
1: Ze hebben benen als boomstammen, de baanwielrenners. Vanaf morgen komt het nationale team in actie op het WK... dat voor het eerst in China wordt gehouden. Overijssel is ook goed vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap... met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg.
0: Samen met Harry Lavrijsen gaan ze morgen voor prolongatie van de wereldtitel op de teamsprint.
2: De bullet train op stoom. Kijk, Jeffrey Hoogland is 12-2 op zijn ronde, in die eerste ronde. En haalt hij het dan? Oh ja! Immense inspanning van Jeffrey Hoogland. En de bullet train doet het weer. Zevende wereldtitel voor Nederland op het onderdeel teamsprint.
0: En vanuit China hebben we nu Jeffrey Hoogland aan de telefoon. Goedenavond voor jou, Jeffrey.
3: Nou, goedenavond, goedemiddag.
0: Ja, want in China is het 6 uur later dan hier in Nederland. Staan de benen een beetje goed op spanning?
3: Oh, ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Want ik zit al voor mijn gevoel 3 weken met een wedstrijd als simulatie en een voorinspanning. En gewoon eigenlijk klaar en geprept, ready op bed.
0: Kun je al iets zeggen over hoe de vorm is?
3: Ja, het lijkt best goed te zijn. We hebben thuis natuurlijk al een simulatie gedaan en een testdag. En daarin hebben we heel mooie dingen laten zien. In Nederland waren de omstandigheden wel iets zwaarder als wat ze nu nog gaat zijn. Dus we verwachten eigenlijk nog sneller te zijn. En dat belooft gewoon wat goeds. We hebben hier ook wat herhalingen gedaan. Dat lijkt op de teamsprint. En we hebben daar heel veel vertrouwen in zo.
1: Je rijdt maar liefst 4 onderdelen. Wordt het ook 4 keer goud?
3: Oeh, dat is een mooie vraag. Ik zet op het maximale in, dus het liefste wel. Het is niet onmogelijk, maar makkelijk ook zeker niet.
1: Nee, wat verwacht je van het WK?
3: Ik denk dat ik in een vergelijkbare vorm als vorig jaar ben. Ik heb ook redelijk exact hetzelfde jaar gedraaid. Behalve dat ik vader ben geworden natuurlijk. Dus dat werd iets een ander jaartje op dat vlak. Maar tijden en vorm laat zien dat die vorm van vorig jaar er weer is. En daar ging naar huis met 3 medailles, elke kleur. Ik zou tevreden zijn als ik dat wel weer kan evenaren.
0: Ja, is dat vaderschap een beetje te combineren met de topsport?
3: Niet heel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dus vaderschap stond wel op 1, sowieso de afgelopen 8 maanden. En nu mag ik weer eventjes een paar weken aan mezelf denken. Er ligt de druk en het werk even bij mijn vrouw. Maar het is wel even anders.
0: En als je op de fiets zit, ga je dan ook niet wat meer relativeren als je zo'n kleine thuis hebt?
3: Nee, daar ben ik dan weer niet mee bezig. Als ik op de fiets zit, is al mijn verstand op 0 en is het rammen. En ken ik geen gevaar of angst of spanning of niks meer.
0: Nou, dat is maar goed ook. Je hebt een druk programma dus voor de boeg de komende dagen. Wanneer gaan we je voor het eerst in actie zien?
3: Morgen. Morgen starten we dus met de teamsprint. En jullie starten net al een mooi fragmentje. En ik kreeg al gelijk een beetje kriebels. Ik had eigenlijk meteen heel veel zin in toen ik dat hoorde. Dus daar beginnen we mee. Dan gaan we over op Keirin. Daarna de kilometer. En dan zijn er nog 2 dagen sprint te verrijden.
1: Ja, en dat is best pittig, hè? Want je gaat dus 4 onderdelen rijden. Hoe herstel je tussendoor in die 5 dagen?
3: Ja, dat is eigenlijk de kunst. Wie dat het beste doet, die gaat het beste presteren, denk ik. Het is voornamelijk proberen zo snel mogelijk na een wedstrijd weer in het hotel te komen. Een massage te krijgen, goed te eten, eiwitten innemen voor het herstel. En eigenlijk weer zoveel mogelijk ontspannen. Kijken of je ontspanning kan vinden. Wij als sprinters presteren echt heel erg uit frisheid en uit ontspanning. Dus dat zoek je gelijk weer op.
0: En wanneer is het WK voor jou echt geslaagd?
3: Ja, zoals ik zei, de evenaring van vorig jaar zou mooi zijn. Daar gingen we naar huis met 10 sprint goud en zilver op Keirin. En zilver op kilometer, brons op Keirin. En dat zou al heel mooi zijn. Dus hopelijk toch wel wat medailles. En als ik heel eerlijk mag zijn, dan gaan we niet voor minder dan goud op de teamsprint. Maar dat moeten we morgen maar bewijzen dat dat zo is.
0: Nou, we gaan het op de voet volgen. Fijn dat je eventjes wilde reageren vanuit China. En heel veel succes op de WK baanwielrennen in China.
3: Yes, dankjewel.

Daar is die het noodradio-alarm. Wil jij kans maken op een noodradio? Stuur dan heel snel noodradio naar 06 4567 1331. Radio Oost.

Dat was Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me? En daarmee is het 4:06 geworden op Radio Oost. Het eerste uurtje van dit programma zit er bijna op, maar laten we op de valreep nog eventjes wat gaan weggeven.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
3: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De 22-jarige man die met 186 km per uur door de bebouwde kom reed en een dodelijk ongeluk veroorzaakte, gaat minder lang de cel in. Overijssel ontving afgelopen jaren meer dan €400 miljoen aan projectgebonden subsidies van Brussel. En er is een regenboogvlag weggehaald bij zorgorganisatie Avelijn in Borne. Meer op oost.nl of in de app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker €9,5 miljard nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan door met de verkeersinformatie op Radio Oost. Er staan 3 files in Overijssel op dit moment. Op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer. De A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 4 kilometer. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Enz en Kampen-Zuid. Daar staat 5 kilometer file.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
11: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Human League en Don't You Want Me Baby. Daarmee is het 7 minuten over 5 geworden op Radio Oost. Eerst nog even een huishoudelijke mededeling, want we hoorden het noodradio-alarm voorbij komen op Radio Oost. We hebben inmiddels een winnaar getrokken. Dat is Paulien Broekhuis uit Losser geworden. Van harte gefeliciteerd. Jouw noodradio komt jouw kant op. Mocht je nou niet hebben gewonnen, blijf het gewoon proberen, want we gaan er nog heel veel weggeven de komende week op Radio Oost. Dus dan weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit uur aandacht voor het recordbedrag aan subsidie dat Overijssel de afgelopen jaren van de Europese Unie heeft gekregen. En trainer Henry van der Vecht is ontslagen bij PEC Zwolle. Straks horen we van sportverslaggever Tuinman van Wissing alle ins en outs. Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste nieuws van dinsdag 13 oktober.
1: Nico Wansia en Serien Beunen. De dag van Oost.
2: Meerdere partijen uit Oost-Nederland willen dat het kabinet maatregelen neemt tegen de gevolgen van laag water. Ze boden vandaag een brief aan het kabinet. Ook nu de vaarwegen weer opengaan, is de bedrijfsvoering niet direct hersteld, zeggen ze. De partijen willen daarom op korte termijn met het kabinet om tafel gaan. Binnen 6 maanden willen ze een uitvoerbaar plan.
0: De politie wil bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd niets zeggen over het lopende onderzoek. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen updates of aanhoudingen. Er werden op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoring van treinverkeer in het hele land. Vooral onze provincie had daar last van.
2: De man die in Hengelo meer dan 130 kilometer te hard reed en een dodelijk ongeluk veroorzaakte, gaat minder lang de cel in. De rechter heeft in hoger beroep zijn straf verlaagd. Nabestaanden van de Hengeloze Roy hadden de 22-jarige man nadrukkelijk gevraagd niet in hoger beroep te gaan, om het niet nog lastiger te maken. Omdat de man niet verzekerd was, kreeg het drama een akelig financieel staartje voor de nabestaanden. Ondanks die bezwaren ging de man dus toch in hoger beroep en krijgt nu strafvermindering. Roy werd aangereden in een straat waar 50 km per uur de maximumsnelheid was.
0: Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. Hij is ontslagen na de slechte seizoenstart. Verslaggever Tuinman van Wissing snapt de beslissing, maar vindt de timing opvallend.
3: Het is inderdaad heel beroerd begonnen aan het seizoen. Maar ja, een aantal weken geleden, toen je bijna 3 weken vrij had, had je Henry van der Vecht ook zijn congé kunnen geven. En had je het trainerskamp in Portugal kunnen beleggen met de nieuwe trainer. Nu zijn ze vorige week teruggekeerd en ging het afgelopen weekend ook mis tegen Cambuur. Dat was wel een pijnlijke nederlaag, maar je zag wel enigszins een herstel bij PEC Zwolle. Dus het moment is iets wat vreemd. Maar ja, als de resultaten tegenvallen bij een club waar de ambities wat hoger liggen, ja, dan is het vaak een logisch vervolg dat de trainer wordt ontslagen. En zo ook Henry van der Vecht.
0: Ja, we praten er zo over door met de Tuinman van Wissing. Het is overigens nog onduidelijk wie zondag tijdens de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles voor de groep gaat staan.
2: Het cyberincident bij het moederbedrijf van Albert Heijn zorgt voor lege schappen. Daar had de supermarkt al voor gewaarschuwd en daarom gaat de supermarkt de winkels extra bevoorraden. Retaildeskundige Paul Moers uit Bornebroek noemt het een heel ernstig incident.
4: Want Albert Heijn heeft natuurlijk 40% marktaandeel. En incident plaatsvindt, is het wel zo dat de distributiecentra werken niet meer. En de distributiecentra die kunnen dus ook de voorraden in de winkels niet aanvullen. Ja, en als dat niet kan, dan heb je binnen een paar dagen dat die winkels leeg zijn. Ja, je ziet dus hoe kwetsbaar we als maatschappij geworden zijn van de IT.
2: Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het incident zijn op de financiën van Ahold. En de 6 voor 7 gaat ook over dit incident, over boodschappen, over cybersecurity. Daar zoeken we nog nummers bij. Dus weet je iets, laat het weten.
0: Ja, en dat kan via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje 06 4567 1331. Plaatjes die dus te maken hebben met supermarkten.

0: Mr. Know-it-all, dat was Teddy Swims op radio's. En daarmee is het precies 16:45 geworden.
1: Ja, misschien is hij wel een beetje Mr. Know-it-all, waarmee we straks gaan praten. Onze provincie heeft de afgelopen jaren een recordbedrag aan subsidie van de Europese Unie gekregen. Tussen 2021 en 2027 staat de teller op meer dan 400 miljoen.
0: Verslaggever Arnoud de Vries was de afgelopen dagen in Brussel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, wat een aankondiging.
0: Ja, ik wilde het bruggetje niet maken, maar goed, de collega doet het alsnog. Maar 400 miljoen, dat is erg veel geld, toch?
2: Er zijn maanden dat ik het niet op mijn rekening bijgeschreven krijg, inderdaad. Nee, maar ook op provinciaal vlak is dit inderdaad veel geld. Overijssel stevend af op een recordbedrag. En dat gaat dan over Overijssel. Vergelijk je met andere provincies, dan is Zuid-Holland eigenlijk spekkoper. Die krijgen echt veruit het meest. Maar ja, daar wonen heel veel mensen, heb je heel veel bedrijven. Dus daar gaat heel veel geld naartoe. Kijk je per inwoner, dus verdeel je dat bedrag weer over hoeveel inwoners je hebt. Ja, dan is Overijssel wel een van de koplopers. En daar spraken we ook gedeputeerde provinciebestuurder Hoogland over, Erwin Hoogland. En ja, die zei dat krijgen van dat geld vanuit Brussel, ja, dat vergt ook wel heel veel lobbywerk.
3: Dan moet je stevig verknokken. Sterker nog, het is het grootste bedrag wat wij tot nu toe ooit in zo'n 7-jarige periode hebben binnengehaald als Overijssel. We zijn van plan natuurlijk de komende 7 jaar, die dus vanaf 2028 ingaan met een meerjarig financieel kader, om daar nog meer van naar Nederland te halen, maar in het bijzonder natuurlijk naar Overijssel.
0: Ja, wat gebeurt er eigenlijk met al dat geld?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is geld wat naar heel veel verschillende projecten gaat. 991 totaal, verdeeld over die jaren. En ja, dat gaat alle kanten op. Universiteit Twente is een van de groot ontvangers, om het zo maar te zeggen. Die hebben 140 miljoen euro gekregen. Die zijn bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar groene waterstof. Maar ook Thales, het defensiebedrijf wat we kennen van de radarsystemen, die kreeg bijvoorbeeld 10 miljoen euro. Dus daar komt ook veel geld binnen.
4: Loop je al?
2: Ik loop al. Ik word gestoord hier, maar ik zit midden in de uitzending. Nee, ik pak hem weer op. Thales dus, wat ik zei, daar gaat veel geld inderdaad naartoe. En er zijn ook veel grensoverschrijdende samenwerkingen. Dus bijvoorbeeld met Duitsland, wat ik zei, bijna 1000 projecten. 1/3 daarvan is dan een project gezamenlijk met Duitsland. Dus, en daarna komt ook nog weer Frankrijk, Spanje, ook heel veel projecten. Dus ja, er gebeurt heel veel. Het is moeilijk om één ding te noemen, maar het geld gaat alle kanten op in de provincie.
1: En die ruim 400 miljoen euro, is dat het hele bedrag dat uit Brussel komt naar Overijssel?
2: Nee, en dan kom je inderdaad in de wonderenwereld van de subsidieregelingen vanuit Brussel. De subsidiefabriek wordt het ook wel genoemd. Deze 400 miljoen, ruim 400 miljoen, dat zijn dan projectgebonden subsidies. Je hebt ook nog subsidies die rechtstreeks naar boeren gaan. Nou, dan heb je het over nog zo'n 350 miljoen euro wat in Overijssel terecht is gekomen. Je hebt nog leningen, zo'n 450 miljoen euro wat naar Overijssel is gekomen. Dus ja, dat is inderdaad wel een subsidiefabriek met deze projectgebonden subsidies. Ja, dat is eigenlijk waar de provincies vooral naar kijken.
1: In deze periode loopt nog een jaar. Na 2027 gaat er een nieuwe subsidieperiode in. Hoeveel wil Overijssel dan binnenhalen?
2: Ja, daar spraken we Hoogland ook over. Dus dat hebben we hem ook gevraagd. En hij zei, ja, in ieder geval iets wat begint met meer dan een 5. Dus nou ja, dan heb je 500 miljoen, 600 miljoen. Daar willen ze wel heen. Maar er zijn ook wel ontwikkelingen in Brussel. Dat beweegt een beetje richting dat Den Haag misschien toch iets meer zeggenschap krijgt over dat geld. En ook meer geld krijgt in plaats van de regio's. Dus nou ja, het is nu ook de Europese week van de regio's. Dus dat levert genoeg gesprekstof op daar in Brussel.
0: Ja, het ging ook niet alleen maar over subsidies, maar ook over laag water. Oost-Nederland heeft in Den Haag een brief aan de Vaste Kamercommissie aangeboden. Is laag water daar in Brussel ook een onderwerp van gesprek?
2: Ja, absoluut. We spraken vanochtend bijvoorbeeld Ron Keunig, burgemeester van Deventer en ook voorzitter van de Stedendriehoek. Die loopt ook in Brussel en die zegt, ja, laag water is eigenlijk een van onze grote prioriteiten. We kennen natuurlijk de situatie in Deventer, is er deze zomer heel veel over gegaan. De haven die daar dichtging, Twentekanaal wat op slot zat. Ja, en dan zeggen zij, ja, dat is natuurlijk ons probleem, regionaal, maar eigenlijk is het een Europees probleem. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de verdeling van, ja, als Duitsland veel water heeft en wij wat minder. Dat water stroomt natuurlijk door heel Europa. Daar moet je het goed over hebben, daar moeten afspraken over worden gemaakt. Daar moet je ook inderdaad, bijvoorbeeld voor de havens, voor het water, daar moet geld voor komen voor de voorzieningen. Dus hij schaart zich volledig achter die brief.
5: De kernboodschap is dat die bevaarbaarheid en het laagwaterproblematiek, dat echt een structureel vraagstuk is geworden. Hè. Het is niet, het was een paar jaar geleden, was het ook al 2018 hadden we die problemen en nu weer. En met alle klimaatverandering kun je ervan uitgaan dat dat probleem zich in de komende jaren veel vaker gaat voordoen. En dat betekent dat je ook structureel moet gaan investeren in voorziening om te zorgen dat het waterpeil in de rivieren op niveau blijft.
0: Dat was burgemeester Keunig van Deventer. Arnoud, jij was zoals gezegd in Brussel, onder andere voor het programma Oost in alle Staten, dat vanavond te zien is op TV Oost. Wat mogen we daarin verwachten?
2: Ja, normaal vanuit het RTV Oostcafé in Hengelo gewoon. Maar nu inderdaad vanuit het Europees Parlement. Daar hebben ze ook een tv-studio. En daar hebben we onder andere Erwin Hoogland. Dus nou ja, waar ik al naar verwees, de provinciebestuurder. Dus daar hebben we het ook over die miljoenen die naar Overijssel gaan. En naast hem aan tafel zit Sander Smit. Dat is Europarlementariër uit Goor voor de BBB. Dus daar praten we ook over. Ja, wat kun je nou Brussel-Overijssel? Wat is de link? En wat kan Brussel voor Overijssel betekenen? En misschien ook wel andersom.
1: Dankjewel, verslaggever Arnoud de Vries, voor de duiding over deze wondere wereld van subsidies en Brussel. Dankjewel.
2: Yes.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
5: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
4: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld.

0: Het is 17:30 op Radio Oost. In Ebbenbroek is het 17 graden op dit moment. In Hoonhorst ook 17 en in Enter 16 graden. Door met het nieuws, dat krijgen we van Serien Beunen.
1: Gemeente Twenterand is tonnen kwijt aan chalets die nauwelijks gebruikt worden voor crisisopvang. Een gemeentewoordvoerder vertelt dat de chalets op anderhalve maand na de hele huurperiode leeg stonden. De chalets zijn ook niet ingezet voor andere bewoning dan crisisopvang, al kwam er geen vergoeding binnen via alternatief gebruik. Over die kosten van de chalets zijn vragen gesteld in de gemeenteraad van Twenterand dus. Onze provincie heeft de afgelopen jaren een recordbedrag aan subsidie van de Europese Unie gekregen. Tussen 2021 en 2027 stond de teller op meer dan 400 miljoen. Dat blijkt uit inventarisatie van de provincie. Dat is al een recordbedrag, toch ligt dat nog ver onder de wens van 550 miljoen euro. En dat is niet het enige geld dat de provincie van Brussel krijgt, weet verslaggever Arnoud de Vries.
2: Deze 400 miljoen, ruim 400 miljoen, dat zijn dan projectgebonden subsidies. Je hebt ook nog subsidies die rechtstreeks naar boeren gaan. Nou, dan heb je het over nog zo'n 350 miljoen euro wat in Overijssel terecht is gekomen. Je hebt nog leningen, zo'n 450 miljoen euro wat naar Overijssel is gekomen. Dus ja, dat is inderdaad wel een subsidiefabriek. Maar deze projectgebonden subsidies, ja, dat is eigenlijk waar de provincies vooral naar kijken.
1: Die 400 miljoen euro is ook goed voor de werkvoorziening. Onder meer Universiteit Twente en Thales profiteren mee. Het kabinet moet snel maatregelen nemen tegen de gevolgen van laag water. Dat zeggen meerdere partijen in Oost-Nederland en daarom bieden zij vandaag een brief aan de minister aan. De droogte van afgelopen zomer heeft volgens de organisaties geleid tot extra kosten, verstoringen en uitgestelde investeringen. Ook nu de vaarwegen weer opengaan is de bedrijfsvoering niet direct hersteld. De partijen willen op korte termijn met het kabinet om tafel. Binnen 6 maanden moet er een uitvoerbaar plan liggen. En Palestijnse experts, artiesten en betrokkenen trekken met een tourbus door onder andere Overijssel. In Zwolle en Deventer gaan zij in gesprek met mensen op straat over de genocide op de Palestijnen en de illegale bezetting. De zogenaamde Rode Lijnbus rijdt komende zondag door onze provincie. Naast gesprekken is er ook kunst, eten en muziek. Meer op oost.nl of in de app.
0: Dan kijken we er even op de weg en we zien dat de files staan op de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden 4 kilometer. De A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en knooppunt Azelo 5. De A35 Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. De A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 3. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer. En dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 6 kilometer file. Dan het weer en Gert Voerman, goedemiddag.
3: Goedemiddag Nico.
0: Het was een beetje een grijze dag vandaag, hè?
3: Ja, een grijze dag. En wat verder opviel waren toch wel de temperaturen. In de loop van de middag werd het steeds zachter. Kon je mooi zien. In de buurt van Kampereiland was het rond 12:30 14 graden. En eind van de middag 18,3. En plaatselijk ook regen. Deventer bijvoorbeeld 1,6. Enschede West 0,8. Maar het was soms wat lichte regen en motregen. Maar aan het eind van de middag in het westen een wat intensievere neerslag. Hetzelfde Kampereiland zat net op 4,2 mm. Dat is een koufront die momenteel van het westen uit de provincie binnenkomt. Dus vanavond eerst veel bewolking. Een band met wat buiige regen trekt van west naar oost over de provincie. Dat gaat vrij snel. In de loop van de avond klaart het van het westen uit steeds verderop. En vannacht wordt het droog, koelt het af, graad of 8. En dan mogen we weer totaal ander weertype. Een zuid-zuidwestenwind, een zwakke tot matige wind. Flink wat zon, wat stapelwolken. Misschien een paar veldjes hoog middelbare bewolking. Het zal een beetje op het weer van gisteren gaan lijken, denk ik. Met temperaturen van 16 tot 17 graden. Dus morgen weer echt een ander beeld wat het weer betreft.
0: Ja, en dat beeld blijft de dag erna ook nog eventjes?
3: Ja, zeker. Donderdag ook flink wat zon. Een paar stapelwolken, droog. Dan denk ik lokaal 19 graden, gemiddeld zo'n 18. Maar op een enkele plek zal het zelfs 19 graden kunnen worden. Vrijdagochtend nog een beetje zon. Dan van het westen uit meer bewolking in de loop van de middag. Maar misschien pas tegen de avond weer wat regen van het westen uit. Nou, hoe langer dat duurt, hoe hoger die temperatuur. Dus ik denk vrijdag ook op veel plaatsen 17 tot 18 graden. En zaterdag en zondag, dan is er af en toe zon. Ook wat bewolking, enkele bui. En dan zakt die temperatuur terug. Dan zitten we 14 tot 15 graden. Maar dat is normaal voor de tijd van het jaar.
0: Nou, goed. Gert Voerman, dankjewel.
3: Oké.
4: Tot 7 uur.

0: Het is de nieuwe Oost. Deze week dus je hoort hem extra vaak voorbij komen op Radio Oost. Emma, Annelie, en zo draaien we door.
1: De problemen worden steeds groter in Zwolle en vandaag kwam daar dan het nieuws. Henry van der Vecht is per direct ontslagen als trainer van PEC Zwolle. Hij is door de club aan de kant gezet na de slechte seizoenstart. De genadeklap was afgelopen zondag tegen concurrent Cambuur.
2: Scheidsrechter Van de Eijk fluit af voor het einde van deze wedstrijd. En klinkt er een striemend fluitconcert. Dit is een wedstrijd die PEC Zwolle had moeten winnen. Maar thuis tegen Cambuur, de nummer 15 van de eredivisie, was dat. PEC Zwolle de nummer 16, laat het na om te winnen. En PEC Zwolle blijft dus 16e staan met 4 punten na 8 wedstrijden. En de positie van trainer Henry van der Vecht, ja, die ligt nu nog meer onder vuur dan dat hij al lag.
0: En nu 2 dagen later is Van der Vecht dus weg bij PEC Zwolle. Technisch directeur Gerry Hamstra vertelt waarom dat besluit is genomen.
3: Het belangrijkste is dat wij gekeken hebben naar de ontwikkeling van het team. En er zijn altijd een aantal criteria die je voor jezelf hebt waar een trainer aan moet voldoen. En een van de criterium is dat je ontwikkeling van het team. En dat hebben we te weinig gezien in de laatste periode. En dan stel je de vraag van, heb je het vertrouwen of dat beter gaat worden? En daar moet je een inschatting maken. En daar is het antwoord negatief geweest.
0: Dat was Gerry Hamstra, de technisch directeur van PEC Zwolle. En onze sportverslaggever Tijmen van Wissing was vandaag in de provinciehoofdstad. Goedemiddag, Tijmen.
4: Goedemiddag.
0: Daar kwam het ontslag van Van der Vecht nog als een verrassing eigenlijk?
4: Nou, enerzijds wel hoor, want je had het momentum toch 2 weken geleden. Toen zat Zwolle er zeker niet lekker in. Verloren van Feyenoord, het herstel kwam er niet uit bij Groningen. En toen hebben we dus die mini-break gehad in de Eredivisie. Ze zijn zelfs nog op trainingskamp gegaan. En ja, daar leek toch wel weer enigszins vertrouwen te zijn bij het elftal van Henry van der Vecht. Afgelopen zondag viel het spel ook nog niet eens zo tegen. Je zag wel een teken van herstel. Maar er werd wel verloren van Cambuur. Dus enerzijds zeg je, nou ja, het is logisch dat Henry van der Vecht misschien zijn conseil heeft gekregen. Anderzijds, dit moment had ik niet verwacht.
0: Nee, je noemde het al, die nederlaag tegen Feyenoord. Een 7-0 nederlaag. Dat was een behoorlijke blamage voor PEC. Net op het moment dat de ploeg in een redelijke periode zat. En dat speelde ook mee bij het besluit, vertelt Gerry Hamstra.
3: Dan komt Feyenoord voor ons wel redelijk uit het niets op dat moment. Ja. He, dus waarin ik van, er was ook iedereen in shock. Dan kan je zeggen dat kan gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren. Alleen dan wil je wel een reactie tegen Groningen zien. En daar hebben we te weinig gezien. Dan kun je zeggen van ja, moet je het dan doen. Had ik nog steeds genoeg aanknopingspunten. Had ik nog genoeg tools. Een paar dagen vrij. Een trainingskamp die al gepland stond. En uiteindelijk nog een week hier. Waarin je ervan uitgaat dat we dat met z'n allen om kunnen draaien.
1: De technische directeur doet dus nu het woord. Maar valt hem ook nog wat te verwijten? Hij stelt de selectie samen waar de trainer het mee moest doen.
4: Ja, en hij heeft ook de trainer aangesteld, hè? 1,5 jaar geleden. Hij heeft zich hard gemaakt voor Henry van der Vecht. En er was toen toch wel een verrassende smaak uit de hoed van Gerry Hamstra. En inderdaad, hij stelt de selectie samen. Hij vindt zelf dat met deze selectie tussen de plekken 10 en 13 gespeeld moet worden. Dat heeft hij vandaag nogmaals bevestigd. Maar ja, je kunt toch ook niet stellen dat Henry van der Vecht nou heel veel middelen heeft. Hij heeft wel veel spelers tot zijn beschikking die nauwelijks fit zijn. Kijk naar Younes Nambri, dat is absoluut een smaakmaker bij PEC Zwolle. Als die fit is, en die heeft Henry van der Vecht eigenlijk nog niet tot zijn beschikking gehad. En hij heeft natuurlijk ook een heel moeilijk programma gehad. Dus ja, ik vind het wel iets te gemakkelijk om nou de schuld bij Henry van der Vecht neer te leggen. Henry van der Vecht heeft in de afgelopen 1,5 seizoenen te weinig laten zien om echt die ontwikkeling door te maken als trainer en ook met die groep waar Gerry Hamstra het over had. Maar je kunt nog ook niet zeggen dat hij nou geweldig materiaal heeft en dat hij zorgeloos door de Eredivisie kan lopen. Dus wat dat betreft denk ik ook wel dat de blik van de supporters die zeer kritisch zijn in Zwolle nu ook wel richting Gerry Hamstra gaat.
1: Denk je dat een nieuwe trainer hetzelfde gaat krijgen, dezelfde problemen?
4: Nou, ik denk wel dat er wat meer uit te halen valt. En ik denk ook dat er stevig gekeken moet worden naar de samenstelling van de staf. Dat is deze zomer al gebeurd. Er zijn 2 nieuwe assistenten gekomen. Maar ja, die zijn redelijk identiek aan Henry van der Vecht. En ja, qua energie mis je toch wel een bepaalde uitstraling bij PEC Zwolle. Dus ik denk dat daar wel naar gekeken gaat worden. Dat er wel een trainer gaat komen die iets meer elan gaat brengen in deze selectie. En dat het ook zijn weerslag gaat vinden op het veld. Want je merkt gewoon dat de supporters gewoon meer beleving willen zien. In de tijd van Dick Schreuder werd er aanvallend gevoetbald. Werd ook niet altijd gewonnen. Zeker niet in de eerste maanden van Dick Schreuder. Want toen degradeerden Zwolle zelfs. Maar toen zag je wel een soort positivisme waar ze wel naar snakken bij Zwolle. Dus ik heb wel het idee dat er wel iets meer uit te halen valt. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat het ontslag niet eens onterecht genoemd kan worden van Henry van der Vecht. Maar ja, de grote vraag is, wie moet dat dan gaan worden?
0: En beantwoord die vraag eens.
4: Ja, daar heb ik ook wel even over nagedacht vandaag. René Haken is natuurlijk een vrije trainer, die is beschikbaar. Kent de club, heeft daar als assistent gewerkt, heeft daar successen meegemaakt. Onder leiding ook van Ron Jans. Ron Jans zelf heeft aangegeven dat hij met pensioen is. Die wordt toch ook wel genoemd. Misschien kan hij het seizoen afmaken. Ivan van Dinteren wil graag op eigen benen staan. Is assistent trainer geweest onder Ron Jans bij FC Twente. Heeft het daar goed gedaan. Staat echt te popelen om daar aan de slag te gaan. Dus die zal zich ongetwijfeld gaan melden. Maar ja, ik vind René Haken eerlijk gezegd de meest logische kandidaat. Maar ook een type als Stijn, die in het verleden toch ook al in verband is gebracht met PEC Zwolle. Toen te duur werd geacht. Ja, die is ook nog steeds beschikbaar. Dus misschien is dit wel het juiste moment voor Stijn om in te stappen. Dus ja, zo zijn er wel wat namen. Nico, jij volgt die club ook al jaren. Dus ja, ik weet niet of ik er nou nog eentje vergeet. Maar dit lijken mij de meest logische kandidaten.
0: Ja, nou, een flinke lijst waar Hamstra uit kan kiezen. Je hebt vandaag ook nog met Anko Jans gesproken, hè? Een oud-speler van PEC en een regelmatige gast op de Oosttribune. Hoe kijkt hij naar de hele gang van zaken?
4: Ja, hij verwoordt wel een beetje het gevoel wat de supporters ook in grote lijnen wil zeggen. Dat ze toch te weinig zijn verwend de laatste anderhalf jaar bij PEC Zwolle. Ze hebben gewoon niet echt een thuiswedstrijd gehad waarbij je nou denkt, god, dit was het Zwolle wat we willen zien, wat we willen uitstralen. Dus ja, eigenlijk vinden ze het een heel logisch ontslag. Opluchting was er wel, zei hij ook, onder de supporters. En hij vindt ook wel dat er meer uit te halen valt. En hij kwam ook met de naam van René Haken. Maar wat hij ook zei is dat het wel een pijnlijk ontslag is voor Henry van der Vecht. Want dat proef je wel bij Zwolle. Iedereen heeft wel met hem te doen. Want Henry van der Vecht is speler geweest. Heeft technische functies bekleed binnen de club. Is assistent trainer geweest. En nu dus hoofdtrainer. En heeft dit ontslag ook als een gentleman gedragen. En dat blijft wel ook wel een beetje hangen op deze druilerige dag in de provincie Hoofdstad. Want het is wel een persoonlijk drama voor Henry van der Vecht.
1: Zondag is de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Is het nu hoop op het welbekende schokeffect?
4: Ja, dat is wel de hoop uiteraard. Dat is ook de reden dat ze het deze week wel hebben gedaan in de aanloop naar die derby. Want je hebt in ieder geval, hou je er een angel uit. Want de supporters riepen al om het hoofd van Henry van der Vecht. Dus ja, daar kunnen ze nou niet meer om schreeuwen. Maar of dat schokeffect er gaat komen, dat moeten we afwachten. Dennis van der Reede, assistenttrainer van PEC Zwolle, gaat het waarschijnlijk doen zondag met de groep die toch niet overloopt van zelfvertrouwen. Zwolle heeft thuis nog niet gewonnen en moet het dus de IJsselderby zien om te zetten. En dan moeten ze de eerste drie punten gaan pakken. Of die dat schrikbewind er gaat komen.

0: krijgt u binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
5: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Twente-Rand betaalde 340.000 euro voor het huren van chalets, maar heeft er nauwelijks gebruik van gemaakt. Onze provincie heeft de afgelopen jaren een recordbedrag aan subsidie van de Europese Unie gekregen. Tussen 2021 en 2027 staat de teller op meer dan 400 miljoen. En er is een regenboogvlag weggehaald in Borne.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
17: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
15: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Muziek van Bryan Adams op Radio Oost. Je hoorde Run to You.
1: Nico Wansia en Serien Beunen. De Dag van Oost.
0: Goedenavond, welkom terug. Dit is het laatste uurtje van De Dag van Oost. En daarin blikken we traditioneel vooruit naar wat er vanavond en morgen allemaal speelt in onze provincie.
2: Ja, en we gaan zo meteen ook praten over praatjes, want dat is heel goed voor je. Alleen doen we dat te weinig. En we praten er zo over met Paul van Lange, psycholoog van VU Amsterdam. Hij komt uit Twente, daarom praten we ook met hem. En daar gaan we het zo meteen dus over hebben.
0: En we hebben natuurlijk de 6 voor 7. Die gaat vandaag over boodschappen doen. Ja, de hackpoging bij Albert Heijn houdt het nieuws al een paar dagen bezig. En wij haken aan met de 6 voor 7. En misschien doen we er eentje in de bonus. Wordt het de 7 voor 7. Maar dat hoor je dus straks. Weet jij nog een leuke plaat die daarmee te maken heeft? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur hem via een appje naar 06 4567 1331.

0: Het is alweer 5 jaar geleden dat deze plaat een hit was. Shepherd hoorde je en Die Young.
1: Maak jij wel eens een praatje, Nico? Zomaar op straat?
0: Nou, het ligt een beetje aan mijn bui. Soms wel, maar meestal niet, eerlijk gezegd. Jij wel?
1: Ja, ik ben wel een praatjesmaker. En het maakt je ook gelukkiger. Het geeft je meer vertrouwen. En het kost nauwelijks moeite. Zo'n praatje op straat dus. Maar dat blijkt uit onderzoek van Twents psycholoog Paul van Lange. Maar ja, we doen het allemaal steeds minder, zo'n praatje maken. Een tijd om daar verandering in te brengen. Daarom kun je vandaag in Deventer gratis een praatcursus volgen. En verslaggever Jeroen Kuiper probeerde het vanochtend ook even.
2: We staan hier voor het station. Het is een beetje regenachtig. Je staat hier in je hardloopkleren. Dus wat maakt hardlopen zo leuk?
3: Ik vind vooral hardlopen met een club vind ik leuk. Vooral de sportieve inspanning. Dat je het gevoel hebt dat je daarna echt iets, hoe zeg je dat, hebt gedaan of zo.
2: Ik ga volgende week een halve marathon lopen. Heb je nog tips?
3: Zeker. Rustig aan de start verschijnen. Goed je nachtrust pakken. Maar opa zei altijd, de wedstrijd win je in bed. Is wel waar.
2: Nou, hebben we zo een gezellig praatje en een informatief praatje.
3: Zo is het.
2: Bent u ook een praatjesmaker, meneer?
4: Helemaal niet. Nee? Ik ben zo stil als een muis.
2: Ja. Nou, het valt nu wel mee.
4: Ja. Nou ja, die paar woorden, oké, dat komt er nog wel uit, maar nee, normaal.
2: Nou, is hier nu een campagne om mensen te stimuleren om meer een praatje te maken met mensen? Ja. Is dat een goede zaak?
4: Is het een goede zaak? Ja, het kan geen kwaad, laat het zo zeggen. En misschien helpt het.
5: Ik was wel benieuwd wat hier eigenlijk allemaal gebeurde, dus ik dacht, nou ja, dan maar even een praatje maken. Ja.
2: Doe je dat normaal ook vaak?
5: Ja. Vaak wel. Niet altijd, moet ik zeggen. Maar als ik me een beetje goed voel, dan vind ik het wel leuk om met andere mensen een praatje te maken.
0: Ja, de praatcursus is een van de initiatieven tijdens de Week van het Praatje. Een initiatief van Stichting Praatje en Paul van Lange. Met allerlei acties willen zij mensen stimuleren om vaker zomaar een praatje met elkaar te maken. En Paul van Lange hebben we nu aan de lijn. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, je zou zeggen, een praatje maken is iets heel vanzelfsprekends. Wat bracht je ertoe om hier onderzoek naar te doen?
6: Ja, dat heeft een lange geschiedenis eigenlijk. Het is een onderzoeksonderwerp geworden in mijn vak. En we zagen eigenlijk uit dat onderzoek dat het steeds afneemt. Dat mensen steeds minder praten. En er is heel mooi onderzoek waarbij men via allerlei geluidsapparatuur opnames heeft gemaakt van mensen die dat niet wisten. En dan blijkt eigenlijk dat mensen steeds minder spreken. Dus men praat steeds minder eigenlijk. En dat gebeurt ongeveer met een klein, nou, iets meer dan 300 woorden per dag spreekt men minder. En als je dat zo doorzet, dan zou dat betekenen dat we gewoon steeds zwijgzamer worden in onze samenleving. En dat we eigenlijk niet meer openstaan voor contact met andere mensen. En dat brengt veel kosten met zich mee.
0: Heeft die uitkomst je verrast?
6: Ja, ik vond het wel. Met name dat 300 woorden, dat klinkt misschien niet zoveel, maar dat is best wel veel. Als je dit zo doorzet, dan op een gegeven moment dan word je bijna echt een zwijgzame maatschappij. Dus het is wel belangrijk dat mensen dat blijven doen. En we zien trouwens ook terug dat met name jongere mensen die doen het wat minder. Die voelen zich extra ongemakkelijk, lijkt het, om een praatje te maken. Terwijl oudere mensen die zijn dat vanuit vroeger nog een beetje gewend en die doen het dus ook vaker.
1: Hoe komt het dat we steeds minder spontaan een praatje maken?
6: Ja, ik zie eigenlijk twee hoofdredenen. Het is met name heeft het te maken met ongemak. En dat heeft te maken met het feit dat je zelf het steeds minder vaak doet. Maar je ziet het ook steeds minder vaak om je heen. Je ziet als je gemiddeld genomen naar het station toe gaat, in Deventer, in Enschede, in Almelo, dan zie je over het algemeen dat mensen daar staan te wachten met oortjes in en dat er niet zo heel veel met elkaar gepraat wordt. En vroeger was dat anders. Vroeger zag je gewoon veel meer mensen praten. En dan, wat je ziet, dat is over het algemeen toch, hoe subtiel dat ook doorwerkt, dan leidt dat ertoe dat mensen dat zelf ook vaker gaan doen. Maar ja, als je het niet ziet, dan wordt het steeds ongebruikelijker. En dan ervaart men ook eerder een soort ongemak om het initiatief daartoe te nemen.
1: En zo'n praatje maken is dus besmettelijk, zou je kunnen zeggen. Wat doet een praatje maken met je?
6: Ja, zoals jij al zei, mensen worden er blijer van. Er is ook heel leuk onderzoek waaruit blijkt dat als je mensen de instructie geeft om een praatje te maken, dat is overigens Amerikaans onderzoek, dan blijkt dat mensen die dat praatje maken, dat die dan even blijer zijn. Maar ook degene die aangesproken wordt, die wordt ook blijer. Dus het is eigenlijk iets wat we allemaal wel willen. En we doen het eigenlijk ook, en dit blijkt dan weer uit ons onderzoek, we doen het eigenlijk minder vaak dan we eigenlijk zouden willen. En dat heeft er weer mee te maken dat we denken dat een andere persoon er niet op zit te wachten. Terwijl dat over het algemeen, een andere persoon vindt het wel leuk.
0: Nou is er dus in Deventer vandaag een gratis praatcursus tussen aanhalingstekens. Wat kunnen mensen daar leren?
6: Nou, een van de leukere inzichten uit ons onderzoek was dat eigenlijk in heel veel gevallen, in ieder geval 40% van de gevallen, dan zegt men dat een praatje meestal begint met een groet. En een groet, dat doe je ook niet zomaar. Je gaat bijna nooit groeten zonder iemand aan te kijken. Dus dat gaat vaak vooraf met een glimlach. Dus eigenlijk aankijken, een glimlach en een groet. En een glimlach hoeft geen hele grote glimlach te zijn, maar echt een kleine glimlach, een vriendelijke glimlach. Dat zijn toch wel de belangrijkste ingrediënten waardoor je eerder een praatje gaat maken. En het begint dus eigenlijk met toch eigenlijk non-verbaal contact tussen mensen.
1: Vandaag is die actie in Deventer heel zichtbaar, maar de komende weken organiseren jullie nog meer acties om mensen aan het praten te krijgen. Wat staat er nog op het programma?
6: Nou ja, we hebben in Deventer zijn we nu. We zijn gisteren in Utrecht geweest met een groot vlak, waar een geel vlak waarin mensen dan een praatje kunnen maken. En dat wordt ook aangegeven. We hebben heel veel posters opgehangen. Nou, we zijn in gesprek met heel veel media, ook over het onderwerp, om ja, toch meer dit op de agenda te krijgen, dat dit een belangrijk iets is voor een maatschappij. En iets wat wij eigenlijk, wat weinig mensen spontaan zeggen, maar wat wel heel belangrijk is, vind ik zelf, is dat als jij een praatje maakt, dan kom je soms ook een klein beetje uit je eigen bubbel. In een normale leven dan zitten we zo vaak met gelijkgezinden aan tafel, of misschien met gelijkgezinden op de sportvereniging. Maar juist, of op het werk. Maar juist als je een praatje maakt, dan kom je eens een keer met mensen in aanraking van een andere leeftijd eventueel. Of met een andere achtergrond. En dat kunnen juist zaken zijn die zo verhelderend kunnen zijn voor mensen, waardoor je eigenlijk wat breder gaat denken over onze samenleving. En daarvoor is het echt belangrijk dat we ook eens een keer mensen buiten onze bubbel tegenkomen. En het mooie daarvan is dat, nou ja, wat we zien uit dit onderzoek, dat veel mensen die zijn na zo'n praatje voelen ze zich gelukkiger. En ik heb nog net even opgezocht, en is ook wel leuk om te weten, slechts 2% die voelt zich na een praatje ongelukkiger.
1: 98% die voelt zich gelukkiger. Nou, dat is
6: of even gelukkig, hè? Maar toch iets van ongeveer ruim 30% die voelt zich echt gelukkiger. En 2% die voelt zich wat minder gelukkig. Dus nou ja, de cijfers zijn wat dat betreft heel erg duidelijk. En, en dat geeft dus ook al aan dat we eigenlijk denken dat dat ongemak en dat een gesprekje niet gaat lopen, dat we eigenlijk onrealistisch pessimistisch zijn, om het zo maar uit te drukken. Eigenlijk gaat het over het algemeen wel goed. En dat blijkt overigens ook uit onderzoek. Als je gewoon eigenlijk doet zoals je bent, dan vinden de meeste mensen dat erg leuk.
1: Nou, een mooie oproep lijkt me aan alle luisteraars om een praatje te maken vandaag met een vreemde. Dank u wel voor de toelichting, Paul van Lange, psycholoog van VU Amsterdam.

0: Nick Kamen en I Promised Myself maakt het 7 minuten voor 6:30. De hoogste tijd om voor jou op een rijtje te zitten wat er vanavond en morgen allemaal speelt in Overijssel.
1: Ja, er is volop sport vanavond. We beginnen met wielrennen, de Eneco Tour. Een meerdaagse koers door Nederland begint vanavond met de proloog in Den Haag. Een van de deelnemers is Tim Naberman uit Genemuiden en hij start om 8:00.
0: En ook de vrouwen van het Nederlands elftal met Jill Roord en Wieke Kapteijn uit onze provincie komen in actie. Ze spelen vanavond de return van de play-offs voor het WK tegen Hongarije. De uitwedstrijd van Oranje werd al gewonnen met 8-0, dus het moet niet al te lastig worden vanavond. En als Nederland verder gaat, dan is de finale van de play-offs tegen Turkije of Slovenië.
1: Het politieke programma Oost in alle Staten komt vanavond vanuit Brussel. En dat is niet voor niets. Het is de Europese week van regio's en steden en Overijsselse bestuurders zijn daarom in België. Arnoud de Vries presenteert Oost in alle Staten en vertelt wie vanavond aanschuiven.
2: Daar hebben we onder andere Erwin Hoogland, provinciebestuurder. Dus daar hebben we het ook over die miljoenen die naar Overijssel gaan. En naast hem aan tafel zit Sander Smit. Dat is Europarlementariër uit Goor voor de BBB. Dus daar praten we ook over. Ja, wat kun je nou Brussel-Overijssel, wat is de link? En wat kan Brussel voor Overijssel betekenen? En misschien ook wel andersom.
1: Ook de gast is Europarlementariër Bart Groothuis uit Reutem. Brusselse politiek lijkt misschien een ver van je bedshow, maar ook Overijssel heeft er volop mee te maken, vertelt Groothuis.
3: Er komen veel nieuwe investeringen vanuit Brussel naar Nederland toe. Vooral in Twente. Voor een chipfabriek, voor ontwikkeling op de universiteit, voor nieuwe banengroei. En je ziet ook dat in Nederland groeit Eindhoven, Amsterdam groeit en Twente. Dat zijn de regio's die groeien. Daar komt relatief veel geld uit Europa terecht. Dus je hebt er echt veel aan.
1: Oost in alle Staten is vanavond ieder uur te zien op TV Oost.
0: En dan kijken we nog even naar morgen. Dan is de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week 1 dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. De bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden.
1: En vandaag was dag 1 van de Sallandse wandelvierdaagse. Bij de start was veel regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het is nu ook trouwens flink los aan het gaan, dus ik hoop dat iedereen binnen is. Onze verslaggever Bart Kieft was er vandaag de hele dag bij. En dit was dag 1.
4: Het is vroeg ingehaald. De vierdaagse gaat beginnen, de Sallandse wandelvierdaagse. En er wordt hier in de tent al gezongen door de Rolte Jongs over mooi Volendam. Voorzitter Jurgen Bruggeman staat bij mij. Die stond net al te dansen. Goedemorgen. Ja, ja. We hebben er zin in.
5: Ja, we hebben er zeker zin in. We zijn ons aan het opmaken voor de start van de 19e editie alweer. Dus heerlijk 4 dagen wandelen door het mooie Salland.
4: Ja, er komt wel wat vochtigheid naar beneden op dit moment. Mensen komen hier vanuit een stal, lopen hier door de stal tussen Raalte en Broekland. De kippenschuur krijgen een eitje en lopen dan hier langs de muziek. Kunnen we eventjes heen? Waar komt u vandaan?
6: Ruurlo.
4: Ruurlo. Waarom wandelen in Salland?
6: Ja, waarom niet? Het is hier hartstikke mooi lopen.
4: Ja, maar in de Achterhoek?
6: Ja, nou, maar dit is net zo mooi hier als bij ons. Als je het maar zien wilt. Is het overal even mooi, hè?
4: Ja, ik sta nu in de tent weer in Raalte, het rondje Broekland gemaakt. De eerste lopers komen hier weer binnen in de tent. Even vragen hoe het gegaan is vandaag. Meneer, goedemiddag. Alles goed gegaan?
7: Zeker, ja, we hebben ons best weer gedaan. Ik heb de 20 gelopen. Door Broekland heen, door mijn eigen dorpje. Dus dat is altijd prachtig om een dag mee te lopen.
4: Okay, blaadjes op de voeten of valt het mee?
7: Nou, ik denk, ik ben geen gewend loper. Dus ik ben bang dat ik vanavond wel even wat last ga hebben inderdaad, ja.
4: Die tent die gaat zo meteen weer helemaal vol lopen. Allemaal mensen, een paar duizend in het Sallandse land op dit moment. Prachtig evenement. Dankjewel voor dit moment. Volgend jaar dus de 20e editie. En ik heb inmiddels begrepen dat gaat groots gevierd worden. Maar eerst nog de dag van morgen, de dag van Heino. Daarna de dag van Luttenberg. En vrijdag de slotloop via Heten. Langs het kanaal en dan weer terug.
1: Ja, waarom niet lopen in Salland? Het is hier ook prachtig natuurlijk. Morgen wordt het dus weer gewandeld, dan dus in Heino. En tot en met vrijdag hoor je alles over de Vierdaagse hier op Radio Oost.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Ja.

0: Het is 7:02. In Albergen is het 17 graden op dit moment. In Noord-Stegeren ook 17 en in Hasselt 16 graden. En dan het nieuws, Sirien Beunen.
1: Het streekvervoer staakt vanaf morgen. De vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot en met kerst iedere week één dag te staken. Aanleiding is de vastgelopen gesprekken over de CAO. Ze komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. Henry van der Vecht is niet langer de trainer van PEC Zwolle. Hij is ontslagen na de slechte seizoenstart. Verslaggever Tijmen van Wissing snapt de beslissing, maar betwijfelt of het alleen aan Van der Vecht ligt.
2: Ik vind het wel iets te gemakkelijk om nou de schuld bij Henry van der Vecht neer te leggen. Henry van der Vecht heeft in de afgelopen anderhalf seizoenen te weinig laten zien om echt ontwikkeling door te maken als trainer. En ook met die groep waar Gerry Hamstedt het over had. Maar je kunt nog ook niet zeggen dat hij nou geweldig materiaal heeft en dat hij zorgeloos door de Eredivisie kan lopen. Dus wat dat betreft denk ik ook wel dat de blik van de supporters die zeer kritisch zijn in Zwolle nu ook wel richting Gerry Hamstra gaat.
1: Wie er zondag tijdens de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles voor de groep staat, is nog niet bekend. De politie wil bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd niets zeggen over het lopende onderzoek. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen updates of aanhoudingen. Er werden toen op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoringen van het treinverkeer in het hele land. Vooral in onze provincie hadden we daar last van. En onze provincie heeft de afgelopen jaren een recordbedrag aan subsidie van de Europese Unie gekregen. Tussen 2021 en 2027 staat de teller op meer dan 400 miljoen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie. Dat is al een recordbedrag, toch ligt dat nog onder de wens van 550 miljoen euro. En dat is niet het enige geld dat de provincie van Brussel krijgt. Ook boeren krijgen in Overijssel ruim 300 miljoen euro. Het geld is goed voor de werkvoorziening. Onder meer Universiteit Twente en Thales profiteren mee. Meer daarover op oost.nl of in onze app.
0: Er staan geen files meer in Overijssel, dus we kunnen meteen door naar het weerbericht. En dat krijgen we van Gert Voerman.
3: Vanavond is nog regen, maar die trekt naar het oosten weg. En in de loop van de avond en zeker vannacht klaart het overal op. Koelt af 8 graden en de wind die neemt ook af. Er komt uiteindelijk een zwakke, hooguit matige wind te staan uit de zuidwestelijke richting. En morgen weer toch een heel ander weerbeeld. Flinke zonnige periode, een paar stapelwolken, misschien een paar veldjes hoge middelbare bewolking. En bij de zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 16 tot 17 graden. Donderdag doet er nog een tandje bij, op veel plaatsen 18, misschien wel 19 graden. Met aardig wat zon, een paar wolkenvelden, maar de zon die overheerst in droge condities. En vrijdag starten we ook droog, af en toe zon, geleidelijk aan meer bewolking. Eind van de middag met kennis van nu, begin van de avond tot het westen uit wat buiige regen. Voor de regen uit 17 tot 18 graden en zaterdag en zondag wisselend bewolkt. Misschien een bui, vooral droge periode en dan is het 14 tot 15 graden.
0: Dankjewel Gert Voerman en een fijne avond.
3: Hetzelfde.
4: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: En dan gaan we door met de 6 voor 7. En die gaat vandaag over boodschappen doen. Het heeft allemaal te maken met de problemen die er al een paar dagen zijn bij Albert Heijn. Grote computerstoringen. Dat heeft te maken met een hackpoging daar bij Albert Heijn. Het heeft heel veel gevolgen, maar ook leuke gevolgen. Want we hebben er 6 plaatjes bij gevonden in de 6 voor 7.
1: Ja, zometeen hoor je No Milk Today van Herman Hermits.
0: Ook Simon en Garfunkel komen eraan. Keep the customer satisfied. Dat lukt misschien wat moeilijker in deze dagen.
1: En René Karstie gaat kruipend door de supermarkt.
0: Het is op de vraag hoe lang het nog gaat duren. Dus How Long van Ace is ook heel toepasselijk.
1: En Jumbo van Dizzy Man's Band ook heel toepasselijk.
0: En dit vond ik ook een hele leuke vondst. Aha, Take On Me.

0: Paul Simon. Hij is vandaag 85 jaar geworden. En hij komt voorbij in de 6 voor 7 samen met Art Garfunkel. Het plaatje heet Keep the Customer Satisfied.
1: Hermans Hermit zingt over No Milk Today. Want ja, dat is het geval in de Albert Heijn.
0: Ja, en dus kon ook AH niet ontbreken in deze lijst. Je hoorde Take On Me.
1: Zometeen hoor je Ace met How Long. Want how long duurt het nog?
0: En ook de concurrent komt erbij, Jumbo. Dat is een plaatje van de Dizzy Mans Band.
1: Maar eerst horen we René Karst kruipend door de supermarkt.

En dat was hem, de 6 voor 7 voor vandaag, met als thema de supermarkt. En wij gaan ook bijna naar de boodschappen, maar we hebben nog één plaatje in de bonus. 7 voor de prijs van 6, zou je kunnen zeggen. Want we kunnen nog een klein stukje meepikken van The Green Onions. Ook die kom je namelijk tegen bij het boodschappen doen. Morgen om 4 uur is de dag van Oosterweer, dan met Benjamin en Serine. Ik wens je nog een mooie avond en graag tot de volgende keer.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
11: Voordeeluitjes.nl. Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
15: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
16: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
15: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte €100.000 schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
19: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
18: Er is zeker €9,5 miljard nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
20: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
18: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken, dat doe je morgen in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten, maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Oosttribune.
1: Zondagmiddag. De IJsselderby PEC Zwolle Go Ahead Eagles. MVV Maastricht Heracles Almelo. En zondagavond FC Twente FC Utrecht. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
5: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
4: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
6: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
4: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken, dat deed je morgen in het Cultuurcafé Overijssel.
1: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme-mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme-mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De avond.

0: Oosttribune.
1: Zondagmiddag. De IJsselderby PEC Zwolle Go Ahead Eagles. MVV Maastricht Heracles Almelo. En zondagavond FC Twente FC Utrecht. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken, dat doe je morgen in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De Oranje voetbalsters wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een robot heeft in Keulen een 16-jarig meisje aangerand. Twee jongens bedienden het ding van afstand en ze zonden zelfs beelden live uit. Vastbinden die jongens dezelfde robot erop af, die het meisje nu mag besturen en dan flinke klappen onder de gordel toestaan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Jarenlang werd er in Groot-Brittannië gesteggeld over Brexit. Nu wakkert de liefde voor Europa toch weer aan. Return is nu het nieuwe codewoord. Mogen wetenschappers zich vrij uitspreken over hete hangijzers in het land? Sander Otte, hoogleraar aan de TU Delft, vindt van wel. Het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam is 300 jaar oud. Matteo in Bruno bespeelt het al bijna 30 jaar en raakt nog altijd in vervoering. De Eerste Kamer probeert er vandaag een strenger asielbeleid door te krijgen. En politiek verslaggever Wilman Borgman vervroeg daarop de politici. En veel schappen waren leeg in de supermarkt vanwege de hek. Maar spruitjes bleven nog volop verkrijgbaar. Culinair journalist Karin Luiten houdt een pleidooi voor de zo stinkende groenten. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 13 oktober.
2: Opnieuw een dag met problemen bij Albert Heijn.
3: Lege schappen, boodschappen die je wil hebben, die zijn er niet.
2: En tja.
4: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel, dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft, dat is wel akelig.
2: Ja, en wat moet je dan eten?
5: Stokbroodje,
6: ja.
5: Wat Snickers, wat hamburgertje.
2: Of
7: de laatste keer.
2: Daar nam niet iedereen genoegen mee.
8: Dus vandaar even naar de Jumbo.
2: Naast zorgen over de boodschappen zijn die er ook over ICT zelf.
9: Ik vind het heel eng wat er allemaal gebeurt. Iedere gek kan maar een aanval doen en wij zijn de klos.
2: Albert Heijn lijkt slachtoffer van een hekaanval. Premier Jette noemt het goed dat het bedrijf heeft ingegrepen.
10: Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
2: En volgens deze topvrouw van de supermarkt wordt de ICT langzaam weer opgestart.
11: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: En dus is de verwachting dat de winkels weer snel vol liggen.
12: En anders gaan we uit eten.
2: Meldpunt Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen.
13: Maar op dit moment zijn het er zoveel en is de werkdruk zo hoog, zijn de wachtlijsten zo hoog, dat wij zeggen dit is niet meer houdbaar.
2: Zo'n 11.000 meldingen zijn nog niet afgehandeld.
14: Wijlen met de kraan open, zo voelt het wel echt.
2: En Veilig Thuis noemt de situatie niet langer verantwoord.
14: Tegen de tijd dat de hulpverlening daar binnenkomt, zeggen de mensen laat maar, ik heb geen behoefte meer aan. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan.
2: Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.
15: Het is bijna ondenkbaar. Het is heel surrealistisch om je te realiseren als je hier staat en je loopt door de experience, dat het gaat sluiten, dat het straks niet meer is.
2: De opvang had zelf gerekend op financiële steun van de gemeente in de provincie, maar die komt er niet.
16: Als iets Lauwers oog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn.
2: Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. Tot groot verdriet van oerzeehondenmoeder Leni het Hart.
17: Het gooit nooit meer om de darm. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
2: Een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente geklaagd. Ambtenaren kwamen langs en zeiden
18: spijkers in de boom. Dat mocht dus niet. En het is op de plek van de gemeente.
2: Om te voorkomen dat de boom het echt weg moet, verzamelen de jongens nu handtekeningen.
18: Wij willen gewoon.
19: Het is gewoon jammer.
18: Buiten zijn.
2: Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en dat de hut alsnog mag blijven.
20: Wij willen onze bomen terug.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
19: Dus.
1: In de media.
19: Ja, dat. Dus.
2: En dan nu de krant van morgen, uitgezocht door Levi van Eck.
21: De rol van boswachters verandert, lezen we in NRC. Steeds vaker hebben ze te maken met afval en drugsdumpingen, stroperij en daklozen die in het bos wonen in tenten. Het zorgt voor extra druk op boswachters die vaak niet zijn opgeleid om met dit soort problemen om te gaan. Ze voelen zich soms meer mensenwachter dan boswachter, geven ze aan.
2: Staatsbosbeheer wil daarom meer groene boa's inzetten. Die kunnen handhaven, maar daarvoor krijgt de organisatie niet genoeg geld van de overheid. En dus moeten ze nu kiezen waar ze wel of niet op handhaven. Dan als je even niet oplet, staat er zo weer een tentenkamp, vertellen de boswachters.
21: Na de hekaanval, of poging daartoe bij Albert Heijn, vraagt Trouw zich af hoe kwetsbaar ons voedselsysteem eigenlijk is. Voor cybersecurity-expert Erik de Jong is het duidelijk, behoorlijk kwetsbaar. Als één schakel uitvalt, is dat direct voelbaar, vertelt hij in de krant.
2: Hoogleraar logistiek Jan Franso zegt dat supermarkten pas sinds kort beseffen dat ook zij doelwit kunnen zijn. Daar moeten ze zich volgens hem beter op voorbereiden, met noodaggregaten bijvoorbeeld. Want als een ander land onze voedselbevoorrading wil platleggen, is het essentieel dat de toevoer van levensmiddelen doorgaat, benadrukt de hoogleraar.
21: Misschien mogen Britten binnenkort weer bier drinken op de tribunes van voetbalstadions. Tenminste, als het aan premier Andy Burnham ligt. Hij noemt het oneerlijk dat voetbalfans geen bier mogen drinken, terwijl cricket- en rugbyfans dat wel mogen. Het verbod geldt sinds de jaren 80 en was een maatregel tegen voetbalgeweld. De Volkskrant schrijft erover.
2: Toch zijn de meningen erover verdeeld. Sommige fans vinden het prima en noemen het zelfs een beloning van goed gedrag. Want de grootschalige rellen uit de jaren 70 en 80 zijn grotendeels verdwenen. Andere voetbalfans vinden het een slecht plan, omdat er nu veel meer gezinnen met kinderen op de tribunes zitten. Je hebt maar één zo'n biergooier in de buurt nodig en de rest van de dag stinkt je naar dat bier.
21: En journalist Lex Boon reisde af naar een plaats in Lapland, waar de mensen claimen in het officiële dorp van de Kerstman te wonen. Hij vroeg zich af, hoe kan een dorp de Kerstman, toch een fictief figuur, zich zo toe-eigenen? Ik was klaar om het te laten betoveren, maar de magie viel tegen, vertelt hij in het Parool.
2: Het kerstdorp is lelijk. Hotels en attracties zijn duur en binnen 100 meter van elkaar kun je twee kerstmannen bezoeken. Ze zijn er gewend aan influencers, maar niet aan kritische journalisten. Lex kwam achter verhalen over slechte arbeidsomstandigheden van elfen. En na zijn eerste bezoek kwam hij op een zwarte lijst.
21: Boon schreef alles op in een nieuw boek, het journalistieke verhaal Ho, Ho, Ho. En dat was niet makkelijk, want hoe stel je ook journalistieke vragen aan fictie? Hij kwam zelfs terecht in een juridische strijd tegen het kerstdorp, waar niemand zal toegeven dat de kerstman niet bestaat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Moeilijk met Can I Call You Sometime. Dit voorjaar nog stemde de Eerste Kamer tegen een aanscherping van het asielbeleid. Vandaag deed het kabinet een nieuwe poging om dat wel voor elkaar te krijgen. Wilma Borgman in Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik was even bang dat je hier was. Ja. Zeg, over welke aanscherping hebben we het nou eigenlijk?
1: Ja, dit gaat over de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber van de PVV. En je zei het eigenlijk al, die werden dit voorjaar weggestemd in precies diezelfde Eerste Kamer, omdat daar ook in stond dat illegaliteit strafbaar gesteld zou worden. En dat ging de Senaat te ver, maar met het wegstemmen van die wet werden ook twee andere aanscherpingen weggestemd. En die wilde de Eerste Kamer eigenlijk wel nog doorgevoerd zien. Dus twee daarvan heeft minister Van den Brink vandaag via een omweg opnieuw bij de Eerste Kamer verdedigd. En dan gaat het om de boetes die de IND moet betalen als een asielzoeker te lang op een beslissing moet wachten. En de andere is dat iemand eerder ongewenst verklaard kan worden als zijn procedure niks heeft opgeleverd en dat dus ook eerder uitgezet kan worden.
0: Ja, en hoe denken ze daar bij de Eerste Kamer over die wetten?
1: Ja, de Kamer heeft een paar uurtjes geleden, om een uur of negen was dat geloof ik, voorgestemd in meerderheid. Dus die zijn allebei aangenomen. Maar over de manier waarop dit allemaal is gegaan waren ze hier bepaald niet te spreken. Want die twee elementen waar ik het net over had, die zijn eigenlijk in een wetsvoorstel gefietst dat daar op zich niet zo heel veel mee te maken had. Dat was zelfs al een wetsvoorstel dat 11 jaar geleden al door de Tweede Kamer aangenomen was. Nou, dat kon niet door de Eerste Kamer, omdat er nog van alles aan vertimmerd moest worden, want de omstandigheden veranderden en de kabinetten veranderden ook. Dus steeds werd daar weer iets bijgehaald en iets afgehaald. Nou, dit kon er ook nog wel bij, was zo'n beetje de redenering. Waardoor het een soort juridische kerstboom is geworden, die wet, waarvan alles is opgehangen. Nou, daar vond de Eerste Kamer wel wat van, want daar letten ze natuurlijk ook op de kwaliteit van wetgeving. Maar ja, ze hadden haast en dus werd het door de vingers gezien.
0: Ja, dus die procedure die was niet echt ideaal. En hoe zit het dan inhoudelijk?
1: Ja, vooral die ongewenst verklaring is de linkse partij hier een doorn in het oog. Het helpt niet, zeggen ze daar, om mensen weer terug te sturen naar hun land van herkomst. Maar vandaag ging toch de meeste aandacht in het debat wel uit naar die dwangsommen die de IND moet betalen als volgens de rechter niet op tijd is beslist op een asielverzoek. En volgens minister Van den Brink span je daarmee het paard achter de wagen. Het
2: feit is gewoon, de IND heeft een achterstand. Die is groot, die is langdurig en die heeft ertoe geleid dat als je gewoon kijkt naar het niet tijdig beslissen proces wat zich daar achterweg heeft ontwikkeld, dat ja, in mijn woorden gewoon compleet uit de hand gelopen is. En ik ga u cijfers noemen omdat ik het zelf ook beter wilde begrijpen. Vanaf de periode januari 2024 tot afgelopen 11 mei 2026 hebben 143.190 personen een beroep niet tijdig beslissen ingediend. Dat zijn 230 beroepen per werkdag. Laat even op u inwerken. 230 beroepen per werkdag. In de IND heeft in 2025 79 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd. En in de eerste 8 maanden van 2026 ging het al om een bedrag van 112 miljoen aan dwangsommen. Dus de vraag of dwangsommen een effect hebben op de uitvoering? Ja, een destructief effect. Want voor die 230 beroepen per werkdag moet de IND dus naar de rechtbank om daar zich over te verweren. Daarvoor een dwangsom te betalen. En misschien ga ik iets onpopulairs zeggen, maar dat geld is nog het minst erge van het hele verhaal. Het ergste van dit verhaal is dat het hele systeem daarmee plat is komen te liggen, omdat de IND gewoon niet toekomt aan het tijdig beslissen.
1: Ja, dus het hele traject rondom die dwangsommen, het naar de rechtbank gaan en de dwangsommen bepalen ook, dat kost de IND zoveel tijd dat het ten koste gaat van het eigenlijke werk, zegt de minister. Nou, de Senaat, Wilfried, die steunt hem daarin. Dus die dwangsommen, die worden verleden tijd en ook al op heel korte termijn.
0: Ja, maar is die, laat ik zeggen, stok achter de deur dan helemaal niet meer nodig?
1: Ja, die IND kan gewoon niet harder lopen, zegt de minister. Of je daar nou een dwangsom op legt of niet. Voorstanders van die dwangsommen in de Eerste Kamer zijn bijvoorbeeld Pro en Voltok, de Partij voor de Dieren, de SP. Die noemen de afschaffing ervan symptoombestrijding. Zij zeggen niet, de dwangsom is het probleem, maar de IND is het probleem. Althans, de omstandigheden bij de dienst die voor die vertraging zorgen. Pro-senator Noortje Thijssen die legt het uit aan Martin van Rooyen van 50+.
3: Het gaat hier ook om de rechtsbescherming van mensen. En het zijn mensen die ook in een kwetsbare positie zitten, in afwachting zijn, die ook zelf gebaat zijn bij snelle procedures, bij eerder duidelijkheid. En op het moment dat dat niet geboden is, ja, dan hoort de overheid daar ook in tegemoet te komen. En wij zien dat niet als weggegooid geld. Wij zien dat als bescherming in een democratische rechtsstaat.
4: Maar vindt u niet, als het nou nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak ook in verkeerde zakken komt en ook nog kan worden gebruikt om weer rechtszaken te beginnen tegen de overheid?
3: Er kan ook misbruik van gemaakt worden. Daar zijn wij op tegen. Maar het is niet zo dat het principe van de dwangsom alleen maar misbruik is. Dus alle verdachtmakingen daarnaar, die werpen wij van ons af. Wij geloven erin dat ze een functie hebben, dat het doel ook overeind moet blijven. En dat als het problemen geeft, zoals nu ook het geval is, daar lopen wij ook niet van weg, dan moeten die problemen worden opgelost. Maar dat is niet het wegnemen van een symptoom. Dat is het hele systeem weer laten functioneren. En daar schort het nu aan.
1: Ja, dat zegt Noortje Thijssen van Pro dus. Breng de IND gewoon weer op volle sterkte. Want dan kunnen de aanvragen wel op tijd worden behandeld, zeggen ze daar dus. Maar goed, Pro mag er tegen zijn, andere partijen ook. Maar een meerderheid in de Kamer heeft er dus net wel een ja tegen gezegd.
0: Ja, maar de vorige keer dat deze aanscherping in de Eerste Kamer ter sprake kwam, werd die weggestemd. Hè? Ja. Ook omdat D66, CDA tegen waren. En nu stemden die twee partijen voor. Waar zit dan dat grote verschil?
1: Ja, dat grote verschil zit hem in het onderdeel dat uit de wetten van Faber is gehaald. Namelijk de strafbaarstelling van illegaal verblijf. De hulp ook aan mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde voor die tegenstem in het voorjaar. En aangezien dat nu van tafel is, konden CDA en D66 nu instemmen met de afschaffing van die dwangsom. Ook met dat eerder ongewenst verklaren. En daarmee kun je toch wel zeggen, heeft minister Van der Brink ook politiek een overwinning geboekt. Al verdient de gang van zaken niet de schoonheidsprijs, moest hij ook na afloop toegeven.
5: Ik heb gezocht naar de snelst mogelijke manier, omdat ik zo duidelijk wil maken dat dit kabinet staat voor grip op migratie. En dan heb je soms even bij elkaar te brengen wat misschien normaliter niet bij elkaar gebracht zou worden. Maar nu maken we wel duidelijk, wij willen grip op migratie. En dat betekent meer terugkeer, snelle straffen als mensen niet meewerken terugkeer, afschaffen van de dwangsommen, mensen ongewenst verklaren. Ja, het hoort er allemaal bij om meer grip op migratie te krijgen.
1: Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ja, hij heeft nu wel wat hij wilde. Dus het was het waard, wilde hij maar zeggen, Wilfried.
0: Ja, dankjewel. Wilma Borgman.

0: I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, gezongen door Ann Peebles. Morgen verschijnt een rapport van de KNAB over wat je als wetenschapper kunt zeggen in het publieke debat. Waar ligt voor jou nou de grens? En ja, wat maakt het uit? Sander Otte is hoogleraar kwantumfysica aan de TU Delft, woordvoerder van Scientist Rebellion en ook nog eens Extinction Rebellion. En meerdere keren ook meegedaan aan de bezetting van de A12. Dus ook vastgeplakt gezeten op het asfalt, of dat niet?
1: Nou, dat wordt vaak gezegd, maar de meeste mensen plakken niet vast. Nee hoor, ik heb me nooit vastgeplakt.
0: Oké. Wat was nou het moment dat je besloot om zelf in actie te komen tegen het klimaatbeleid en je aan te sluiten bij Extinction Rebellion?
1: Was 3 jaar geleden. Was natuurlijk al veel langer bezorgd, maar 3 jaar geleden was het moment dat de oceaantemperaturen plotseling een hele grote sprong maakten. Die gingen natuurlijk altijd wel omhoog, maar in 1 jaar leek het alsof er 10, 20 jaar voorbij vlogen in opwarming. En iemand stuurde me die grafiek door en ik kijk daar dan met de blik naar van een natuurkundige en hij sloeg als een bom in, hè, die grafiek. Ik schrok enorm.
0: Ja.
1: Dan ga je toch nadenken van wat gebeurt er nu? Ik had het gevoel, er komt iets op ons af. We gaan nu een nieuwe fase in, zeg maar, die niet voorspelbaar is. En dat heeft enorm impact gehad voor mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot zelf in actie te komen.
0: Maar denk je dan ook eventjes bij jezelf van, goh, ik ben hoogleraar, verantwoordelijke functie. Moet ik dit even gaan overleggen met de universiteit?
1: Nee, dat eerste stukje wel. Ik ben een hoogleraar en ik heb een verantwoordelijke functie. En juist daarom vind ik dat je dat gewoon moet doen. En dan denk ik altijd, je kan beter je kan beter vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Je moet het gewoon doen.
0: Ja. En waarom vind je dat je het moet doen? In je functie heb ik het over. In privé snap ik het.
1: Helder. De wetenschap is ontzettend duidelijk over het klimaatprobleem, al decennia. En wat er op ons afkomt is van enorme proporties, enorme bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van onze maatschappij. En de politiek doet verreweg onvoldoende, eigenlijk vrijwel niks. Jaar in jaar uit. En op het moment dat je als wetenschapper dat ziet, en je weet wat er gaat gebeuren en je komt dan niet in actie, dan vind ik eigenlijk dat je faalt in je verantwoordelijkheid als wetenschapper.
0: Ja. Nou komt morgen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met een rapport over hoe wetenschappen zich moeten gaan gedragen. Waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Hoe gedraag je je?
1: Je moet natuurlijk altijd vreedzaam. Dat is het allerbelangrijkste bij een demonstratie. En dan als het gaat om hoe verhoud je je tot je expertise. Daar zie ik eigenlijk voor mezelf 4 verschillende niveaus waarop ik kan handelen. Ik ben natuurlijk burger als allereerste, dat is allemaal. Vervolgens ben ik wetenschapper, dan ben ik beta-wetenschapper en pas in laatste instantie ben ik kwantumfysicus. En als ik voor het klimaatbeleid demonstreer, dan doe ik dat natuurlijk niet in mijn hoedanigheid als kwantumfysicus, maar juist wel in die 2 tussenliggende lagen. Dus wetenschapper en beta-wetenschapper. En ik vind dat je juist in die lagen hebben wij een belangrijke boodschap te brengen. Als wetenschapper weet je hoe wetenschap werkt, hoe dat tot stand komt en hoe betrouwbaar dat is. En ook als beta-wetenschapper, met name aan de TU Delft, weet ik natuurlijk het een en ander over technologie. Ja. Wat de verschillende technologische toepassingen en oplossingen zijn en hoe realistisch of niet.
0: Maar weet je ook genoeg van klimaatverandering dan? Vind je dat helemaal niet belangrijk?
1: Nee, dat is zeker belangrijk, ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan natuurlijk net als iedereen de IPCC-rapporten lezen. En ik denk dat ik ze met mijn achtergrond natuurkundige ook nog wat beter kan begrijpen dan de meeste mensen. Of in ieder geval sneller tot me kan nemen. Daarnaast sta ik in contact met allerlei klimaatwetenschappers. Ik kom goed beslagen ten ijs. En op het moment dat het inhoudelijk lastig wordt, zeg ik heel eenvoudig, luister naar de klimaatwetenschappers. Luister niet naar mij, luister naar de klimaatwetenschappers. En dat zeg ik als wetenschapper, omdat ik vind dat op het moment dat het over mijn vakgebied zou gaan, zouden zij ook naar mij wijzen. Ja.
0: Maar je kent misschien wel het fenomeen, je ziet het wel eens in talkshows, niet altijd hoor, dat er mensen zitten die naar iets wordt gevraagd waar ze helemaal geen expertise in hebben. Dat je denkt van, goh, waarom wordt die vraag gesteld en waarom moet er antwoord op komen? Een zanger die antwoord moet geven op klimaatverandering.
1: Ja, goed.
0: Zeg niet dat je zingt, hoor.
1: Nee. Nou, dat is het uiteindelijk. Kijk, zolang het maar duidelijk is voor de luisteraar of de lezer of met wie je te maken hebt in het publiek, wat je achtergrond is, dan is het volgens mij in orde. Dus ik zorg altijd, ik ga nooit zomaar spreken als professor Dr. Sander Otte. Ik zeg altijd, ik ben Sander Otte, hoogleraar kwantumfysica of hoogleraar technische natuurkunde. Ja. En dan is het duidelijk voor degene die luistert wat is de achtergrond en hoe moet ik dat, wat er vervolgens gezegd wordt, hoe moet ik dat inschatten?
0: Ja, maar stel nou, je bent aan het werk en je staat in de collegezaal, ja. En er is de dag ervoor net iets gebeurd bij Extinction Rebellion. Zit, ja, vol in je hoofd, het bloed draait klok nog in het rond.
1: Ja.
0: En is dat ook een plek waar je het dan even over zal hebben? Heb je dat al gedaan?
1: Nee, ik vind de collegezaal, dat vind ik net nog een barrière die ik nog niet heb genomen. Want
0: dat klinkt alsof je hem wel wil nemen dan.
1: Nou ja, goed, kijk, het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En dus je verlegt steeds je grenzen. Maar op dit moment zeg ik nog bij de collegezaal, zeg ik, nou goed, ik doseer kwantumfysica of klassieke mechanica. Die studenten komen voor dat onderwerp. Dan vind ik dat niet het moment om ineens over te springen naar klimaatactivisme. Maar er zijn allerlei andere manieren waarop ik mijn studenten wel kan informeren. Ik schrijf columns voor Delta, dat is eigenlijk de universiteitskrant van de TU. En er zijn ook lunchlezingen, allerlei manieren. En dus ik wil wel dat mijn studenten weten dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat ze weten wat er op het spel staat.
0: Ja. Ja. En een politieman die demonstreert in een politiekostuum, dat is ook een statement, hè? Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets doet? Dat is een demonstratie.
1: Ja, dus wij dragen symbolisch witte jassen als wetenschappers.
0: Alsof je in een laboratorium werkt, zeg maar.
1: Ja, nou draag ik voor mijn werk nooit een witte jas. Dus het is puur symbolisch, maar daar gaat het niet om. Dat is om ons te onderscheiden, om te laten zien, we zijn hier namens de wetenschap. We hebben ook een hele mooie banner waarop staat the privilege to know, the duty to act. Hè. Dus eigenlijk, we hebben gewoon de plicht om te handelen. En dat is hoe ik me onderscheid. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook in toga ga demonstreren.
0: Nee. Waarom ligt daar de scheidslijn nu?
1: Nou, dat vind ik ook weer. Die toga die staat natuurlijk echt voor een bepaalde autoriteit. En ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook daar sluit ik echt niet uit dat er een moment komt.
0: Maar wat ik nu allemaal zo hoor. Je bent hoogleraar, TU Delft. Je hebt statuur daarmee, dat kun je niet ontkennen.
1: Mm-hmm.
0: Loop je ergens tegen de grens op dat je verwacht dat op een gegeven moment de universiteit zegt van kerel, nu ga je echt een stap te ver? Heb je het al meegemaakt?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Nee. Iedereen weet op de TU dat ik dit doe. En ik neem echt mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg altijd goed dat, wat ik net zei, dat mensen weten wie ik ben en met welke hoedanigheid ik daar sta. En op het moment dat ik serieuze klachten zou krijgen, dan zou ik eigenlijk de situatie omkeren en zeg ik, ja, maar hoor eens, waarom staan jullie er niet? Dit gebeurt toch? Gaan we nou ontkennen dat het probleem er is? En gaan we ontkennen dat het probleem zo groot is als dat het is? Dus ik ben daar niet zo bang voor, nee.
0: Nee. En als we het nu eens even omdraaien, dat er iemand, een collega van jou, is die zegt, joh, ik vind het allemaal maar geouwe hoer van die klimaatverandering, valt er wel mee. Het is nu alweer fris aan het worden, niks aan de hand, mm-hmm, met die hitte.
1: Ja.
0: En die gaat in een andere demonstratie meelopen. Die is misschien voor de PVV of een andere partij, meer aan de rechterkant. Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat moet dan ook kunnen dus.
1: Nou nee, op het moment dat een wetenschapper dezelfde wetenschap gaat ondermijnen, dan moet dat niet kunnen.
0: Jij noemt het ondermijnen, maar voor hem is dat zijn mening, of voor haar.
1: Ja, maar dat gaat niet om een mening. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een feit. Of is gebaseerd op feiten.
0: Hij baseert misschien die feiten op, zijn idee op de feiten zoals hij ze leest.
1: Ja, sorry, maar deze discussie zouden we eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Hè.
0: Dat is die niet.
1: Helaas niet. Maar dat is ook een van de problemen die we hebben in Nederland met het behandelen van dit probleem, van mm-hmm, dit onderwerp, is dat het steeds gepolitiseerd wordt en gedaan wordt alsof het een mening en kwestie is, maar dat is helemaal niet het geval. Er is overduidelijk sprake van.
0: En je spreekt je ook uit tegen de plannen voor defensie, hè? Volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Wat is je grootste grief?
1: Nou, mijn zorg is een beetje dat de wetenschappers snel aan het militariseren vanwege Oekraïne. Er is een rapport geweest of een advies van de AWTI naar de regering dat het hele kennisecosysteem zou moeten gemobiliseerd worden voor defensie. Mijn zorg is dat de universiteit dan eigenlijk wordt meegetrokken in een verhaal. Alsof Rusland de grootste dreiging is die we hebben.
0: Ja.
1: Terwijl je juist als universiteit moet uitzoomen en moet kijken. Ja,
0: want Delft, tussen haakjes, werkt mee aan.
1: Dat is al gaande.
0: Technisch
1: inderdaad.
0: Gezien.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, en er is al een project gaande, ook grotendeels achter gesloten deuren, waar ik me ergere zorgen om maak.
0: Ja.
1: En juist een belangrijk element van academische vrijheid is ook dat een instituut moet niet een bepaalde zienswijze opgelegd kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat meegaan in dat militaire verhaal, alsof Rusland de enige en grootste dreiging is, vind ik een zienswijze die dan wordt opgelegd.
0: Sander, vind je niet dat je gewoon professioneel actievoerder moet worden?
1: Nou, ik voer actie vanuit professionele achtergrond. Dus in zekere zin ben ik dat al. Ja. Ja. Maar niet in de zin dat, want dat wordt wel eens gedacht, dat actievoerders op wat voor manier daarvoor gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Nee. Ja. Nou goed, ik wens je met je hoogleraarschap en je actievoeren succes. Ik dank je wel voor je komst, Sander Otte.
1: Hartelijk dank.
0: De Britse premier Andy Burnham beloofde gisteren een serieuze dialoog aan te willen gaan over een hechtere relatie met de Europese Unie. Staat het VK het begin van een return, het Verenigd Koninkrijk, hè? Correspondent Fleur Launsbach, opeens gaat het weer over Brussel in het Verenigd Koninkrijk. Is het onderwerp weer een beetje terug op de politieke agenda?
2: Ja, de afgelopen dagen zeker, terwijl er ook heel lang niet over werd gesproken. Hè, want het heeft zoveel verdeeldheid gecreëerd in dit land. En politieke chaos en heel veel wisselende premiers. Veel schade aangericht, maar toen daarna was het eigenlijk een hele tijd stil. Het werd er echt niet over gesproken. En nu hebben we een nieuwe premier, Andy Burnham. En in zijn eerste partijtoespraak zei hij: we moeten gaan praten over dat het eigenlijk meer schade dan goed heeft gedaan, Brexit. Hij is eigenlijk de afgelopen dagen niet uit de krantenkoppen te slaan met opmerkingen over Brexit. En wil praten over een lange termijn plan, een lange toekomst, zeg maar. Hoe gaan we samenwerken met de EU? Dus eigenlijk het belangrijkste punt wat er nu echt anders is, is dat het Verenigd Koninkrijk nu voor het eerst sinds dat het uit de Europese Unie stapte een premier heeft die echt zegt: ik ga dit gesprek weer aan over Brexit. Hè. Is het mislukt? Kunnen we iets beter doen? Moeten we het misschien terugdraaien? En dat is voor het eerst.
0: Zeg, nou was er ook nog iets anders. In de afgelopen dagen werd er gesproken over een eventuele Russische inmenging bij de Brexit, bij het referendum in 2016. Waarom komt dat nu opeens naar boven?
2: Ja, nou, dat verhaal van die Russische inmenging, dat is al heel lang iets wat gesuggereerd wordt, maar het is nooit bevestigd. En toen kwam Andy Burnham dit weekend op een podcast. Toen vloekte hij er opeens even uit van: ja, toen ik aantrad als premier in augustus, dus deze zomer, heb ik het meteen even gevraagd aan de inlichtingendiensten. Was er nou wel of niet Russische inmenging bij dat referendum? En hij zei dus: ja, ik kreeg het antwoord: ja, dat was er. Maar vervolgens werd er eigenlijk niet echt doorgevraagd: oké, maar op wat voor manier, op welke schaal, wat heeft dat dan precies betekend en waar is het bewijs? Dus eigenlijk bleef het daarbij hangen. Toen heeft vandaag het hoofd van MI5, dus dat is de Britse AIVD, mm-hmm, die heeft inderdaad gezegd: ja, ik bevestig dit, dat is inderdaad wat er is gebeurd, maar het heeft weinig invloed gehad. Dus het zou dan zijn gegaan om bijvoorbeeld trollen op social media of anti-EU communicatie vanuit Moskou of berichtgeving of nieuwsberichtgeving of zo. Dus het is niet echt hele grote schaal. En we weten eigenlijk ook wel dat Rusland wel in de afgelopen 10 jaar wel vaker probeert om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dus dat is op zich niet nieuw. Dus de vraag is dan: waarom brengt Burnham dit balletje nou nu aan het rollen? Nou, ja, ik denk toch omdat hij dat Brexit-debat opnieuw wil openen. Dus als je gaat praten over of de Russen invloed hadden op de uitslag van het referendum, dan ga je natuurlijk eigenlijk ook meteen een beetje praten over hoe legitiem was dat referendum eigenlijk. En zijn Britten eigenlijk misleid? En ja, weet je wel, het past een beetje bij het argument dat mensen eigenlijk niet heel goed wisten waar ze toen voor stemden. Dus ja, daar dat gesprek zwengel je dan aan. Ja.
0: En er was een recente peiling. 59% van de Britten zegt: gaan we weer terug naar de Europese Unie?
2: Ja, dus Andy Burnham is ook zeker politiek heel slim. Want hij weet ook wel uit peilingen dat de meerderheid van de Britten inmiddels terug wil. Dat er eigenlijk geen politieke partij is op dit moment die daar echt voor pleit. Hè, dus daar liggen ook gewoon kansen. Dus je kan eigenlijk gewoon extra stemmen winnen door dit gesprek weer aan te gaan. Dus hij is wat dat betreft natuurlijk politiek slim. Maar ja, ook economisch is het argument steeds sterker. We zien gewoon dat het schade heeft aangericht aan de Britse economie. Dat waarschijnlijk 4% kleiner is de Britse economie dan als het in de EU was gebleven. Dat blijkt ongeveer wel te kloppen met de verwachting en de voorspellingen. En ook strategisch is het natuurlijk een heel ander spel momenteel in de wereld. Met een onberekenbare Amerika en een steeds agressiever Rusland, weet je. Dus het is natuurlijk ook strategisch handiger om dichter bij elkaar te kruipen.
0: En hoe wil Burnham dit aan gaan pakken dan?
2: Nou, Het zal natuurlijk niet morgen geregeld zijn. Er zullen best wel wat obstakels zijn. Maar hij zet op dit moment in voor op twee stappen eigenlijk. Dat is wat we nu weten van het plan van Andy Burnham. Stap 1 is, hij wil, er komt een EU-top, een EU-UK-top. Dat is op 20 november in Brussel. Dat is een top waarop het gesprek geopend zal worden weer door hem. Hij wil daar de relatie met de EU verbeteren. Hij wil een aantal concrete dingen soort van afronden die al langer in de lucht hingen. Dus bijvoorbeeld het handel in voedsel makkelijker maken, minder controles, handelbarrières wegnemen. Maar ook bijvoorbeeld afspraken over de, dat heet het Youth Experience Scheme. Dus dat is dat jonge mensen tussen de 18 en 30 heen en weer kunnen reizen en kunnen studeren. Dus dat EU, mensen uit de EU in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren en andere kant op ook. Dat is iets wat al langer speelt. Maar goed, dat zijn allemaal kleinere deals, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dan heb je de grotere stap, en dat is zeg maar de toekomst. En dat gaat over dat Burnham moet zich nu op dit moment nog houden aan die twee grenzen die zijn voorganger heeft gesteld. Dat is dus, we gaan niet terug in de interne markt of de douane-unie. Maar hij zegt, ik wil wel praten over wat gaan we doen in de toekomst. Dus misschien bij de volgende verkiezingen in 2029... gaan we dan zeggen, we gaan wel een referendum inzetten. Gaan we dan de Britten wel weer die keuze voorleggen. Dus hij wil echt, zeg maar, vanaf de top op 20 november, daarna wil hij eigenlijk heel actief het gesprek blijven voeren. Waar gaan we naartoe in de toekomst?
0: Ja, en dan heeft hij ook nog eens Macron en Sanchez mee, want die hebben heel enthousiast gereageerd. Zeggen, kom maar op.
2: Ja, dat was even de eerste reactie inderdaad. Ja. De Franse minister van Financiën, Lescure, zeg je dat volgens mij, die zei, kom maar helemaal terug naar de EU. Volgens mij, inderdaad, de Spaanse premier Sanchez, die zei, met open armen zullen we jullie ontvangen. Dus ja, je ziet al wel meteen wat enthousiasme. Maar het is natuurlijk, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over de details en wat zou het allemaal precies inhouden.
0: Nee, goed. En we praten ook alweer over 2029, dus 2-3 jaar verder. Ik zei net, Macron en Sanchez zijn enthousiast, maar hij is natuurlijk toch ook wel echt afhankelijk van hoe de EU reageert, de andere landen reageren, en wat daar ook nog weer politiek gezien gebeurt in die landen.
2: Inderdaad, als er dan bijvoorbeeld een Nigel Farage weer aan de macht komt in het Verenigd Koninkrijk en die draait alles weer terug, dat alles dan voor niks zou zijn geweest, dat wil je natuurlijk niet hebben. Of aan de Europese zijde, als het niet meer Frankrijk niet meer het land van Macron is, maar van Le Pen, dan krijg je natuurlijk ook een hele andere houding naar het Europese project. Dus dat soort dingen zullen allemaal gaan meespelen in de toekomst. En dat is echt nog zeker niet beklonken allemaal hoe dat gaat lopen.
0: Fleur, ik heb een jaar of 8 meegemaakt dat Tim de Wit correspondent was. Heb ik zo'n beetje 8 jaar lang elke keer met hem over de Brexit moeten spreken. Dat hielp me niet op. Ik ben wel heel bang dat ik nu Fleur Lounsbach aan de lijn krijg en 8 jaar over de Britain moet kletsen met jou.
2: Ik kan het niet garanderen dat het gaat gebeuren. ik denk dat dit gesprek toch altijd nog wel.
0: Dit is een voorzichtige start. We hebben nog 8 jaar te gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Dankjewel, Fleur Lounsbach.

Thomas Nicholas met Lost Love. Het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam is echt wereldberoemd. En zaterdag viert de kerk de 300ste verjaardag van het zogenoemde Vater Müller-orgel.

0: Even om in de sfeer te komen, hè. Uit Bach's Concerto BWV 1054. De laatste 30 jaar wordt het orgel bespeeld door een huisorganist, en die heet Matteo Imbruno. En Matteo is hier. Goedenavond, Matteo.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat ik nu hoor, is dit, ben jij dit ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Speel ik, ja.
0: Nou, is dat nog ingewikkeld eigenlijk, het opnemen van zo'n orgel? Want het is zo'n gigantisch groot ding. En moet er dan bij al die pijpen een microfoontje zijn? Of is het meer... Is het gewoon de ruimte goed pakken?
1: Nee, het is de ruimte.
0: Ja.
1: En ik zou ook zeggen dat eigenlijk de ruimte brengt de klank van het orgel op leven.
0: Ja. Ja. Ja, want als die ruimte slecht zou zijn, als het geen kerk zou zijn, maar een vierkante bak, dan klinkt het niet.
1: Nee, moet je echt een mooie akoestiek hebben, en dan de klanken worden mooier en mooier. En de oude kerk heeft een prachtige akoestiek.
0: Ja.
1: We hebben een gewelf, die is in hout. Prachtig, is er nog een beschilderd, een hele hout hebben
0: ja,
1: we.
0: Ja.
1: Met de schilderwerk uit de 15e eeuw.
0: Ja.
1: En is helemaal origineel nog. En de vloer, de zerken, die liggen op zand. En,
0: die dat is ook weer goed voor het geluid.
1: Ja, dan absorbeert alle slechte frequenties die onze oren...
0: De zerken liggen op het zand, wat goed.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hey, en dit orgel, meet je een orgel ook een beetje af aan de hoeveelheid pijpen die je ziet? Kun je zeggen, het is een groot orgel of een klein orgel? Hoe werkt dat?
1: Nou, kijk, als je naar een orgel kijkt, dan als organist, ik weet precies hoeveel klavieren een orgel heeft.
0: Ja.
1: Dit orgel heeft volgens het spitsprincipe. Het is een schema die in Duitsland werd gebruikt om een orgel in elkaar te zetten. Dus ze hebben twee toren aan de zijkanten.
0: Ja.
1: Die zegt dat je hebt een pedaal. Dat je met je voeten kan spelen.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot paar.
0: Dat zijn de bassen. Midden
1: is het de hoofdorgel.
0: Ja.
1: En dan heb je een bovenwerk boven. En drukpositieve die hangt aan de achterkant. Dus je zit echt in vier verschillende korpen. Dan zit het orgel.
0: En dan heb je ook nog te maken. Je speelt met je voeten en met je handen. Dat weten mensen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de registers die je uit moet trekken.
1: Ja, kijk, het register bepaalt de verschillende klanken die een orgel heeft. En het orgel van de Oudkerk heeft 54 registers.
0: En is dat ook voorgeschreven door iemand als Bach? Welke registers je dan uit mag trekken?
1: Nee, Bach schrijft er niks.
0: Nee.
1: Laat het helemaal aan jou.
0: Oh ja? Dus dat is eigenlijk vrij, naar je eigen oor.
1: Ja, kijk, je moet het toch proberen te begrijpen met die intuïtie. Wat voor een sfeer de componist creëren. Maar ja, heel vaak een orgel leent zich, een stuk leent zich zowel voor een zachte klanken dan voor een harde klanken. Dus het is hoe jij dat benadert. Dus heel vaak ging je heel veel kanten op. Ja.
0: Matteo Imbruno, en ik hoor de Italiaanse klank in je stem. Ben je in Italië geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar al te maken gehad met orgels?
1: Ja, ik ben begonnen in Italië orgel te studeren. Wel met een Nederlander, Liu Etaminga. Die was organist in Bologna, San Petronio. Daar heb je een van de oudste orgels ter wereld, orgel uit 1472.
0: Is dat in de Duomo?
1: Ja.
0: Heb je daar gespeeld?
1: Daar kreeg ik les.
0: Madonna.
1: Ja, dus ik heb bij hem les gehad. Toen ik ben in Nederland op vakantie gekomen toen ik 24 jaar oud was. Ja. En dan ben ik hier gebleven.
0: En hoeveel hou je nou van dat Amsterdamse? Als je daar 30 jaar speelt, dan kom je daar binnen. Misschien soms alleen, soms moet je met mensen, maar vaak misschien ook wel alleen om wat op te spelen. Wat doe je dan?
1: Nou, ik kom heel vaak alleen, dus het is morgens vroeg. En als de zon schijnt, is morgens om 7 uur in de zomer, heb je prachtige lichten die gaat rechtstreeks op de orgel schijnen. En ik bedoel, mijn kantoor is dan zo'n kerk. Het is echt fantastisch. En volgend jaar ben ik 30 jaar organist.
0: Ja.
1: Iedere keer is net alsof keer is.
0: Ja. En waar zit nu de specifieke klank van dit orgel? Dat je zegt, zodra ik daar aankom, dat speel, dan komt de glorie van het...
1: Het is heel bijzonder. Ja, kijk, sowieso is het gemaakt met een heel goed materiaal.
0: Ja.
1: En dat maakt heel veel uit.
0: Is dat staal of is dat koper? Wat is
1: je hebt bepaalde klanken, die zijn registers van bepaalde klank zijn mooier van hout. Anders zijn mooi van metaal. Maar bijvoorbeeld de frontpijpen zijn meestal van 10 hoog gehalte 10, omdat die moeten glanzend zijn. En de binnenpijpen hebben heel veel lood in. Heel vaak 80% de lood en 10% de tin. En ja, dus ook de samenstelling van de verschillende soorten metalen, die maakt het klank.
0: En omdat je het al 30 jaar verschilt, ben ik ook nieuwsgierig of jij het ook kunt repareren als er iets niet goed is. Kun jij een pijper uithalen?
1: Nee. Dat ik kan wel een kleine mechanische reparatie kan ik wel doen. Zo van af en toe de toetsen zijn, zitten te laag, ik moet bijstellen en zo. Maar nee, je kan niet een pijp repareren en zo'n belangrijk instrument.
0: Nou, als je 30 jaar speelt, hè, wij worden ook ouder. Merk je dat er iets verandert aan het orgel in die 30 jaar tijd? Is het rijper geworden?
1: Nou kijk, ik ben organist geworden toen het orgel moest gerestaureerd worden. Dus het is heel lang geduurd. Totdat in 2019 werd gerestaureerd. De nu torkel is in een perfecte staat, laat maar zo zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik heb het wel meegemaakt. Dat was echt een oude man die moest geopereerd worden. Ja.
0: Een oude man die moest... hij was zwaar ademen, hij ademde moeilijk. Hij
1: ademde tekort, ja.
0: Zijn hart niet helemaal in de orde.
1: Ja.
0: En er is een bypassje gepleegd.
1: Nee, niet zoveel, want het torgel is uniek in de wereld, omdat alle pijpen zijn oud. Dus we missen geen één pijp.
0: Ja. Wat zaterdag is dus de verjaardag van het orgel. Hoe gaat het gevierd worden?
1: Ja, nou, er is een stichting in Nederland, die heet Vox Humana. Die organiseert in de grote, belangrijke kerken van Nederland een marathon ieder jaar. Dus dit jaar doet de stichting de Oude Kerk is aan werken met Vox Humana. Hebben we georganiseerd een marathon.
0: Ja.
1: En met nationale en internationale organisten. Het programma is heel afwisselend, dus ik ga beginnen. En ik begin met oude muziek. Onze grote componist Jan-Pieter Soswelling, die organist van de Oude Kerk was in de 16e eeuw. Zal ik een stuk van hem spelen. En dan gaan we naar de romantieke periode en de hedendaagse muziek. We eindigen de avond met een organist uit Zweden die in Parijs woont. Die heet Ampus Lindwall. En die gaat twee stukken in première brengen. En is een organist, componist, improvisator die zich bezighoudt met nieuwe klanken. Dus hij gaat.
0: Maar er komen dus mensen van buiten naar dit orgel toe. Is het zo'n bijzonder orgel dan? Is het ook in het buitenland een orgel waarvan mensen zeggen: goh, dat wil ik graag eens een keer zien of graag een keer bespelen?
1: We krijgen minstens 200 aanvragen per jaar om het orgel te willen bespelen. Komen de orgelscursus uit de hele wereld.

0: Ons na 6 uur, dan hebben we altijd gasten ook.
1: Die nou, Matteo, als jij nu, jij komt uit Italië, je hebt orgels gerestaureerd, je komt in Bologna, je hebt het op, in de Duomo daar opgespeeld op orgel, nu in Nederland op dit orgel. Je hebt die traditie meegekregen, zit in je vingers, in je voeten en in je hoofd en in je hart. Maar nu is er een wereld ontstaan waarbij je zulke kleine toetsenbordjes hebt, je drukt op een knopje orgel en het klinkt perfect als het nieuwe kerkorgel in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
0: Het is heel bijzonder. Kijk, voor mij het orgel is een orkestra, een compleet orkestra. Dus ja, viool is een prachtig instrument, maar je moet met anderen samen doen. Dus ik kan zo'n Bach concerto spelen met mij in één.
1: Maar snap je wat ik bedoel? Dat tegenwoordig de techniek zo is, je drukt op een knopje en het klinkt als het nieuwe kerkorgel, terwijl het gewoon ingeblikt is.
0: Dat snap ik niet, deze vraag.
1: Nou ja, je hebt toetsenborden, die als je op knopje drukt orgel, dan klinkt het als een goed orgel.
0: Ja.
1: Orgel, of weet ik wat, of piano.
0: Kijk, ze hebben van alles gedaan om die klanken te kopiëren. Dus er zijn programma's nu die nemen op een pijpen per pijpen.
1: Ja.
0: Dus het klinkt prachtig, maar de waarheid is altijd de waarheid. Dus dat is niet na te doen. Omdat, terwijl dat je meer register bij elkaar trekt, gaat ook ten koste van de wind. Dus de wind gaat anders bewegen. En met de opname dat de wind gaat niet bewegen.
1: Oké, ja. Dat is bewegen van wind en dat gebeurt met zo'n apparaat. Ja. Zo'n Noord heet dat bijvoorbeeld, zo'n apparaatje. Dat zie je tegenwoordig veel op tv.
0: Nee,
1: dat haalt het niet.
0: Het is net als je speelt een elektronische piano, is hetzelfde.
1: Ik dacht al dat je dit zou antwoorden. Je bent te verliefd op het mooie orgel wat in de Oude Kerk in Amsterdam staat. Ik wens veel plezier met dat grote feest op zaterdag. Dit was Matteo en Bruno. Dit was ook het Oog Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Und ein

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
2: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
0: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
3: Het is een uitlaatklep.
0: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
3: Ik was al heel jong heel serieus.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steun ons. Nog veel plezier met de muziek.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: Overijssel. Het is middernacht.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht

0: de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door twee